We onderbreken dit programma voor een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7, Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Horen Den Oever, dan kom je tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Het land moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig, tot 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikt Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het droog en zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het nog warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

gezegd, bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren, en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het nog warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke. EO. De beste
2: evergreens. NPO Radio 5. Goedemorgen. Het is vandaag zondag 2 augustus. Even over 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Midden in de zomer, gewoon vanuit je huis in Nederland of op de camping of op je vakantieadres, nog in bed of al lekker in een stoel aan een croissant en met een kop koffie. Beste mensen, we gaan er een paar heerlijke uren groot nieuws van maken. Wat dacht je van Jill Phillips met I Am? Prachtig mooi, maar we starten vanmorgen met het lied Falling in Love with You. Hier is Phil Driscoll.

zondag goed. Groot nieuws met Jurjen ten Brinke.

Nou, zeg het maar. Heb je dat wel eens meegemaakt? I saw the Lord, zong Dallas Holm. Dat zijn best wel grote woorden, maar ook iets wat ik je ten zeerste gun. En dat kan best intens en heftig zijn, maar ook heel geleidelijk een plek hebben gekregen in je leven. Een ontmoeting met de Heere God. Dat je zag dat Hij er voor jou was en dat Hij er voor je is. Dat je mag belijden met Boney M. I am born again.

0: André Crouch was dat, vanzelfsprekend, met Take Me Back. Over het verlangen dat God je nog eens mee terugneemt naar dat moment dat je voor het eerst zijn liefde en aanraking hebt ervaren. Dat je zeker wist, hij is van mij en ik ben van hem. Wat een mooi begin van de zondag. Hopelijk ben je rustig aan het wakker worden. Al aan de slag. Misschien wel onderweg op deze zondag. Die ook voor veel mensen een dag van rust is. Een dag om je een beetje extra te bezinnen op God. Op jezelf. Op anderen. Zoals ik het hier wel vaker zeg. Om de liefde te vieren. Naar boven. Naar opzij. Maar ook naar jezelf. En hopelijk helpt het volgende lied van Elise Manna je daarbij. Zij intrigeert mij. De eerste Nederlandse plaat van vanochtend.
1: Zoveel meegemaakt, zoveel kwijtgeraakt. Mijns inziens veel te veel voor één persoon. Zoveel redenen tot verbittering.

Dat was het lied I Cry, gezongen door Roestaf. Een liedje uit 1989. En als het gaat om het geloof, om iemand die op je wacht, om het vinden van je toevlucht bij God, dan kan het ook maar zo zijn dat je soms even helemaal verward en verwonderd bent over hoe dat nu werkt. Ginny Owens, die heeft dat in woorden gevat in het lied dat we horen, Mystery of Grace.

I Must Go and Follow Love. Je hoorde de groep FFH, oftewel Far From Home. Een Amerikaanse hedendaags christelijke band uit Lancaster, Pennsylvania. Nou, vaste luisteraars die weten dat we rond de klok van 7:15 altijd een lied van hoop draaien. Als houvast, als herinnering, als bemoediging. In een wereld waar groot leed zoals oorlogen en aardbevingen en ook klein leed, wat dan individueel natuurlijk toch weer groot is. Zoals een bericht dat je ernstig ziek bent, dat er iemand is overleden in je familiekring. Ja, waar dat leed allemaal plaatsvindt in die wereld, daar zoeken we hoop, daar zoeken we houvast. En vanmorgen heb ik gekozen voor Sheila Walsh met het lied Hope for the Hopeless.

een eerlijke en een goede vraag van Wim Pols. Wie ontsteekt het vuur? Ja, misschien weet je het nog, die zanger van de Country Trail Band was trouwens ook een EO-presentator. Die is afgelopen jaar oktober overleden. Maar gelukkig kunnen we nog naar de muziek van Wim en zijn maten luisteren. Audrey Asset dan, met Urban Doxology. Ja, er worden aan muziekgroepen en ook aan kerken trouwens soms wel wonderlijke namen gegeven. Maar uiteraard heeft dat altijd een oorsprong, een reden. En het lied dat zij zingen, dat is Your Peace Will Make Us One.

Ja, dat is een klassieker natuurlijk. Gebaseerd op Psalm 51, een gebed. Een lied van David die tot God bidt nadat hij de fout is ingegaan. Het kan ook maar zo jouw gebed zijn. Zou ik je in ieder geval aanraden als je met zonde, met tekort in je leven te maken hebt. Psalm 51, je bent welkom bij God. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 7 uur. Straks in het volgende uur van de Groot Nieuws luisteren we natuurlijk naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen. En natuurlijk een heleboel fijne muziek. Lekker blijven luisteren dus. Heel graag. Tot zometeen.

0: heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
8: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
9: Hoezo?
7: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
10: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
11: Ik geef het 1 ster.
7: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij AVROTROS op NPO 2.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Ik zie kleurrijke streken.
17: Ik zie mensen van alle tijden.
18: Ik zie deze stijl wel zitten.
19: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
20: Centraal Museum Utrecht.
21: Laat meer zien.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
24: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte kleding. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het iets warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Sandy Petty hoorde je met dat lied Found. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws alweer. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Leuk als je het wil laten weten op de NPO Luisterapp, waar de vaste luisteraars natuurlijk al hun berichten sturen, maar ook heel geregeld iets nieuws naar voren komt. Wij gaan luisteren naar een nummer van Lars Gerven. Het heeft als titel Niets zomaar meegekregen. Dat is een liedje uit 2020, wat je vast en zeker wel aan het denken zet.

Dat was Emmaus van de band Cela. Ja, op dit moment is diezelfde Lars die je zojuist hoorde, een van de liedzangers daar. Dat was toen nog niet, toen Emmaus werd opgenomen. Een lied wat, wat gebaseerd is op die wonderlijke geschiedenis dat een aantal mensen na de opstanding van Jezus naar het dorpje Emmaus liepen en dat ze aan het denken gezet werden. En niet alleen dat, ze kregen een ontmoeting met de opgestane Jezus. Prachtig mooi. We maken een sprongetje naar singer-songwriter Gerald Troost. Die heeft heel wat liedjes geschreven en ten gehore gebracht natuurlijk. Zoals De Hemel. Aan het einde.

Ja, ik vind het echt wel mooi. Zo'n lied waar je ontzag voor God proeft. En tegelijk ook door de manier natuurlijk hoe Lydia Zimmer het zingt. Je kunt ervaren dat God dichtbij is. Het lied heeft als titel Machtige Heer en God. En dat zijn meer dan mooie woorden. Dat is dan weer de titel van een bewerking op Psalm 138... die de groep Psalmen voor Nu maakte. En je weet wellicht inmiddels, oude woorden uit de Bijbel worden door deze band opnieuw op muziek gezet.

Het karakteristieke geluid van Lef was dat, met Jaag niet naar de wind. Een fijne bewerking van een lied dat weer is gebaseerd op woorden van de wijze koning Salomo in het Bijbelboek Prediker. We gaan naar Wim Beverlander met Stel je voor. Een heel aardige plaat die je laat nadenken over je dromen, je verlangens en dat wat er zou kunnen gebeuren. Stel je voor.

brengt me naar uw tuin, waar ik mag bijkomen. De takken hangen krom van rijpe vruchten. De bladenkronen steken hoog de lucht in. Mooi glimmend fruit aan hoge, sterke bomen. Met lange wortels in onsterfelijke grond. Vol heerlijk water uit de zingende rivier. Hier groeit het nieuwe leven waar geen einde aan komt.

0: Goede Hoop hoorde je. Het is nummer 11, ode nummer 11 letterlijk, van de groep Oden van Salomo. Die band die zingt liederen die gebaseerd zijn op heel oude geschriften die niet zoveel mensen kennen. Salomo's Oden. Je moet er wat van houden. Ik vind het mooi. Tijd dan nu voor de vraag van deze week, zoals die tot me kwam en die ik afgelopen vrijdag beantwoordde in de podcast Vraag het Jurjen.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, twee luisteraars van Vraag het Jurjen kwamen met een vergelijkbare en heel persoonlijke vraag. Ik wil ze samenvoegen vandaag en proberen wat richting te geven. De eerste vraag komt van een vrouw en moeder die de enige christen in haar omgeving is en die aangeeft dat het echt wel ingewikkeld is om elke keer weer geconfronteerd te worden met haar gezin waar niemand gelooft en waar ook keuzes worden gemaakt die ze moeilijk vindt. Zoals het gebruik van drugs en andere middelen door haar kinderen. En een andere vraag is afkomstig van een luisteraar die vertelt dat ze een collega heeft die actief is in alternatieve geloofsvormen zoals natuur, meditatie, mannen-vrouwencirkels en zo meer. En zij schrijft: wij weten dat wat de Bijbel zegt waar is, maar hoe ga je om met mensen die andere spirituele geloofsvormen aanhangen? Moet ik ze dan bijvoorbeeld succes of de zegen van God wensen, of moet ik juist kritisch zijn? Of maar gewoon mijn mond houden? Ja, een hele eerlijke vraag, meerdere wat mij betreft. Je zult maar de enige in je omgeving zijn. Hoe houd je dat vol als je diepste drijfveren niet gedeeld worden door anderen in je gezin die je zo lief hebt? En in de vraag over collega's die andere keuzes maken, ja, daar speelt een principe wat vergelijkbaar is. Het zijn mensen van wie je houdt, met wie je optrekt. Familie, vrienden, naaste collega's die dan hun geestelijk leven heel anders invullen. Waarom is dat eigenlijk zo'n punt? Nou, allereerst dit. Het is goed om je te realiseren dat de drie grote godsdiensten, dus het christendom, de islam, jodendom, dat worden monotheïstische godsdiensten genoemd. Hè. Ze belijden één Heer en ook de waarheid te zijn. Of zoals het christelijk geloof zegt, de waarheid te kennen. Jezus, de Heer, die de waarheid is. En voor het jodendom ligt missie, dus zeg maar uitreiken naar anderen, zodat zij ook jood worden of iets in die trant. Dat ligt wat anders dan bij moslims en christenen. Er valt veel over te zeggen. Maar laat me even heel eenvoudig formuleren. De joden doen nagenoeg niet aan evangelisatie omdat je geen jood kunt worden. Omdat daarin naast de religieuze overtuigingen ook een cultureel aspect zwaar meeweegt. Moslims en christenen die doen wel aan werving. En daar ligt dus ook direct een deel van het antwoord op de vraag. Christenen en moslims zijn dermate overtuigd geraakt van wat ze geloven en belijden, dat het voor hen misschien wel moeilijker is dan voor aanhangers van andere religies om te accepteren dat anderen het geloof niet of anders beleven. Nou, dan moet ik wel bijzeggen dat ik me dan vooral richt op de situatie in Nederland, want in het boeddhistische Myanmar bijvoorbeeld zijn boeddhisten echt niet zo vredelievend en worden moslims en christenen vervolgd. En in het hindoeïstische India zijn er ook christenen en moslims die slachtoffer zijn van geweld. Dus daar zijn mensen met een godsdienst zoals in het boeddhisme, het hindoeïsme, of misschien zelfs, zou je kunnen zeggen, humanistische of socialistische of communistische levensstijlen, waar ook in de wereld, ook echt wel een soort van missionair. Hè? Ondanks dat ze niet horen bij die monotheïstische godsdiensten. Nou, dat is even de intro op die vragen van hoe doe je dat nou eigenlijk, je omgang met gezinsleden, met collega's die niet geloven, anders geloven. Moet je er tegen ingaan of moet je gaan voor de relatie? Ik ben erover in gesprek gegaan met René. Zij is de enige christen in haar familie. En als je dat gesprek wil horen, ja, dan zul je echt gewoon even naar die aflevering toe moeten van Vraag het Jurjen. Te vinden in alle podcast-apps. En dan hoor je wat René erover vertelt. In het volgende uur van Groot Nieuws wil ik nog een stukje uit de Bijbel lezen, die ook van toepassing is op deze vraag. Als je nou net ingetuned bent, dan ook voor jou. Goedemorgen en een hele mooie zondag gewenst. Je bent niet alleen. Dat is een statement, een overtuiging. Ik hoop ook een ervaring in je leven. Sowieso geldt het voor jou als luisteraar, want er zijn heel veel luisteraars vanmorgen die ook wel met elkaar meeleven. Zo merken we regelmatig hier in de app. En vandaag doet Martin Brand het ons horen. Jij bent niet alleen.
2: Je denkt misschien dat je alleen bent, voelt misschien dat je nooit zult, denkt misschien

mijn ogen, zie mijn handen, hoor mijn stem. Is er iets dat jij herkent? Sta maar op.

En dat was de band van Opwekking deze ochtend met het lied Tot zijn eer en heerlijkheid. En uiteraard, dat ging over God, onze Here. De laatste plaat van dit uur dan, voordat we er weer even uitgaan voor het nieuws van 8 uur, die komt van Wouter Seijnen. Dat ik wacht, zo heet het.

Ja, dat was het voor nu, beste mensen. Maar niet getreurd, nog een heel uur groot nieuws. Zometeen koor en samenzang na het nieuws van 8 uur. Tot zometeen.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
4: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
5: Hoezo?
3: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
6: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
7: Ik geef het 1 ster.
3: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avro Tros op NPO 2.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Daarvoor werd niemand opgepakt. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waarvanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door een recordlage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren. Het kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middag stilgezet. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer, dan is het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Groot nieuws, Jurjen ten Brinker.

Kom maar, wees blij en verheugd. Dat was de band van Opwekking. Een mooie start van dit derde uur. Want dat is het. Het derde uur van Groot Nieuws is aan. We gaan het komende uur luisteren opnieuw naar een fragment van de podcast Vraag het Jurjen. Natuurlijk heel veel mooie liederen waar je met mee kan zingen. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen, maar ook om deze dag aan hem te geven. Het is tijd voor een psalm. En vandaag is dat geworden psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. Dus ook als je net wakker bent geworden of sowieso pas in het derde uur van Groot Nieuws aanhaakt, ik zou zeggen, zing mee met het koor Con Amore.

Ja, dat was wel een ouwtje, maar nog steeds geliefd. Ik ken het ook bijna helemaal uit mijn hoofd. Zo vaak zongen we dat vroeger. Het jongerenkoor Laudate Deum, die liet het je horen. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Tijd voor een mannenkoor. En dat is jubilate geworden. Met het lied, ook een wat oudere, van U zijn alle dingen van U. O God alleen.

Ja, het prachtige Kyrie. Dat betekent trouwens Heer, ontferm u. Psalm Project, die zong het. En net als psalmen voor nu uit het tweede uur van Groot Nieuws vandaag, willen zij graag dat de psalmen gezongen blijven worden. En dus zijn die oude melodieën wat opgefrist. En ja, hoor je het op deze manier. Misschien even wennen op het moment dat het voor jou bekender is op een oude manier. Maar ik vind het wel echt heel mooi. En de jongere generatie, die wordt hierdoor ook aangesproken. We gaan naar Samenzang met Nederland Zingt. Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik zeg het nog maar een keer. De reis naar Denemarken die gaat gegarandeerd door in oktober. 6 dagen lang heerlijk zingen met Nederland Zingt. Ik zou het leuk vinden als je meegaat. Dus overweeg dat. En dan kun je naar de site van Nederland Zingt voor meer info.

0: grijp toch de kansen. Ja, ook weer een oud lied, maar ik zocht het van de week toevallig wel op, omdat ik het wilde voorstellen bij een preek die ik had geschreven. Ik dacht van ja, mensen vragen nog alles om preek voorzien, wat voor lied wil je dan na de preek? En bij andere kerken moet je zelfs een hele liturgie opgeven natuurlijk, maar toen vervolgens dacht ik ja, las ik het nog een keer door. Ik vind het toch te oud-Nederlands voor die doelgroep met veel jonge mensen in die samenkomst. Maar vandaag klinkt hij hier wel bij Groot Nieuws door mannenkoor ASAF. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Het is tijd voor het tweede deel van...
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, ik heb in het eerste uur verteld dat er vragen waren. We weten dat de Bijbel zegt waar is. Maar hoe ga je om met mensen die andere spirituele geloofsvormen aanhangen? Moet ik mensen dan succes of de zegen van God wensen of juist heel kritisch zijn? En hoe doe je dat eigenlijk als enige christen in je gezin? Als je ook wel geconfronteerd wordt met het leven en het gedrag van je gezinsleden waar jij het niet mee eens bent. In de podcast die je kunt luisteren vertelt René daarover. Zij is de enige christen in haar gezin. Bijzonder verhaal, raad ik je aan om terug te luisteren. In podcast Vraag het Jurjen. Maar voor nu, ja, wat Bijbelse lijnen als het gaat om die vraag. Getuigen van Jezus zijn, dat is helemaal niet gemakkelijk in een context waarin we erg zijn gaan geloven dat iedereen zijn eigen idee van de wereld en zijn eigen waarheid mag hebben. Wat mij wel helpt is om te bedenken dat ik een ander niet hoef en ook niet kan overtuigen. Dus als je collega heel andere keuzes maakt, dan zeg je een keer dat jij hier heel anders naar kijkt. Je vertelt als dat mogelijk is en als je collega dat ook wil horen, wat je dan gelooft. En daarna laat je het voor wat het is, zou mijn advies zijn. En leef je het leven zoals God het bedoeld heeft. Zodat de mensen in je omgeving als het ware ook, ja, ik zou bijna zeggen, overdonderd zijn door de vrucht van dat wat je gelooft. Toen Mohammed in onze kerk gedoopt werd, had hij van zijn vader gehoord dat hij zijn zoon niet meer was, nu hij van moslim-christen was geworden. En soortgelijke dingen hoorde hij van andere familieleden. Hij was in tranen en ik vond dat begrijpelijk. We spraken af dat ik hem zou helpen om op allerlei momenten, ik hoop dat je me goed begrijpt, de beste, tussen aanhalingstekens, gelovige te zijn die bestaat. En dan natuurlijk niet om richting God iets te bewijzen, maar zodat de redenen waarom zijn familie niets met hem te maken wilde hebben steeds gelogenstraft werden. Dus na verloop van tijd sprak ik zijn vader toch een keer en die zei: wat heb je met mijn zoon gedaan? Hij is vriendelijk, behulpzaam. Hij is opgewekt, niet opstandig. Ja, dat was natuurlijk een prachtig compliment. En inmiddels kan hij ook gewoon weer thuiskomen. Blijft zijn familie het ingewikkeld vinden dat hij christen is, maar kunnen ze niet ontkennen dat ze een betere zoon en broer hebben gekregen, tussen aanhalingstekens. In Matteüs 13 lezen we het volgende. Jezus sprak in allerlei gelijkenissen tot hen. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. Er kwamen vogels die het opaten. En een ander deel viel op rotsachtige grond waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam verschroeide het. En doordat het geen wortel had, droogde het uit. En weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in goede grond. En dat droeg vrucht. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Soms wordt redelijk snel de conclusie getrokken: wij hoeven alleen maar te zaaien. En dat begrijp ik, want inderdaad, God is degene die het zaad doet opkomen. Maar ik leer van deze geschiedenis ook iets anders. Dat je soms misschien wel vogels moet verjagen. Of rotsachtige grond moet omploegen. Dat je onkruid en distels moet verwijderen. En wat bedoel ik dan? Nou dit, dat je vooroordelen tegen het christelijk geloof moet wegnemen. Omstandigheden kunt creëren waardoor het zaad kan opschieten en vrucht kan dragen. Dus als je richting je collega, richting je gezinsleden vooral wilt zaaien, dan kan dat op den duur best averechts werken. Misschien ben je wel geroepen om te dienen, om lief te hebben, om te zeggen waar je zelf staat, maar vervolgens voorzichtig te zijn in het oordeel over een ander. En misschien is dat iets wat een ander mag doen, verderop in het traject waar iemand zit, dat zaaien. Maar mag jij nu de grond als het ware klaarmaken door je houding, door je gedrag? Je hoorde het René vertellen in de podcast, je hoorde het zojuist van mij in het voorbeeld van Mohammed. Wat me raakt in de vraag van de luisteraar is uiteraard het gevoel van eenzaamheid. Hoe houd je het vol als je zo'n beetje de enige bent in je omgeving en vooral te midden van je geliefden, zoals in je gezin? Nou, Paulus schrijft eigenlijk best heel bemoedigende woorden in 1 Korintiërs 7... als hij laat zien dat een gelovige die tussen niet-gelovige familieleden leeft niet zonder hoop is. Paulus moedigt aan om waar mogelijk in vrede met hen te leven en heeft het ook nog over dat die ander dan geheiligd is. De niet-gelovige partner geheiligd in jou als gelovige. En om eerlijk te zijn, zie of hoor ik daar weinig over in kerken. Misschien wel omdat we het een beetje een vreemde gedachte vinden dat iemand geheiligd zou kunnen zijn in zijn of haar gelovige echtgenoot. Alsof zo iemand dan zelf geen keus voor God hoeft te maken of zo. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe ik dit moet zien, maar ik weet wel dat God genadiger is dan wij vaak zijn. De Bijbel moedigt je aan om je familie met liefde, met respect te blijven behandelen, om trouw te blijven aan je geloof en erop te vertrouwen dat God je ziet, je kracht geeft en met je meegaat. En zoek daarnaast dan alsjeblieft een goede geloofsgemeenschap om je heen. Vertel daar ook wat je worsteling is, zodat mensen in je kerk of op je kring weten waar je doorheen gaat. Als het ware je tweede familie is geworden, want dat is natuurlijk wat je nodig hebt en wat je verdient. Als gelovigen worden we aangemoedigd om elkaar te ondersteunen, om samen te komen, zodat niemand er alleen voor hoeft te staan. En een terugkerend thema in de Bijbel is dat God mensen vaak riep die zich alleen voelden en die anders waren dan hun omgeving. Of het dan ging om Noach, om Daniel, om Jozef. Hun omstandigheden verschilden, maar ze werden aangemoedigd om trouw te blijven, al waren ze zo'n beetje de enige in hun omgeving, met vertrouwen dat God met hen was. En als je je dan alleen voelt in je geloof, bedenk dan wat de Bijbel op diverse plaatsen zegt. Zoals in Hebreeën 13, een mooie belofte. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u zeker niet verlaten.

Dat was de band van Opwekking. De Heer is in ons huis. We gaan nog naar Praise Him, het gemengde koor. Zij hebben die prachtige naam aan zichzelf gegeven en willen kennelijk niet anders dan God groot maken. En dat doen ze vanmorgen met het lied Eens zal op de grote morgen.

0: Ja, het is tijd om samen te bidden. En dat wil ik graag met je doen.
1: Ik bid voor jou.
0: Heer onze God, elke zondagochtend doen we het hier. Op NPO Radio 5. Bidden. Tegen u zeggen, we hebben u nodig. We zijn u dankbaar. Dankbaar voor mooie muziek. Dankbaar voor de mogelijkheid om, om daarmee wakker te worden. Om wat aan bezinning te doen. Om de zondag daarmee in te luiden. En we bidden u om uw zegen, om uw vrede. Op al die plekken waar mensen samenkomen in uw naam. We willen u bidden, Heer. De kerk hier in Nederland, maar ook op al die andere plaatsen. Ook als we wellicht op vakantie zijn en daar naar een kerk gaan. Dat we iets proeven, merken, voelen, zien van de eenheid in Christus, in God. We bidden voor deze wereld. Want vakantie of niet, groot en klein leed is dichtbij en ver weg. We willen u samen vragen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Als er zoveel strijd is, als er zoveel lelijke woorden geuit worden. Als er zoveel narigheid ook kan zijn in een kleine kring. In ons eigen leven. Heer, ik bid u voor de luisteraars die met mentale issues zitten. Voor wie zomer en vakantie eigenlijk begrippen zijn die niet heel behulpzaam zijn. Omdat het of te warm is, of dat mensen weg zijn, of de vertrouwde patronen ontbreken. Heer, zegen bijzonder hen. Laat uw licht schijnen, alstublieft, in hun leven. In Jezus' naam.

Mannenkoor Richters was dat met Laat mij slapend op u wachten. En daarvoor, na het gebed, hoorde je In de hemel is het schoon. Gezongen door Cantate Deo. Onze laatste plaat van vandaag is Lof zij het Lam. Credo-singers, die gaan het voor ons zingen. Halleluja, zeggen ze erbij. En dat lijkt me een prachtige afsluiting van deze 3 uur groot nieuws. Fijn dat je geluisterd hebt. Zometeen de collega's van The Sandwich hier op NPO Radio 5. En wij zijn er volgende week weer op groot nieuws, 6 uur tot 9 uur. Een mooie zondag.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückert-lieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
11: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
12: Hoezo?
10: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
13: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
14: Ik geef het 1 ster.
10: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij AfroTros op NPO 2.
9: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 9 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, het is een prachtige zomer, maar ja, ook wel weer allerlei problemen natuurlijk. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Ik ga een gedicht voorlezen van Joost Baars. En dat heet, ja, het is tijd nu om kleiner te worden. Niet meer dan een korreltje zand op het pad in het bos waar je loopt. Om jezelf tot bedaren te brengen. Niet weer het grote gebaar aan een god, de kosmos, de zinzucht. Niet meer steeds je verzetten tegen de dood. Want de dood is het veld waar je hoe dan ook uitkomt. Elk pad door dit bos leidt er naartoe. Er ligt in dat veld een klein meertje. En toen je moeder haar laatste adem uitblies, was het alsof je haar daar aan de rand ervan zag. Als een bootje dat afgeduwd werd door niemand. Zoals in die film, weet je nog, daar ging ze over het water, verdween in de mist die daar hangt. Het doet er niet toe wat je daarbij gelooft, want er is bij dit gaan geen naartoe. Alleen maar aan blijven, naakt en ontdaan. En alleen dat is wat jou staat te doen.

Met zijn restanten op het imperiaal reed pa terug om op de dam een beetje bij te komen. Waar hij vergetelheid zocht in een lekker sticky hash dat echter snel werd in beslag genomen. Hij zelf vloog in de cel omdat hij met die rokerij de volksgezondheid ondermijnde.

Ja, dat was een lied over de milieutoestand. En dat is al 50 jaar geleden, kun je nagaan. Gerard Cox, Naar Buiten. Het was een liedje van Louis Davids, Naar Buiten, dat Jaap van der Merwe, tekstschrijver, inspireerde om daar een parodie op te schrijven. En op zijn eigen sarcastische, politiek geïnspireerde manier natuurlijk. En je had in die tijd Rob Tauber, dat was een bekende televisiemaker. Die had een aantal grote series, shows op de televisie. Buitengewoon vernieuwend ook. En een daarvan was Wie wijst Gerard Cox de weg naar Hilversum. En daarin zat het, ik zie die scène nog zo voor, met een boot die door ontzettend troebel of vies water aan het varen is, en waar allemaal ja, bellen uit opstijgen en zo. Het was een mooi, mooi vormgegeven nummer. Het bestond al wat langer, want Gerard Cox had het ook al gezongen in een radioprogramma van Jaap van der Merwe. En dat heette Het Oproer Kraait. En daar is ook een versie van op de plaat verschenen. Ja, dat is dus het begin van de sandwich. Begonnen met Etta James, met Fool That I Am. Wat kon die vrouw toch zingen. Ja, ik denk dat we toch nog wel een aantal mooie dingen tegemoet gaan. Laten we eens even kijken hoe het in Italië is.

Ja, prachtig geluid altijd. Sade was dat, met Flower of the Universe. En als je denkt, ja, ik ken dat ergens van. Nou, dan ben je misschien naar die Disney-film geweest, A Wrinkle in Time in 2018, want daar zat dit lied in. Daarvoor hoorden we dus in het Italiaans zingen Amore Malox, Bungaro was dat. En dat is een Italiaanse singer-songwriter, heeft een nieuw album uitgebracht, Fuoco Sacro. En is al een tijdje bezig, maar ik vond het een mooi geluid en ik vond het een mooi lied. Gaat nog alles draaien, denk ik. Over naar Crowded House.

Ja, hier zijn wel een paar hele grote bezig. Dat hoorde je zeker wel. Hè? Die zanger die is fantastisch. Die zingt dat Nat King Cole succes Unforgettable. Nou, dat staat op een album, 2013. En dat is een ode aan Nat King Cole, zijn grote inspiratiebron. En dan hebben we het over George Benson. Geweldig zanger. En er komt in september een reissue uit. En dan komen er weer wat andere muziekinstrumenten bij. In ieder geval dit trompetist Wynton Marsalis. Ja, dan hebben we het ook niet over een kleine jongen. Geweldig mooi. Daarvoor Crowded House met Into Temptation. Ik weet niet of jij het wel eens is overkomen, maar dat je eigenlijk dat helemaal niet wil, maar dat je geweldig verliefd wordt op een ander en dat je eigenlijk een overtreding gaat en dat het sterker is dan jezelf, dat je met je hoofd denkt, dat moet ik niet doen, dat je schuldgevoel, daar ging die tekst over, Into Temptation van Crowded House. We gaan het even over de Fransman Renan Luce. Die heb ik een paar jaar geleden hebben we die ontdekt in de Sandwich, fantastische zanger. We hadden een mooi album Repentir, hebben we een paar keer gedraaid, maar daarna hebben we toch niet zo verschrikkelijk veel meer van hem gehoord. Maar hij schijnt op de terugweg te zijn. Hier nog even een bekende nummer van hem van een paar jaar geleden.

Ja, soms hoor je weer eens een stem waarvan je denkt van ja, dat is er één. Daar gaan we de komende jaren nog veel van horen. Van deze Engelse zangeres bijvoorbeeld, Lucy Thomas. Geweldige liedjes. Nou ja, ze covert natuurlijk voornamelijk nummers. Hè. Dus dit is bijvoorbeeld een lied, Open Arms. Wat kennen we van de Amerikaanse groep Journey, maar dit is een heel andere versie. Lucy Thomas. Nou, daarvoor hebben we dus Renan Luce gehoord met On s'habitue à tout. Je went en alles. En dan wordt het tijd van Annie M. G. Schmid. We hebben natuurlijk al heel veel van Harry Bannink gedraaid, de componist van Annie M. G. Schmid. En hij kon heel snel werken. Hij las een tekst voor in zijn hoofd en dan hoorde hij meteen de muziek. Dus die composities waren snel klaar. En er zijn veel hits uit voorgekomen, veel nummers. Misschien niet eens op de hitparade, maar wel gewoon die evergreens geworden zijn, die in ons hoofd zijn blijven hangen en die deel uitmaken van ons leven, bijvoorbeeld dit.

hoeft er nog niet in, het is er boos. Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen. En als

hetzelfde. Voor een man en voor een vrouw. En achter elke muur

Ja, Annie Schmid schreef ook gedichten. En dat waren geen liedjes, dat waren gedichten. En, maar sommige van die gedichten zijn toch ook weer op muziek gezet. Zoals dit, Aan een klein meisje. Harry Bannek maakte daar muziek op. En Henny Vriend, een enorme grote bewonderaar van Harry Bannek, heeft samen met Holland Symfonia en heeft hij dat op de plaat gezet. Op een plaat die heet In de Ban van Bannink. En prachtige versie weer van... Nou, Bob Zimmerman had ook een heel mooi arrangement gemaakt, vond ik. Aan een klein meisje van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Daarvoor dus Connie Stewart met Wat voor een weer zou het zijn in Den Haag. Ontroerende tekst eigenlijk, zeker voor mensen die daar vandaan komen. En geniale muziek. Dat is nou een echte evergreen. Een nummer wat gewoon in de loop der tijden zich in je hoofd is gaan vastzetten. En je leven verder begeleidt. Wij draaien al jarenlang muziek van Annette Louisan. En dat is een Duitse zangeres. En wij vinden dat ze goede teksten heeft, mooie leuke muziek heeft. Nieuw album komt eruit, Sehnsucht. En daar draaien we van Weltuntergang.

Niets is onmogelijk, nothing is impossible. Solomon Burke, hier was dat met zijn laatste album, vlak voor zijn dood. Daarvoor Annette Louisan. Ja, je moet eigenlijk even dat clipje bekijken wat ik geplaatst heb op de Facebookpagina van The Sandwich. Daar zie je dus een onschuldig meisje voor haar klerenkast in haar kamer staan en ze weet niet wat ze aan moet trekken bij het einde der wereld. Ze zegt, ja, als ik het nou niet draag, dan heb ik het nooit meer. Daarom vind ik Annette Louisan zo leuk. Het zijn zulke rare, geestige teksten ook. Ja, we hebben nog tijd. Hebben we nog tijd voor Margriet Eshuis?

0: Ja, prachtig nummer. Margriet Eshuis zong dat. De betreurde Margriet Eshuis. Wat een geweldige gitaarsolo van Lex Bolendijk. Toch wel een van de beste gitaristen die we hebben gehad. Ja, dat is het einde van de eerste uur van de Sandwich. Kik van der Veer, die komt zo dadelijk. Nou ja, hij is op vakantie, maar hij heeft opnames gemaakt van een zomerveertje, zoals dat heet. En de grote verrassing is de man die nooit op de radio wilde en die nooit, zeker niet bij de NPO en bij de NOS en bij de KRO en bij de NC. Het is Joop Visser en met Jessica, die gaat voor je zingen zo dadelijk. Bedankt voor het luisteren. Om 11 uur ben ik bij je terug. Tot zo, dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
9: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
10: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
11: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
12: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste Grond, morgen om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
14: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit is van vandalisme.

0: Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Welkom bij de zomerveren van de Avro Tros en Theater Blaricum. En u natuurlijk ook welkom thuis. Het is de laatste serie en we trappen meteen af met het succesvolle duo Joop en Jessica. Joop Visser en Jessica van Noord dus. Nou, introductie lijkt mij verder overbodig, want de zaal was in een mum uitverkocht. Joop is inmiddels hoogbejaard en het stoppen met optreden lukt maar niet, omdat ze steeds gevraagd worden en nog steeds opnieuw ontdekt. Het is nooit te laat voor de grote doorbraak, zeggen ze dan. Kom het beleven. Het is een grote eer dat ze hier zijn. Joop en Jessica.
1: En in juli, als het warm was,

0: Joop en Jessica komen zo terug voor hun grote optreden. Maar eerst de light verse dichter. Die dichters die zijn op vormfouten niet te betrappen. Ze beheersen het metier, olkebollekes, lobbertangen, grabbeltonnen, anagramsonetten, Remco Koplamp beheerst elke dichtvorm. Ja, zo heet hij echt. Nee, zo heet hij niet echt. Maar je begrijpt de woordspeling, hè? Hij beheerst elke dichtvorm die je maar kunt bedenken. Hij is redacteur van het Vrije Vers, het enige Nederlandse podium voor light verse en gebonden gedichten. Onthoud, als je lachen wil, het vrijevers.nl. Onthoud dat. Hier is Remco Koplamp.
1: Ik begin met een verzoekversje. Speciaal op verzoek van Kik vroeg hij of ik de tekst van een ansichtkaart wou voorlezen vanwege de actualiteit. Vakantiegroetje. Zomaar een ansichtkaart. Groeten uit Castricum. Eten valt tegen. Veel zand in mijn reet. Ook nog eens last van een vliegende mierenplaag. Verder gezellig. Alleen iets te heet. Volgende vers is een jeugdherinnering. Getiteld Mama. Het is 68. Ik ben 15 jaar. En jij komt bij me binnen als ik net dat album van de Stones heb opgezet. En losga in een Rido luchtgitaar. Zeg, kan die klerenherrie soms wat zachter? Het is afschuwelijk en geen gehoor. Je vader komt zo thuis van zijn kantoor. En joh, je zusje ligt te slapen achter. Ik snap natuurlijk haar en mijn probleem. Maar bal mijn rechtervuist tot microfoon en zoek de dialoog van moeder-zoon. Yeah, pleased to meet you. Hope you guessed my name. Woo, woo, woo, woo. Dan bind ik langzaam in. Ik til de arm van mijn pick-up naar stop en zet voor mam, gedempt nu, heintje op. Ik weet nog steeds mijn plaats in dit gezin. Ja, dan nu een sonnet dat min of meer uit een droom is voortgekomen. En bovendien bevat het vers nog wat bijzondere kenmerken. Zo zijn alle rijmwoorden in die 14 regels afkomstig uit de letters van het eerstgenoemde rijmwoord. En in dit geval is dat het woordje achterstonden. En het eindigt met een volledig anagram van dat eerste woord. De held van Labbertong. Dat zij na een minuut of twee al achterstonden door onbenullig vrije ruimte te denoneren, leek volgens nog het clubje eens zo jonge honden van FC Labbertong niet in het minst te deren. Toen hun rivaal al rap de tweede liet noteren en ook de derde viel in luttele seconden, werd luid gescholden op de bloedeloze heren die het vertrouwen van de eigen aanhang schonden. Op de tribune zong men zich de kelen schoor. Men smeekte om een changement van het decor. En ja, daar was hij, Remco, met zijn lichte tred. Hij sloopte vier keer de defensie van die ratten. Zie daar, het wonder van een droom in het sonnet. Je mag de kracht van een poëet niet onderschatten. De held van Labbertong groeide uiteindelijk uit tot een elftal sonnetten. Het vers wat jullie net hoorden was de allereerste. Ik zal nu het laatste Labbertong-vers laten horen. Alto Ego Remco heeft het voetbal gedag gezegd. En hij is aan het dammen geslagen. En voor de puzzelaars onder u, ook hier weer die rijmwoorden opgebouwd uit de letters van het eerste rijmwoord. In dit geval demonstratie. En besluit ik het sonnet met een volledig anagram van dat woord. De held van Labbertong 11. Ik kwam hem weer eens tegen bij een demonstratie. Uit duizenden herkende ik ineens zijn stem. Verrek, dacht ik, die gozer daar, dat is toch Rem? De eens gevierde voetbalheld van onze natie. Hij speelde dam, compleet met damklok en notatie. Jawel, gewoon een potje dammen op de dam. Terwijl hij net een setje naar veld 9 nam. Zijn commentaar klonk als een stevige oratie. Ik snap bij God niet dat je op die damklok rampt. Zo gaat dat ding wel heel gauw naar de ratsmodee. En bovendien, 2-7 was natuurlijk stom. Of je nu voetbalt, sjoelbakt, klaverjas of dampt. O, hooggeachte publiek, ik geef het u slechts mee. De grootste klasse schuilt in het artiestendom. Dan tijd voor nog wat ollekebollekes. Ik heb er een ollekebolleke krans van gemaakt. 7 geschakelde ollekebollekes. Het is getiteld All You Can Eat. Dat is genoegelijk, zeg. Uitgebreid tafelen. Lekker gezellig en bijna voor nop. Hiepiep hoera voor het All You Can Eat buffet. Schaamteloos schep ik mijn bord maar eens op. Bord maar eens opscheppen. Hop naar het viskraampje. Lekker een paling, een schol en een schaar. Strakjes dan pak ik die boerengehaktsnitzel. Eerst maar een biertje. Dus op naar de bar. Op naar de barbecue. Wat zal de keuze zijn? Vlees van het varken, het lam of de os? Weet je, ik ga voor die peperhaché-schotel. Gaandeweg maak ik mijn broekriem reeds los. Broekriem reeds losgemaakt. Terug naar de vleesbalie. En naar het bier op het buitenterras. Kijk eens wat heerlijk, zeg. Kasselribkluifjes. Tijd voor mijn 6e en 7e glas. 7e glas geleegd. Heb ik mijn tax bereikt? Nee joh, straks loop ik weer snel naar het fust. Is er nog plaats voor een döner kebabbroodje? Tuurlijk, zo niet, neem ik eventjes rust. Eventjes rust pauze. Klein beetje uitbuiken. Daarom verkies ik die sorbet, maar niet. Later wellicht nog wat stracciatella-ijs. Want de formule blijft all you can eat. All you can eat buffet. Boerengehaktsnitzel. Peperhaché-schotel. Fles uit de kroeg. Kasselribkluifjes. Dunne kebabbroodjes. Stracciatella-ijs. Dat is genoeg. Nou goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die ook na zo'n enorme maaltijd altijd nog niet genoeg hebben. En voor mijn laatste versje vandaag deed ik daarvoor inspiratie op in een snackbar in Den Haag. Bestelling. 1 berenlul. 1 kalfskroket. 1 bamirol. En 2 patatjes met. 4 frikadellen. 6 kaassoufflés, 1 broodje bol en 1 met warm vlees. 3 broodjes met tartaar en 7 broodjes ei. En doe er ook nog maar een doosje Rennies bij. Dank u wel.
0: Dankjewel Remco, dankjewel, dankjewel. Dan nu het klasje van Jos. Jos Groot, dat was de vader van het klasje. Hij gaf beginnende tekstschrijvers tips op dit toneel. En na zijn overlijden hield het klasje zijn naam. Maar de cursusleiders die wisselden. Zo deed Jan Boerstel mee. Frank van Pamelen deed het. Bas Jongenelen doet het nu. Nou, die weet ook wel hoe het moet. Hij is docent letterkunde, schrijver van sonnettenkransen en een hele stapel boeken over literatuur. Hij is voorzitter van het Nederlands-Vlaams Genootschap voor Taalplezier. Bas, vertel, wat is dat voor een genootschap?
2: Ja, dat is een genootschap voor taalplezier. Ja. En het is Nederlands en Vlaams. En het is ook het is in oprichting. Dus het Nederlands-Vlaams Genootschap voor Taalplezier in oprichting. En ik ben daar voorzitter van Ad Interim. En ja, we zoeken ja, nog leden, maar dat zijn natuurlijk altijd ja, kandidaatleden. U kunt daar niet echt lid van worden. U kunt u aanmelden bij een e-mailadres dat nog gemaakt moet worden. en dan kijkt het bestuur ad interim wel verder. Frank van Pamelen is ook bestuurslid. Die is secretaris ad interim, penningmeester ad interim, feestcommissie ad interim, jeugdcommissie ad interim. En hij is ook degene die public relations en marketing ad interim doet. Dus dat is wel ja. En we vinden dat er meer taalplezier moet zijn. En dat betekent niet dat het allemaal heel lollig moet zijn, of alleen maar light verse of iets dergelijks. Maar het gaat om literatuur waarbij je ziet of merkt dat de taal eigenlijk leidend is. Dus het kunnen ook heel droevige gedichten zijn. J.C. Bloem bijvoorbeeld zou eigenlijk gewoon lid kunnen zijn. Maar hij is al dood. Ad interim. En maar als je dus, ah ja, als je zegt, niet slapen, denkend aan de dood kan ik niet slapen, niet slapen, denk ik aan de dood. Ja, dat is heel droevig. Het gaat om insomnia, want zo heet dat gedicht ook. En het gaat om doodgaan, dus dat zijn een paar dingen ja, die toch best wel droevig zijn. Maar het taalplezier spat daar wel vanaf.
0: Ik hoef jou maar één vraag te stellen en het hele programma is vol.
2: Ja.
0: In jouw klasje zitten vandaag Mo Hersie en Marlot Jonker. Van Mo weten we dat hij kan rappen, mensen kan laten lachen, nadenken en vooral met elkaar verbinden. En Marlot doet behalve aan comedy ook een vleermuisonderzoek. Nou, we zijn benieuwd naar hun schrijfsels en of Bas er nog wat kan leren. Applaus voor Mo, Marlot en Bas. Dank.
3: Het klasje van Sjors.
2: Oh, wat een leuke jingle is dit. Ik wil het vandaag gaan hebben over symboliek. Symboliek is een heel belangrijk onderdeel van literatuur. En literatuur is, dat zijn teksten waarbij je eigenlijk het ene zegt en het ander bedoelt of kunt bedoelen. Of dat niet één op één komt. Hè. Het is heel veel teksten moeten gewoon zijn wat ze zijn. Een gebruiksaanwijzing voor een dvd-speler moet gewoon duidelijk zijn. Op dit knopje moet je duwen. Meestal gaat dat fout. Maar dat zou toch wel moeten zijn. Bij literatuur is dat anders. Wat is literatuur? Dat zijn toch teksten waarbij... Ja, zijn verboden woorden. Als je een gedicht over een fiets wil schrijven, dan moet je het woord fiets eigenlijk vermijden. Dan kan het overal over gaan eigenlijk. En, ja, het gaat eigenlijk ook al over een fiets. En als je zegt van, goh, ik ga een gedicht schrijven over een tandem. Dat is een soort fiets. En als je dan voorstelt, wat is er dus erger dan een tandem? Ja, één iemand op een tandem. Dat is natuurlijk heel erg eenzaam. En dat het dan ook nog regent. Weet je? En als je dan schrijft van, goh, ik zit hier met eentje wind tegen, regen tegen op een tandem. Dan gaat het dus niet meer over de fiets, dan gaat het over eenzaamheid. En de meeste literatuur gaat over eenzaamheid. Zo te zien zitten er geen kinderen in de klas die binnenkort een mondeling Nederlands hebben. Maar als je docent vraagt, wat is het thema van dit boek? En je begint met, ja, ik denk toch dat het eenzaamheid is. Dan scoor je eigenlijk altijd punten. Dus dat is de symboliek. Je hebt het over het een en je hebt het over de avonden, maar het gaat over eenzaamheid. Als je een gedicht over vriendschap wil maken, dan moet je het woord vriend of vriendschap niet gebruiken. Symboliek bestaat al heel erg lang. De Nederlandse literatuur begint met het versje Hebben olla vogela nessas haguna nina se, ik kende tu wat ombidan menu. Hebben alle vogels nestjes, ja, zijn alle vogels nestjes aan bouwen behalve ik en jij? Waar wachten we dan nog op? Dat gaat natuurlijk niet over vogels, dat gaat over seks. Ja, dieren gaan altijd, ja, dieren hebben dus geen, ja, gaan altijd over seks. Hè. Een dier is maar met drie dingen bezig: eten, slapen en seks. Voor die drie dingen kun je dieren wakker maken. En in de literatuur dus ook. En als bij een jongen zijn gulp openstaat, dan zeg je, doe je gulp dicht, anders vliegt je vogeltje weg. Dat is hem ten precies. En als een schoolfotograaf zegt, kijk eens naar het vogeltje. Oh. dan is het tijd om een andere schoolfotograaf te gaan zoeken. En als je tegen iemand zegt, mag mijn paard bij jou in de gang, dan weet je ook waar het gaat. Dat is dus allemaal heel oud en daar wil ik het vandaag over gaan hebben. En de opdracht was, het huiswerk was, doe iets leuks met symboliek. Het moet over seks gaan en toch ook weer niet. Dat woord moet je eigenlijk een beetje vermijden. Kijken of dat ook lukt. Ik wil bij Marlotte beginnen. Zou je jouw bijdrage eens willen voorlezen?
4: Dat is goed. Bijzonder. Ik kijk van onder en zie dan een glimworm die danst in de stilte voor een storm. Een flits, gerommel, een nieuwe vorm. Gedonder. Ik bewonder wat ik niet vasthouden kan. Volle maan en zeevonk. De zoete geur van lindenbloesem. De stroeve smaak van laatste droesem. De dolle waan toen jij mij bijschonk.
2: Ja, dankjewel. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het een heel mooi gedichtje. Ik vind dat er echt wel wat dingen in zitten. Verwijzingen, ja, de glimworm. Blijkbaar ben je eens een keertje teleurgesteld geweest door een jongeheer. Er zitten wat vormaspecten in die ik erg leuk vind. Als je zegt, het moet over seks en relaties gaan, dan is het natuurlijk super tof om omarmend rijm te gebruiken. Dus dan zit je daar al symbolisch ook elkaar te omarmen. Hè. Kijk, dan storm, vorm en kan. Vonk, bloesem, droesem, schonk. Dus daar zit al dus heel veel intimiteit zit daarin. Er zit binnenrijm in, bijzonder, onder, bewonder. Er zit medeklinkerrijm in, hè, volle maan en de vonk. Dus dat zit er allemaal in. Er zitten ook wat leuke...

0: onder. Ik kijk van onder en zie dan een glimworm die danst in de stilte voor een storm. Een flits, gerommel, een nieuwe vorm, gedonder. Ik bewonder wat ik niet vasthouden kan. Volle maan en zeevonk, de zoete geur van lindenbloesem, de stroeve smaak van laatste droesem, de dolle waan toen jij mij bijschonk.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het een heel mooi gedichtje. Ik vind dat er echt wel wat dingen in zitten. Verwijzingen, de glimworm. Blijkbaar ben je eens een keertje teleurgesteld geweest door een jonge heer. Er zitten wat vormaspecten in die ik erg leuk vind. Als je zegt, het moet over seks en relaties gaan, dan is het natuurlijk super tof om omarmend rijm te gebruiken. Dus dan zit je daar al symbolisch ook elkaar te omarmen. Dan krijg je dan storm, vorm en kan. Vonk, bloesem, droesem, schonk. Dus daar zit al dus heel veel intimiteit zit daarin. Er zit binnenrijm in, bijzonder, onder, bewonder. Er zit medeklinkerrijm in, volle maan en de vonk. Dus daar zitten allemaal in. Er zitten ook wat leuke, zintuigelijke waarnemingen zitten erin. Zoete geur en stroeve smaak. Ik denk dat je daar misschien nog wel een beetje nog wat in kunt gaan doen. En probeer eens de volgende keer iets met synesthesie. En synesthesie is wanneer er zintuigelijke waarneming door elkaar gaan lopen. Dus als je dus niet zegt zoete geur van lindenbloesem, maar als je zegt ik voel de zoete geur van lindenbloesem.
0: Ja.
1: Dan zit daar een extraatje in. Bovendien zit daar het woordje voel en voel en zoete en bloesem. Daar heb je die oes weer allemaal bij elkaar, wat assonantie is. Ja. Dat zit er dus ook al in. Hè. Zoete geur, stroeve smaak heb je het over. Dus als je zoiets toevoegt, dan krijgt het net ook wat meer body. Dan zie je ook, en je gaat dat dan denk ik ook merken als je het voordraagt, dat probeer de regels en de zinnen ongeveer even lang te maken.
0: Dankjewel. Goeie
1: En nu iemand anders, Mo.
2: Ja.
1: Ja, ook. Ja, ik had dus de opdracht van tevoren gegeven, het huiswerk. Ja, doe iets. Maar houd het ook. Houd het klein en dicht bij jezelf.
2: Ja, heb ik gedaan.
1: Ja, ja. En toen kreeg ik via de mail de uitwerking van Mo binnen. En toen dacht ik, oh. Misschien had ik toch iets meer moeten zeggen. Hou het klein en dicht bij jezelf. Dus we gaan nou een wereldpremeur sowieso meemaken. Van,
2: ja.
1: En, ja, hoe zou je het zelf omschrijven? Wat is het genre van je...
2: Ik wil allereerst zeggen, je hebt een monster gecreëerd.
1: Ja, ja.
2: Met je huiswerk. Want normaal gesproken schrijf ik niet zo. Maar de opdracht was om dat te doen. Dus ik heb bijna een volledig lied gemaakt. Onderhand. Dus, en ik begin wel als eerst gewoon met het opleiden. Het is hier en daar nog aangepast. Maar ik heb weer, maar de versie die ik doorgestuurd heb, dat gaat als volgt. Schatje, de kinderen slapen. Deur op slot. Carnaval in de slaapkamer. We gaan diep, diep, diep.
1: Ja.
2: Let's go voor sfeertje. Sommigen zeggen bedvogelen beminnen. Bonken, bonzen, laat de avond beginnen. Ik wil abseilend diep in jouw tempel zinken. Om te ketsen, te batsen, te nakken. Ze wordt heet en zegt, kom laten we gaan ballen. Ik zeg, laat me je netjes leren, we cohabiteren. Ze trekt aan mijn zaag. Heng, heng, pas op voordat ik mijn broek vol jong jaag. Dus stop met flikvlooien. Laat me mijn zaad over het binnenste van je baarmoeder strooien. Als ik een Belg was, zou ik een luxe hotel boeken. Hele avond poepen. Ik heb zin in die sfeer. Ik heb zin in die sfeer. Vanavond alles voor sfeer. Kom schatje, we gaan keihard op en neer. Tot bed het kapot raakt. Ik heb zin in die sfeer.
1: Ja. Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Ja. Er zit heel veel symboliek in. Er zit ook heel veel dus niet symboliek, omdat je gewoon duidelijk zegt waar het over gaat. Dat creëert dus antitheses. Dat vind ik leuk. Hè? Literatuur draait ook heel veel om antitheses. Liefdespoëzie en liefdesverhalen. Hè? Ik ben verliefd op jou, maar jij niet op mij. Want als je een gedicht schrijft, ik ben verliefd op jou en jij ook aan mij. Dan heb je daarna wel iets anders te doen om poëzie te schrijven. Dus dat is vandaar de meest liefde poëzie gaat het allemaal mis. En probeer ook als je zoiets schrijft, de antithesis ook goed

0: te positioneren. Dus zorg ervoor, denk ik, dat als je dit verder gaat uitwerken, dat ga je natuurlijk garandeerd doen. En je gaat het op single uitbrengen. Ja. En de eerste 110 exemplaren heb je natuurlijk verkocht. En in grote getalen aanwezige publiek. Dat je, denk ik, misschien moet beginnen met eerst alle symbolische woorden bij elkaar te zetten. En dan een soort tussentekstjes maken. En dan net doen alsof je het publiek onderschat. En zeggen, ja, beste mensen, u snapt natuurlijk helemaal niet waar het over gaat. Daarom zal ik het daarom vertellen. En dat je dan de ordinaire woorden er overheen gaat.
1: Ja.
0: Dat is verder uit elkaar trekken. Dan denk ik dat beter werkt. Je had mij ook in eerste instantie. Heb je er nou uitgehaald? Die klopboormachine.
1: Ja, die zit er ook nog in. Dat is het tweede couplet.
0: Ah ja, laat het tweede couplet even horen dan.
1: Ja. Dat is mooi.
0: Ja, het kan altijd nog erger, dames en heren. Ja.
1: De buurman klaagt, geen herrie meer. Ik probeer te slapen. Doe niet gierig voor die joni. Denk aan je jonge heer. Zit niet elke avond in sfeer. Ik lach en ik geef meer. Ik wil de kelder witte stampen, stoempen, natte neus halen. Mijn super soker staat klaar om een aanslag te plegen. Ik wil als ik je pak de dakpannen bewegen. We zweven, we zweten, heet in de cabine. We drillen als Mikita klopboormachine. Schatje, je bent safe, de kinderen slapen. Ik bedoel het niet onbeleefd, maar ik heb zin in die sfeer.
0: Ja, daar heb je ze ook hier op. Ja, zeker. En hier loopt het ook zo'n beetje dit is allemaal inderdaad, zeg maar, heel erg. Die ligt de symboliek wel meer, maar heet in de cabine, ja, dat is allemaal wel. Ik denk dat je ook, als het gaat om antitheses gaat, ook antitheses in de vorm zou kunnen maken. Dus dat je dus eerst een heleboel wat kortere woorden achter elkaar zet en dan ineens een hele lange. Dus je zou kunnen zeggen, we batsen, bonken, bumsen, flenzen, flappen, ketsen, kieren, knarren, palen, pompen, roeren, stoppen, stampen, stoempen, wippen. En dan met de Makiti klopboormachine. Wat dus een heel lang begrip is. Ja. En dat krijg je eerst dat hele hakken, takken, takken, takken, takken, takken. En dan een lang ding erachteraan, wat misschien ook qua symboliek ook wel oké is. De komkommers zijn 85 cent bij de Albert Heijn. Ik denk dat daar voor jou de opdracht zit om dit lied, wat in basis al gewoon heel lekker is,
1: ja,
0: op muziek zetten en kijken wat voor gave.
1: Ik heb een primeurtje.
0: Ja, heb je
1: een. Want de techniek heeft het.
0: Ja, oh nou, techniek.
1: Als het goed is.
0: Als het goed is, ja.

0: En het bleef nog lang onrustig in Blaricum. Dank jullie wel, dank jullie wel.
1: Joop en Jessica.
2: Sombere tijden, donkere tijden, afzien en lijden. Oorlog en rampen, vluchtelingenkampen. De tijden zijn zwaar, ja zwaar, naar en raar. En je zoekt het geluk

0: aardig of je doet. En doe haar, doe haar, doe haar, doe haar, doe aardig. Dus dan kies je even. Doe haar of doe haar. Ja. En dan gaan we tegelijkertijd. En doe haar, doe haar, doe haar, doe haar, doe aardig. Dan komt, dan komt, dan komt alles goed.
1: Heel goed.
0: Heb je de hele zomer wat aan? Ja. Ja?

0: Nou, het geluid, er zit veel geluid in. Ja. En dan doen we er nog maar een liedje voorbij.
1: Waar je wat in hebt.
0: Ja.
1: Ja, de meeste liedjes heb je niks aan.
0: Nee.
1: Maar deze wel, hè?
0: Deze wel.
1: Ja.

0: is goed, dat gaat geweldig.
1: Ja,
0: en die anderen van daarnet die doen de... Da, la, la, la, la, la, la, la, la, la. En nou tegelijkertijd... Da, la, la, la, la, la, ja. Dat is goed. Eén regel. Eén regel om te zingen. Het had nog heel veel erger kunnen zijn. Ja, doe maar. Het

0: Nou, hoe vaak heb je dit lied kunnen gebruiken de afgelopen maand? En hoe vaak denk je dat je de volgende maand nog kan gebruiken? Het is een heel nuttig...
1: Kerst moet nog komen.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Ja. Goed. Nou, nog een zomer.
1: Uit de zomerserie.
0: Een zomer, uit de zomerserie. Nog eentje.
1: Ja.
0: We gaan nog meer. En er was niemand in de winkel. Iedereen was naar het strand.

0: Zo, lekker nummertje trouwens.
1: Word jij dikwijls uitgelachen?

0: Hoeveel? 1, 2, 3. Ja.
1: Wij geloven in een wereld waar mannen niet de baas zijn. Een wereld waar mannen de baas zijn.

Wij geloven in een geloof. Wij geloven in een geloof waar mannen niet de baas zijn. Een geloof waar mannen de baas zijn. Daar geloven wij niet in. Baasjes spelen namens God, zich verschuilen achter God, schreeuwen om respect dat ze zelf niet hebben. Wij geloven in een toekomst waar mannen niet de baas zijn.

en hun computerspelletjes en hun drank en hun geld en hun geweld en hun pik.

0: baas zijn. Daar geloven wij niet in.
1: Een wereld waar mannen de baas zijn. Daar geloven wij niet in.

0: me niet vrij. Laat ik er vrij. Laat ik er vrij. Zegt ze.
1: Je houdt niet meer van mij.
0: Je houdt niet meer van mij.

0: Zeg ze, doe eens wat leuks met de kinderen. Zeg ze,
1: jij doet nooit eens wat leuks met de kinderen.
0: Doe ik iets leuks met de kinderen? Doe ik iets leuks met de kinderen? Zeg ze.
1: Je probeert tussen ons te komen.
0: Je probeert tussen ons te komen. Zeg ze, je wil veel te vaak. Zeg ze.
1: Je wil veel te vaak.
0: Je wil veel te vaak. Wil ik minder vaak. Wil ik minder vaak. Zeg ze.
1: Je hebt een vriendin.
0: Je hebt een vriendin.

0: zegt ze, heb nou eens wat fantasie. Nooit heb je eens wat fantasie. Nee. Heb ik eens fantasie? Heb ik eens fantasie? Zeg ze.
1: Viezerik.
0: Zeg ze, viezerik. Zeg ze, het is allemaal jouw schuld. Zeg ze,
1: het is allemaal... Jouw schuld. Ja.
0: Zeg ik, goed. Het is allemaal mijn schuld. Goed. Het is allemaal mijn schuld. Zeg ze.
1: Zie je wel.
0: Visje,

0: Goat City.
1: Ja, zondag.
0: Zondag.
1: Zondag. Hij was een hordeloper. Hij liep alleen maar horden. Thuis zagen ze meteen al dat het niet zou worden. Een vrouw kon hij niet krijgen, geen vrouw die om hem gaf. Aan mijn lijf geen hordeloper, blijf van me af. Ze zeiden dat het kwam omdat zijn ouders waren gescheiden.
0: Wat een onzin.
1: Dat zegt natuurlijk niets. Kinderen genoeg van gescheiden ouders die er niet aan denken horden te gaan lopen. Hij was een hordeloper, de 110 of 80. Hij vond ze even prachtig, hij maakte het niet uit. Een vrouw kon hij niet krijgen, geen vrouw die om hem gaf.
0: Ga jij maar bij je eigen heigen,
1: zeiden ze altijd. Ze zeiden dat het kwam omdat hij niet kon leren. Maar dat was flauwekul, want hij had wel zijn rijbewijs. En kinderen genoeg van gescheiden ouders die niet kunnen leren, die geen horde lopen. Hij was een horde lopen, ook buiten het seizoen bleef hij maar horde lopen, want wat moest hij anders doen? Een vrouw kon hij niet krijgen, geen vrouw ging met hem mee. Een hordeloper, nee, stel je voor dat hij blijft haken. Ze zeiden dat het kwam omdat hij katholiek was. Maar dat
0: was Jehovah.
1: Hij was Jehovah, dus dat was gauw. En katholieken zat met gescheiden ouders die niet kunnen leren, die geen hordelopen. Hij was een hordeloper, hij liep met hart en ziel. En met zijn beide benen, ja, omdat hij anders viel. Een vrouw kon hij niet krijgen, omdat geen een het leuk vond dat als zij gebukt stond, hij over haar heen sprong. Ze zeiden dat het kwam omdat hij drugs gebruikte, maar dat deed hij nooit. En hoe moest je anders winnen? Hij was een hordeloper, hij liep alleen maar horden. Thuis hoorden ze, hoopten ze maar dat hij nog postbode kon worden. Ja, zo, dit was het. Dit is het. We doen nog één liedje. Heel kort eventjes, maar dat u allemaal kent. Ja, dat doen we dan. Dan gaan we.

0: Dank u wel.
1: Dames en heren, dit was het voor nu. Ik ga een paar namen noemen die applaus verdienen. Dat zijn Johan van Zetten en Philip Leenman, opname en techniek. Annemarie Waterhout, productie. Johan Hogeboom, toneelmeester en geluidsmix. Wannes Dirre van Montage en natuurlijk alle medewerkers van Theater Blaricum. Blijf ons volgen. We zijn nog niet weg.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
11: Oh, ik vind het zo goed. Ik kan er gewoon bij dingen kijken.
12: Hoezo?
10: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
13: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
14: Ik geef het 1 ster.
10: Keurmeesters. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 2.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
0: beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 11 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege die bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Ze schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten

0: duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de Sandwich. Prachtig weer hier in Hilversum. En we maken er een mooie dag van. We gaan een gedicht lezen van Jan Eikelboom. Woordjes leren. Jongens, heb je verdriet? Sprak toen de leraar Grieks. Dan moet je woordjes leren. Woordjes leren. Hij knikte energiek, zodat er as viel op zijn vest. Maar dat was toch al vies. Wij lachten, half vertederd, half meewarig, want tragiek, ja, daar wist je alles van. En hij, heel oud, haast 50, niets. En dat het overging als je maar woordjes leerde, dat was iets zo absurd, zo dolkomieks, dat het in omloop kwam als een gevleugeld woord. Het klapwiekt nu verdrietig om me heen, omdat ik later woordjes leerde waarmee je het monster kunt bezweren. En ik hem niet meer zeggen kan hoe ik soms naar die stam verlang. Naar dat onhandige advies.

0: niet.
1: Ja, heerlijk lied. Les Amoureux de Banc Public, de verliefde paardjes die op de bankjes in de plantsoenen en langs de boulevards aan het zoenen zijn met elkaar. Ik hoorde dat volgens mij het eerste bij mij thuis. Wij hadden een LP met een verzamel-LP met Franse chansons. Volgens mij had iedereen die LP. En je zag de Eiffeltoren en je zag Parijs bij de nacht, bij de avond. En daar stonden allemaal grote Franse nummers op, waaronder dit. En sinds die tijd ben ik een groot liefhebber van Georges Brassens. We begonnen de uitzending met Glen Hansard en Marketa Irglova, Falling Slowly. En Glen Hansard is afgelopen week overleden, een motorongeluk. En ja, dat was een grote klap voor heel veel mensen. Hij had een Oscar in 2008 en heeft het lied gezongen in een film die gebaseerd was op het leven van Glen als straatmuzikant. Echo zonder naam.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: Ja, wat een stem. Long John Baldry was dat met Morning Dew. Ja, hij is eigenlijk een blueszanger, maar hier had hij nog een hitje mee. En het is eigenlijk toch wel blijven hangen, dat nummer. En het staat altijd wel weer op de top 2000 of zo. Long John Baldry. En daarvoor hoorden we Roxy aan H6 met Echo zonder naam. Het gaat over de keerzijde van de roem. Nou, die is wel duidelijk, ja. En dat komt op een nieuw album van haar. Angelique, er komt bericht binnen over die Glenn Hansard. Ik daar sta nogal laconiek onder, maar dat is toch heel geliefde zanger geweest.
1: Ja, Glenn Hansard, hij komt uit Ierland. En we hebben meerdere berichtjes nu gehad op de app ook. Van mensen die zeggen, ik ben al de hele week van slag. En we hadden een appje van een vrouw die ons wel vaker appt. Die woont in Ierland, al 29 jaar, Tanny. En ze zegt, ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het overlijden van een artiest zoveel impact heeft gemaakt in een land. In Ierland in dit geval. Want er is een condoleansregister open in Dublin. De uitvaart is openbaar, voor het publiek ook. En ja, hij was heel geliefd, die Glenn Hansard. Ook hier dus in Nederland. Mooie nummers hoor, gemaakt. Dat is in ieder geval duidelijk.

op weg naar Rome. Ze loopt naar Rome. En ze doet elke zoveel maanden doet ze dus een paar etappes. De Grande Randonnée numéro 5 is dat. En dus ja, dan blijf ik wel op de hoogte. Maar ik was toch wel 2 weken alleen natuurlijk. Hè? En dat is toch niet niets hoor. Maar ze heeft het geweldig gedaan. En dat is best pittig. Ze liep, dit keer liep ze van Spa naar Noord-Frankrijk, zeg maar. Dus dwars door Luxemburg. En onderweg hier en daar adressen. Kleine restaurantjes, kleine hotelletjes. Bij mensen thuis. En ze kwam bij iemand en dat was een sandwich-liefhebber. Die begon meteen over de sandwich. Dus toen dacht ik van nou, dan gaan we voor die man als dank voor het aangename verpozen bij hem toch maar eventjes iets draaien speciaal voor hem daar in Luxemburg.

Yes.

Twee vrolijke opgewekte nummers. La Deniva met Yazaman. En daarvoor Caro Emerald met That Man. En als je jou vraagt waarom ik zo opgewekt ben. Nou, dat komt omdat mijn vrouw weer bij me terug is. Wat was het dan weg? Nou ja, Elise is met een vriendin. Janine is er dus twee weken

Ja, Girl Named Tom. Drie mensen, twee mannen met gitaren en een vrouw met een dwarsfluit. Prachtig kunnen ze zingen. En dit is een eigen nummer, In Your Shoes. Ze hadden een album Dust to Dust, maar dat hebben ze nu ook live opgenomen in akoestisch setting dus. Daarvoor hoorden we dus Bluff met Hemingway en samen met Eliades Ochoa. En dat is een Cubaan, een hele bekende Cubaan. En die komt in Amsterdam in het Bostheater eind augustus. En in oktober ook nog eens een keertje. Ja, en dan gaan we naar de musical. Laten we maar eens een hele bekende musical nummer draaien.

Ja, dat is een heel bijzondere cover van Aquarius uit de musical Hair. In het Portugees. Het is een samensmelting eigenlijk van Aquarius en met Let the Sunshine In. Ja, ik word altijd een beetje ontroerd als ik die muziek van Hair...

hoort, omdat het je ogenblikkelijk terugbrengt naar die hoopvolle tijd die de jaren 60 was. Toen ze nog dachten dat de oorlog en de honger en de ellende uit de wereld verbannen zou kunnen worden als we allemaal maar bloemen in ons haar zouden dragen en zouden dansen en vrije seks zouden doen. Good Morning Stars. En ik heb ook in de jaren 70 gaf ik les op de Kleinkunstacademie, draaide ik elke jaar die film van Hair. Want ik dacht van ja, ik moet er eens achter zien te komen wat die kinderen bezighoudt, die leerlingen. En zou die film nou nog stand houden? Want op een gegeven moment was lang haar, waar die film over gaat, was niet meer in de mode. Toen kregen dus die punkers en zo. Maar op de een of andere manier bleef die film met name ontzettend goed. Die musical zelf vond ik veel minder dan de film die ervan gemaakt is door Milos Forman. En het eerste nummer wat we draaiden was ook Good Morning Starshine. Dat kwam van de soundtrack van die film Hair. En het werd gezongen door Beverly D'Angelo. En ik vind die film eigenlijk nog altijd heel erg goed. Angelique, nu ik het zo zit te vertellen, denk ik dat ik hem van de week eens een keer ga opzoeken. En toch weer eens een keer ga kijken of ik nu cynische oude man die ik geworden ben, het nog steeds dat hoopvolle kan navoelen.

0: De pil staat niet echt in brand, hoor, in het lied van Roanesse. Het is het avondrood dat hij als kind uit zijn raampje ziet en wat diepe indruk maakt op Poels en een van de beste tekstschrijvers en zangers. Roanesse dus, daarvoor Cap Mo met Hand It Over. Nou, snel door. Parlez-vous français?
1: Parlez-vous français? Parlez-vous français? Chanson. Première leçon. Ce n'est pas trop difficile. Nous avons, vous avez.
2: Très bien.
1: Nous allons, vous allez.

0: Ja, en zo zijn we gekomen aan het einde van 2 uur lekkere muziek in de sandwich. Dankjewel, Angelique Stijn, voor het prachtige uitzoeken. Het ging weer heel goed. Stevie Wonder was dit met Too High van zijn album Inner Visions. Ja, wat gaan we doen? Het is lekker weer. Ik heb 3 verjaardagen vandaag. Van mijn 2 kleindochters en hun moeder. Dus dat is compact op 1 feest. En ik weet niet wat jij gaat doen, maar maak er een fijne dag van. En ik hoop dat we volgende week hier weer bij elkaar zijn. En dat we weer een mooie uitzending van de sandwich kunnen maken. Bedankt voor het luisteren. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
3: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
4: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, morgen om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 12 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas heeft aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Het weer, het is een zomerse dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer, met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vakantieadres. Benji.

0: De koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Een hele goede middag. Welkom bij Vakantieadres, het vakantiestekje in de ether. Het is zo'n 25 graden, een blauwe lucht. En alles schreeuwt vandaag dat we naar het water moeten. Dus de vraag is, heb je al ingesmeerd, parasol opgezet, zonnebril op? Want dan gaan we vandaag in Vakantieadres lekker een dagje aan de zee doorbrengen. Want zeg nou zelf, een strandvakantie is toch wel het ultieme zomergevoel? Of vind je dat niet? Laat het even weten. Zo'n dagje Zandvoort, dat is leuk. Maar een weekje op een Grieks eiland aan de Costa Brava, ook niet slecht. Mij maakt het niet uit, mij maak je nergens gelukkig mee dan zon, zee, strand en misschien een klein drankje. Hoe is dat bij jou? Is de vakantie van jou ook niet compleet zonder een heerlijk relaxed dagje zonnen en zwemmen? Wat is het mooiste strand waar je ooit bent geweest? Waar was het zand wit en de zee heel blauw? Laat het weten. Misschien ga je wel liever helemaal niet naar het strand, maar naar een meer of naar een zwembad. Dat kan ook. De NPO Luisterapp is ook vandaag weer geopend.

0: Club Tropicana.
1: Vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
2: Een dagje zand is voor velen toch het ultieme vakantiegevoel. Maar het is in deze periode van het jaar niet altijd makkelijk om een goede spot, een goede plek te vinden. Het is mij al heel vaak gebeurd dat ik een uur in de auto zit naar Scheveningen, al mijn spullen uitstal op het strand en dan wil ik een duik nemen en dan kom ik erachter dat de hele branding vol ligt met kwallen. Dag relaxed, dagje strand. Lex van Hees heeft daar wat op bedacht. Op zijn kwallenradar brengt hij in kaart op welke stranden er veel kwallen zijn en waar niet. Zo is het, Lex.
3: Klopt helemaal, ja.
2: Hoe kwam je op het idee? Goedemiddag.
3: Nou, dat was ook op zo'n mooie zomersdag als de afgelopen tijd en vandaag. Ik dacht, ik ga op zoek naar verkoeling, naar het strand. En toen was ik op het strand en toen liep ik tussen de kwallen. Toen dacht ik, nou, was ik maar naar het zwembad gegaan. dus zo eigenlijk.
2: Hoe komt het dat de Nederlandse stranden in de zomer zo vol liggen? Ik weet niet of het altijd al zo is geweest eigenlijk.
3: Ja, het probleem wordt wel groter, maar het is in principe wel van alle tijden geweest. Het heeft te maken dat de kwallenpopulatie in aanloop naar de zomer, het voorjaar, groeit door de opwarming van het zeewater. En dan in combinatie met oostenwind, aflandige wind in Nederland, levert dat veel kwallen op. Dat gebeurt eigenlijk wel het hele jaar door. Alleen in deze periode van het jaar is het meer.
2: In deze periode van het jaar zijn er meer kwallen op het strand dan. Oké. En is het dan erg? Want kijk, als ik naar het strand ga en ik zie ze, ik moet eerlijk zeggen, ik duik alsnog het water in. Want ja, ik heb altijd het idee dat er niks gebeurt. Mijn vrienden die willen niet het water in. Op werk was iedereen ook een beetje verdeeld erover. Kunnen ze wat doen?
3: Ja, in principe als je de verkeerde kwal tegenkomt, en dat is voornamelijk de kompaskwal, te herkennen aan de bruin zeeachtige strepen op de helm. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de meest beruchte kwal die we in Nederland kennen. Maar je hebt de oorkwal ook en de zeepaddenstoelkwal, die komen ook in grote getalen voor. En daar hoef je eigenlijk helemaal geen angst voor te hebben.
2: Dus er zit wel een risico aan dat zomaar de zee induiken terwijl je kwallen ziet.
3: Ja, de kompaskwal die kan vervelend steken en daar kan je ook best wel wat last aan overhouden. Ja.
2: Oh, ja. Dat is niet heel handig. En wat moet je dan doen als je wordt gestoken? Want ik kan me herinneren bij Friends, de sitcom, dat je dan eroverheen moet plassen. Er werd iemand, Ross, of wat Rachel werd gestoken door een kwal en dan moest je eroverheen plassen. Is dat zo?
3: Ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat dat een mythe is en dat niet heel handig is. Nee, wat je eigenlijk moet doen is sowieso rustig blijven, omdat in heel veel gevallen een kwallenbeet eigenlijk helemaal niet zo ernstig is. Vervolgens ga je het water uit, spoel je de huid even af met zeewater. Niet met zoetwater, maar echt met zeewater. Je kan even kijken of er nog wat restjes van die netelcellen in de huid zitten. Die haal je er dan even uit met een mangpasje of het liefst een pincet. En dan zou je er nog een zalfje op kunnen doen, wat je ook bijvoorbeeld bij insectenbeet gebruikt.
2: Ja.
3: Maar voor de rest zou het allemaal wel moeten loslopen. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je allergisch bent voor een kwallenbeet. En dan is het wel van belang om even de medische hulp in te schakelen, omdat je dan echt last kunt krijgen van kortademigheid, koorts, et cetera.
2: Foute boel. En ik hoor jou zeggen zout water, zeewater. Ik zou juist denken, nou ja, als ik een flesje water bij me heb, dan gebruik ik dat water. Hoezo niet dat water?
3: Nee, dat zou de netelcellen kunnen activeren. Dus je hebt echt zout water nodig.
2: Okay.
3: En ja, als het die netelcellen extra activeert, ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger.
2: En is het in Nederland nou erger ten opzichte van andere landen in Europa als je het vergelijkt wat betreft de kwallenplaag?
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, in de landen rond de Middellandse Zee, Italië, Spanje, Frankrijk, daar is het probleem veel groter. Omdat de temperatuur van het zeewater ook in de Middellandse Zee hoger is, komen er ook weer andere kwallen voor.
2: Mm-hmm.
3: En ja, omdat het daar bijna elke dag mooi weer is en elke dag duizenden mensen op de stranden liggen, is het probleem daar eigenlijk veel groter.
2: Oké, dus ook als je op vakantie bent, is het goed om even te kijken naar waar de kwallen zitten en welke kwallen vooral.
3: Ja, zeker in de Middellandse Zee. Daar hebben bepaalde landen, neem Italië, die heeft een bepaalde kwallenvlag ook ontwikkeld. En als die gehesen wordt, dan weet je eigenlijk al dat het strand vol ligt met kwallen.
2: En jij hebt de kwallenradar ontwikkeld, een site dus waarop je kunt zien of er op het strand waar je heen wilt veel of weinig kwallen zijn. Ik zat even te kijken voor vandaag en ik zie toch dat de hele kust van Nederland is geel. Veel kwallen staat er.
3: Ja, Ja, en morgen waarschijnlijk ook. En dat heeft te maken met de oostenwind die op dit moment waait. Die zorgt ook weer voor wat mooier, stabieler, warmer weer.
2: Ja.
3: Maar dat neemt dus eigenlijk automatisch ook kwallen met zich mee. In de loop van de week draait de wind en dan zou het beter moeten worden. Maar dat gaat de temperatuur ook weer wat naar achter.
2: Dankjewel voor dit kwallen nieuwsbericht.
3: Graag gedaan.
2: En Lex, nog één vraag. Want via de app van NPO Luister komt nog een advies binnen. Nel die zegt azijn of citroen bij kwallen beten erop deppen. Is dat nog een goede tip?
3: Ja, dat zou je nog kunnen proberen. Ja, vooral azijn. Ja.
2: Nou, kijk, hebben we dat ook weer behandeld.
3: Ja.
2: Lex, dankjewel. Ik wens je een hele fijne zomer. En misschien een hele fijne kwallenvrije zomer dan maar. Hè?
3: Zo is het. Hartstikke bedankt. Jullie ook.
2: Lex van Hees van Kwallenradar. Dankjewel.
3: Tot ziens. Hoi.

0: Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Ja, Bruno Mars, On My Soul. Hij stond nog afgelopen maand in de arena en ik was erbij. Het was echt fantastisch. Magnifiek. Maar goed, we gaan nu ook ergens naartoe wat fantastisch is. We gaan namelijk naar Lucca. Vandaag reizen we af naar het Lucca Summer Festival. Midden in de Toscaanse stad, omringd door eeuwenoude stadsmuren, stond in 2004 een man op het podium die je na de eerste paar noten meteen herkent. Eros Ramazzotti. Zo'n stem die hoor je eigenlijk maar één keer en het is direct raak. Een beetje rauw, een beetje breekbaar, maar vooral ontzettend en dan ook echt ontzettend Italiaans. Al meer dan decennia schrijft hij liedjes over liefde, verlangen en afscheid. En het knappe is, je hoeft geen Italiaans te spreken om precies te voelen waar hij over zingt. En dat was in Lucca niet anders. Zodra de eerste akkoorden klonken, veranderde het festivalterrein in één groot openluchtkoor. En of je nu voor de romantiek gaat of voor de klassieker die iedereen kent, de keuze is vandaag aan jou. Hoor jij straks liever Più Bella Cosa?

Silver Moon hier op NPO Radio 5. En je kan nog steeds stemmen natuurlijk op de festivalkeuze. Via de NPO Luisterapp komen al heel veel stemmen en berichtjes binnen. Ja, Annemarie die zegt, ik wil ze allebei horen. Dat snap ik, Annemarie. Maar je moet kiezen Più Bella Cosa of Sebastian Bella Canzone. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb gedaan. Nou, tot zo.

0: Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Ja, we reizen vandaag naar het Lucca Summer Festival in Italië, in Toscane. Nou, schitterend natuurlijk, maar we moeten ook luisteren naar een artiest. En we gingen luisteren, of we gaan luisteren naar Eros Ramazzotti. En de keuze was aan jou, welke van de twee gaan we horen? Nou, via de NPO Luister-app kwamen er gigantisch veel appjes binnen. En ook allemaal unaniem voor één specifieke, maar ook met de meest schitterende verhalen. En wat leuk is, onze collega's bij Radio 2, die hadden toevallig vanochtend Musicae, zegt Eddie. Nou, dat is dan toch weer een mooi verbroederend, zou ik maar zeggen. Maar Jurgen, die wilde heel graag Più Bella Cosa. Spreek geen Italiaans, maar voor afgelopen Sinfonica en Rosso hard gestudeerd op de teksten. En Più Bella Cosa was de afsluiter. En die kon ik dus lekker hard meebeleren. Nou Jurgen, het kan zomaar zijn dat we naast elkaar hebben staan meebeleren. Want ja, ik was er ook. Het was echt schitterend. Maar goed, uiteindelijk moet één iemand de knoop doorhakken. En José, aan jou is vandaag de eer. Jozef, goedemiddag. Je had een schitterend verhaal.
2: Ja, Più Bella Cosa di te. Ik zing het voor mijn zoon. En als die jarig is, krijgt hij het via de app.
1: Ja.
2: Want het betekent, daarna zegt hij ook grazie, existere, bedankt dat je bestaat.
1: Ja, dat is toch een schitterende tekst.
2: En hij, zijn vader is Italiaan, ik ben Hagenees. Dus, daarom.
1: Daarom, voor je zoon. Is deze dan ook voor je zoon? Draag hem aan hem op?
2: Deze is zeker voor mijn zoon, altijd.
1: En hoe heet hij?
2: Più bella cosa di te.
1: Nou, dit kan
2: mooier
1: ik niet beter
2: dan
1: doen.
2: Jij bestaat niet.
1: Dit dat kan ik niet beter doen, José. Wil je hem aankondigen?
2: Ja, en hij is voor Joe. Joe Fresco.
1: Oh, wat een schitterende naam.
2: Ja.
1: Nou, kondig jij hem maar aan.
2: Een jongen ook, hoor. En hij is al 20, dus het is geen puber meer. Maar dan nog, hij schaamt zich nu. Hij draait zich om.
1: Nou, Joe, je mag echt boffen met zo'n heerlijke moeder. José, aan jou de eer.
2: Eros Ramazzotti, met voormalige Nederlandse vrouw. Met Più Bella Cosa di te.
1: Dankjewel, José.
2: Graag gedaan, graag gedaan. Ciao, ciao.
1: Ciao, Bella.

toch? Wat een man. Wat een stem. En dan dat publiek erbij. Ciao. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. En dus voor Joe, de zoon, de schitterende zoon van José. En we hebben niet alleen José blij gemaakt, ook Inge Egmond. Die zegt, de tweede van Eros, nou dat hebben we gedaan. Haar zoon is zelfs nu in Luca. Schitterend zeg, heerlijk.

0: My Life hier in Vakantieadres.
1: Kamperen in het buitenland.
2: Buongiorno.
0: Zou het wat voor jou zijn? Gewoon de boel laten in misschien wel een camping, een hotel of een B&B beginnen in het buitenland. We kennen de verhalen natuurlijk allemaal van tv, hè? Uit programma's zoals Ik Vertrek, BNB Vol Liefde, Het Roer Om. Maar hoe is het als dit al jaren je echte leven is zonder de camera's? Deze zomer spreken we Nederlanders die de sprong in het diepe hebben gewaagd en het avontuur zijn aangegaan. Vandaag reizen we af naar het prachtige Griekse eiland Paros, waar Angelique Leurs haar Hotel Onira runt op 250 meter van het strand. Ja, Angelique, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe lang zit jij daar al?
3: Hier op Paros 27 jaar.
0: 27 jaar. Heerlijk, ja. Zeg. En is het nog steeds genieten?
3: Het is nog steeds genieten, alhoewel het is wel ook heel hard werken.
0: Ja, dat hoor ik nou elke week terug. Het is niet het droomleven van op een strandstoel liggen en gewoon de boel laten. Het is echt hard werken.
3: Dat klopt. Ik ga nooit naar het strand.
0: Nee, echt niet?
3: Nee. Daar heb ik geen tijd voor, helaas.
0: En hoe ben je hierin terechtgekomen?
3: Ik heb hotelschool gedaan en mijn ouders hadden altijd al horecabedrijven. En ik wilde eigenlijk heel graag weg uit het koude, kille, grijze Nederland.
0: Dankjewel, ja.
3: Nou, het is een beetje aan het veranderen, moet ik zeggen, de laatste jaren.
0: Klopt, het is nu behoorlijk zonnig.
3: Ja, ik wilde al heel vroeg weg ik ben uiteindelijk pas weggegaan uit Nederland toen ik 25 was.
0: En toen koos je direct voor Griekenland?
3: Het kwam toevallig zo op mijn pad dat ik ergens in Griekenland inderdaad kon gaan beginnen. En ik heb de keuze gemaakt om dat te doen. Ik was 25, dus waarom niet? Mm-hmm. Wat had ik te verliezen? Niks.
0: Eigenlijk ook niks, hè? En het is goed gegaan.
3: Ja, gelukkig wel, ja. Ik ben er nog steeds.
0: Wat is er zo leuk aan?
3: Wat is er zo leuk aan? Ja, sowieso vind ik het gewoon veel prettiger om met mensen te werken die op vakantie kunnen. Dus ze zijn eigenlijk bijna altijd wel blij en die willen gewoon een leuke tijd hebben. En dat was wat mij heel erg aansprak. Het weer. Het is fijner werken onder de zon dan in de regen. Horeca is sowieso altijd hard werken, dus ja, dat was verder niks nieuws. Maar in het buitenland, ja, het is hier ook net iets relaxter. Het is toch net iets anders.
0: Manjana, manjana, maar dan in het Grieks.
3: Ja, siga.
0: Ja, maar je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid natuurlijk. Want mensen gaan op vakantie, die willen een fantastische tijd hebben. Ja, dan moet het wel allemaal goed gaan daar.
3: Ja, daar doe ik mijn best voor. Ja, en gelukkig mag ik stellen dat dat best wel goed lukt. Ja,
0: want wat zijn voor jou nou, wat is het verschil tussen geweldig hotel en een onvergetelijk hotel?
3: Ik denk de persoonlijke touch, het voor je gasten zijn. Het is niet zozeer de luxe van een hotel, maar de persoonlijke touch wat je aan een plek geeft, waardoor je contact krijgt met je gasten, waardoor er leuke dingen gebeuren, waardoor ieder jaar iedereen terugkomt. Dat.
0: En onthoud je de verhalen ook en de mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat het toch een beetje gaat, tollen in je hoofd.
3: Natuurlijk zijn er gasten die je nooit meer terugziet. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Niet iedereen wil ieder jaar naar dezelfde plek. Dat hoeft ook niet. Maar de mensen die ieder jaar terugkomen, ja, dat is gewoon ondertussen een hele grote vriendengroep geworden. Dus, en dat maakt het extra speciaal voor mij om dit te mogen doen.
0: Wat heerlijk zeg. En dat keiharde werken, is er af en toe ook tijd voor een vakantie voor jezelf? Of voor een momentje van relaxed?
3: In de winter. In de winter gaan we dicht.
0: Ja.
3: En dan komen we naar Nederland.
0: Naar het grijze, grauwe Nederland, zoals je zei.
3: Ja, precies.
0: Om er toch even wat ervan mee te pakken dan.
3: Ja, tuurlijk. Nee, Nederland is natuurlijk nog altijd mijn ook mijn thuisland. Mijn tweede, hoe je het noemen wilt. Ik probeer van allebei de landen het beste mee te pikken. Dat is het eigenlijk.
0: Hey, en tot slot, Angelique. Onira, wat betekent het?
3: Dromen.
0: En? Is het een droom? Is het gelukt?
3: Nou, voor mij is het een droom. Ik kan me voorstellen dat het voor anderen geen droom is in die zin om zo hard te moeten werken. Maar ik hoop dat het als gast dan wel een droomplek voor ze is.
0: Mooi. Angelique Leurs van Boutique Hotel Onira op het Griekse Paros. Dank je wel en geniet van deze zomer dan.
3: Dank jullie wel. En nou, wie weet ook de volgende keer in Paros. Wie
0: dat vind ik helemaal geen slecht idee. Zeker. Doeg.
3: Dag, dag. Nog een fijne dag. Dag.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Het weer is deze zomer nog niet al te best geweest. Aan het strandleven in de badplaatsen is dat wel te merken. De werkzaamheden aan de pier van Scheveningen moesten wegens de slechte weersomstandigheden zelfs enige tijd worden stilgelegd. In september van het vorige jaar is men begonnen met de bouw van de pier, die 381 meter lang wordt en die aan het eind drie schiereilandjes krijgt, waarvan één met een uitzichttoren. Terugkijkend over de pier naar de kust, valt de lengte ervan nog sterker op. Er is nog veel fantasie nodig om bij dit weer in dit betonnen bouwsel het toekomstige wandelhoofd te zien, vol met flanerende mensen. Ondanks de tegenslagen bij het bouwen echter, waarvan de ergste waren de novemberstormen van juni jongstleden, mogen we verwachten dat Scheveningen het volgend voorjaar, evenals voor de oorlog, weer een pier zal hebben.

0: De Doobie Brothers, Listen to the Music. Misschien wel het beste advies wat je kan krijgen op zo'n zomerse dag als vandaag. En we zitten natuurlijk aan het strand. Nog heel eventjes voor de administratie. Je hoorde net Kronenburg Park en daarna Marta en de Vandella's Heatwave. Ja, we zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur van Vakantieadres. Komen leuke reacties binnen. Zo zegt Els onder andere: het ultieme strandgevoel kreeg ik op Curaçao met deze geweldige zonsondergang. Schitterende foto, Els. Blijf vooral alles delen. NPO luisteren.
1: Vakantieadres.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. Als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil, omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag. Met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Vakantieadres. Benji Heerschop. KRO NCRV.
17: De beste evergreens. NPO Radio 5.
18: Ja, hallo, goedemiddag. Je luistert naar Vakantieadres. Vandaag vanaf de meest zomerse plek die er is, het strand. Hoe vermaak jij je tijdens een stranddagje? Zijn er puzzelboekjes of heb je misschien een goede tip voor een boek? Laat het even weten via de NPO Luisteren. Dit is Fleetwood Mac.

0: Zon, zee en zilte lucht. Vakantieadres gaat naar het strand. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Goedemiddag, welkom terug op je favoriete vakantieadres. Vandaag liggen we heerlijk ontspannen op het strand. Of het nou in Nederland is of in Italië, een idyllisch privéstrandje of een all-inclusive resort, het maakt niet uit. We genieten van zon, zee en strand. Het vorige uur spraken we Lex van Hees, die een kwallenradar ontwikkelde, zodat je nooit meer last hebt van zo'n vervelende kwallenplaag die de duik in de zee kan verpesten. Nou, misschien dat we nog een meeuwenradar moeten oprichten. Dan hebben we ook geen last meer van die meeuwen. En Angelique Leurs die vertelde over haar boutique hotel op het Griekse eiland Paros. En ook het komende uur houden we het strandgevoel lekker vast. Zo gaat Noah de Bruin van de KRNCV Radioschool naar het stadstrand in Vlaardingen om te leren hoe je het mooiste zandkasteel bouwt. En natuurlijk is deze strandvakantie niet compleet zonder een verfrissende muzikale cocktail. Paul, die appte via de NPO Luisterapp. Vroeger, in mijn jonge jaren, gingen we altijd naar Zeeland op vakantie, in een huisje in Haamstede. Of we liepen door de duinen naar het strand. Of we gingen naar Renesse, waar de Duitsers hun kuil groeven. Het waren mooie vakanties, zo begin jaren 70. Op het vakantiepark kwam ook een schillenboer om de aardappelschillen op te halen. We mochten dan altijd meerijden op de kar. Kijk, dat zijn nou de herinneringen waar je heerlijk warm van wordt. Nou ja, met dat warme weer is dat dan weer dubbel. Nou, snel de zee in en een duik maken. Weet me te vinden voor jouw strandverhalen en herinneringen via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. Klinkt net als een reclame. Ze stond gisteren op het podium voor de World Pride in Amsterdam. Ze zong niet deze, maar ze stond daar toch wel te shinen, hoor. Goedemorgen, Madonna.

0: Zon, zee, misschien een strandbedje en zand. Heel veel zand. Weet je nog, vroeger met je emmertje en je schep uren op het strand bouwen aan je perfecte zandkasteel. Noah de Bruin van de KRO-NCV Radioschool was benieuwd wanneer jij dat voor het laatst deed en ging de straat op met de vraag.
1: Wanneer heb je voor het laatst een zandkasteel gebouwd?
2: Eerlijk gezegd, ik heb dat nog nooit gedaan.
3: Nou, dat is heel erg lang geleden. Ik denk zeker, ik ben 76, 70 jaar geleden.
4: Toen de jongens wat groter waren, hebben we het ook nog wel eens een keer voor de lol gedaan. Dus ik denk misschien wel een jaar of 10.
3: Nog met zo'n plastic emmertje op het strand. En eerst een kasteeltje bouwen, grachtje eromheen.
5: 55 jaar geleden. Maar ik ga er deze zomer nog een bouwen met mijn kleindochter.
6: Ik denk meer dan 20 jaar geleden, denk ik. Ik ga van het weekend misschien weer naar het strand, dus we gaan er misschien eentje bouwen.
5: Vind je het vies zand?
0: Ja, niet heel volwassen misschien om nog zandkastelen te bouwen. Veel volwassenen die doen het eigenlijk niet meer. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen verdienen er zelfs hun geld mee. Noah sprak op het stadstrand in Vlaardingen af met Ludo Roders, die van het maken van zandsculpturen haar beroep heeft gemaakt.
1: Staan dan hier voor jou een sculptuur die er al best wel goed uitziet. Het is een grote venetje, een soort rijst uit het zand waar die in staat.
7: Ja, met een gat er doorheen, dus je kan ook nog de achtergrond zien.
1: Ja, je ziet inderdaad daarachter nog het water en dan de boten die voorbij varen. Want we staan hier naast de Nieuwe Maas, dus het is echt toplocatie.
7: Ja, toplocatie. Mooie wolken, het is echt altijd veranderende achtergrond.
1: Maar wat wij zo gaan doen, dat kan je dat zelf ook op het strand doen?
7: Ja, op het strand kan ook, alleen kan je niet zo hoog komen als met het speciale zand. Speciale zand zijn echt vierkante korrels, dus onder een microscoop zijn het soort dobbelstenen. En wat op het strand ligt zijn het soort knikkers, dus dat valt meteen uit elkaar. Maar je kan wel tot een meter hoog kan je misschien nog best wel iets bouwen. Ja, idee wat we maken? Het vlammetje of gaan we toch iets anders maken?
1: Poeh, stel ik zou zeggen ik wil hier een kasteeltje van maken. Kan dat dan makkelijk?
7: Ja.
1: Oké, nou dan ga ik voor het zandkasteel.
7: Doen? Ja. Gaan we voor het zandkasteel. Wat je voor een zandkasteel nodig hebt is een schep. En dus de emmer zonder bodem, het zand, een emmertje om water in te doen. En verder kan je met een lepel kan je zelfs iets doen of een paletmes. Hier hebben we dan emmer met de bodem eruit.
1: Om de onderkant uitsnijden, die neem je dan mee naar het strand. En die zet je zo neer en daarin gaan we nu zand doen.
7: Ja, maar de kant die je hebt opengesneden, dat is de bovenkant. Anders krijg je de emmer niet meer eraf.
1: Geef jij maar aan wanneer het genoeg is, hè?
7: Ja, nog één kleine schep. Wat je ook aan kan houden is 15 centimeter per laag doen ongeveer.
1: Dus nu is het goed?
7: Ja.
1: Dit is een soort eerst een laagje zand in de emmer. En dan doe je daar water in om het soort van beneden te versterken.
7: Ja, nou het water moet overal komen en niet alleen maar boven. Dus in een zandsculptuur, als je een heel mooi zandsculptuur helemaal goed hebt gecompact, maar je hebt één droog laag tussen, dan is dat je zwakke plek.
5: Ja, en dan
7: meteen als je dan op het strand en je bent met z'n tweetjes, kan de een het water doen en de ander meteen met de schep gaan mengen.
1: Tegelijkertijd.
7: Ja. Dat is wel het handigste.
1: En dan, hoe is het gewoon roeren als soep?
7: Ja, eigenlijk roeren als soep, ja.
1: Oké.
7: Zijn we klaar?
1: Nu komt het moment van de waarheid dan.
7: Ja, hij zit een beetje vast, maar kijk, we beginnen al los te komen.
1: Gaat hij? Oké. Oh, hij is los. Dit stort niet zomaar in.
7: Je hoort het ook.
1: De toren, de basis die we nu hebben, die snijden we nu uit.
7: Ja.
1: Twee grote strepen in het midden.
7: Ja, dus je gaat langzaam van de buitenkant werk je naar de lijnen toe. Tada!
1: Nou ja, ik moet zeggen, dit ziet er wel echt uit als een kasteel.
7: Mm-hmm. Ja, vind ik ook.
1: Dit laat wel zien, deze kleine cursus, dat als je dus op het strand ligt van de zomer, dat je met een beetje werk en wilskracht kan je echt wel iets moois neerzetten.
7: Dan kan dit ook op het strand, ja.
0: Ja, je hoorde Noah de Bruin van de KRO-NCV Radioschool van het stadstrand in Vlaardingen. Het is toch wel mooi, hè, als je hoort hoe gepassioneerd iemand kan spreken over zandsculpturen, überhaupt van zand. Kom maar door met die verhalen als jij ook zo geïnteresseerd en gepassioneerd bent van zandsculpturen.

De grootste drukte heerste er als van ouds aan de kust, waar honderdduizenden zich blootstelden aan de inwerking van de tropenzon. Onder de strandgangers waren vooral hier veel West-Duitsers. Tja, en dan was het natuurlijk ook heerlijk toeven op de naaktstranden.

0: schitterend vrolijk liedje met zo'n intens zielige tekst, maar zo mooi. Smokey Robinson, The Tears of a Clown, en daarvoor We Go Back, Keith Urban, en daarvoor weer The Hollies, Listen to Me.
1: De muzikale cocktail.
0: Het is tijd. Tijd om het spel te spelen, het beruchte, het roemruchte spel van vakantieadres. Want we liggen natuurlijk lekker te bakken op ons strandbedje, het ruizen van de golf op de achtergrond, die zilte lucht. Maar dan is het toch ook tijd voor wat verkoeling in de vorm van een muzikale cocktail. Een mix van zomerse smaken of plaat in dit geval. We hebben twee bekende nummers door elkaar geshaked en jij mag raden welke het zijn. Heb je het goed, dan ga jij er vandoor met een prijs die echt onmisbaar is in deze zomer. Het vakantieadres. Adres, prijzenpakket. Dus ik zou zeggen, probeer het, want wie niet waagt, wie niet wint. Om mee te doen is er maar één ding wat je hoeft te doen. En dat is antwoord geven op de kwalificatievraag. En die luidt vandaag: wat is het meest bijzondere wat je op het strand hebt gevonden? Sta je vroeg op om de drukte voor te zijn, dan heb je misschien kans dat je op tijd je antwoord instuurt via de NPO Luisterapp. Dat kan dus via de NPO Luisterapp of bel, vinden we ook heel leuk, naar 0800-3000-555. Dus nog maar eenmaal de kwalificatievraag. Wat is het meest bijzondere wat je op het strand hebt gevonden? Laat het weten. Dit is San Francisco.

heerlijk dagdroomnummer. Ik denk dat er niks fijner is dan luisteren naar Scott McKenzie, San Francisco. Je kan nog steeds je antwoord sturen voor de kwalificatievraag om mee te doen met de muzikale cocktail. En de vraag luidt: wat is het meest bijzondere wat je op het strand hebt gevonden?

0: Tears for Fears hier in Vakantie. Adres.
1: De muzikale cocktail.
0: Kijk, we zijn natuurlijk heerlijk aan het genieten hier op ons vakantieadres. Lekker zo op het strand. Maar het is ook snikheet. En daarom is het tijd voor wat verkoeling. En dat kan je natuurlijk doen met een duik in de zee. Maar het kan ook met een zomers drankje. En laten wij nou net een muzikale cocktail voor je door elkaar hebben geschud. De vraag is elke week, welke twee platen hebben wij vandaag weer gemixt? En om je te kwalificeren vroeg ik je, wat is het meest bijzondere wat je op het strand hebt gevonden? Nou, er kwam van alles binnen. Henny die zegt kwallen. Kwallen, vroeger kwallen. Ja, dat stel ik wel. En Simone die laat weten dat ze een klein dood kreeftje in Portugal heeft gevonden. En die heeft ze nog steeds in een glazen kistje. Maar er kwam nog veel meer binnen, maar deze was echt heel mooi. En ook heel lief. Ja, Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt iets heel bijzonders heb jij gevonden op het strand.
2: Ja, klopt.
0: En heel romantisch ook.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik was in 1970 op vakantie in Spanje, op camping Albatros, in de buurt van Sitges.
0: Ja.
2: En toen liep ik over het strand en daar zag ik een paar leuke meisjes liggen. En eentje die vond ik bijzonder leuk. En dat is toen wat geworden in de vakantie. Oh. Maar aan het eind dachten we, nou ja, laten we eerlijk zijn, we zijn wel verliefd, maar een vakantieliefde wordt sowieso niks. Dus we hebben gezegd, nou, als iemand na een half jaar nog behoefte heeft aan contact, dan nemen we contact op met elkaar. Mm-hmm. Maar goed, ik was thuis en mijn vrouw was ook thuis en we hebben gelijk al een kaartje gestuurd. En toen bleek dat het is een Duitse en toen bleek dat we maar 80 kilometer van elkaar vandaan woonden.
0: Yeah.
2: Dus ja, toen is het op een en ander gekomen en inmiddels zijn we 54 jaar getrouwd.
0: Wat een schitterend verhaal. Van harte gefeliciteerd, zeg.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat mooi. En hoe heet ze?
2: Kavi.
0: Kavi, oh mooi. Jeetje, wat een goede deal eigenlijk. Om te zeggen van nou, na een half jaar als er nog interesse is, dan doen we het wel. Dat dan niet lukt, dat is dan ook weer grappig. Maar er is wel nog eentje om te onthouden. Die ga ik toepassen.
2: Nou, je moet een beetje realistisch zijn, hè. Vakantieliefdes, die zijn er natuurlijk tienduizenden, denk ik, alleen al per jaar.
0: Mm-hmm.
2: Dit was dus blijvend.
0: Nou, dit biedt hoop. Ik ga volgende week op vakantie. Dit biedt hoop voor me. Dankjewel,
2: Jan.
0: Ja,
2: nou,
0: Jan.
2: Ik wens je succes.
0: Nou, we gaan het spel spelen. Ik zal het kort uitleggen. Dankjewel. Ik moet even lachen. Ik zal het kort uitleggen. We hebben twee platen, die hebben door elkaar gemixt. Van de ene plaat hoor je alleen de zang. En van de andere plaat hoor je juist alleen de muziek. En dus geen zang. En dan mag jij raden welke twee platen we dus door elkaar in dat muzikale cocktailglas hebben gegoten. Heb je ze allebei goed? Dan win je het vakantieadres prijzenpakket. Oké, ben je er klaar voor?
2: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een alcoholische cocktail toch wel fijner vind dan dit, denk ik.
0: Dat snap ik. Daar kunnen we elkaar de hand weer schudden. Maar we gaan het toch proberen.
2: Oké.
0: Hier komt-ie.

0: Ja, kijk, het was wel een. Het duurde even. En het is ook toepasselijk, denk ik. Maar misschien toch ook lastig. Maar Jan, aan jou de eer. Ga je gang.
1: Nou, het is een mixje, zei je, van twee verschillende nummers. Ja. Ik vind het nu al een heel mooi nummer. Ik dacht dat eentje Pussycat was en die andere die haal ik er echt niet uit.
0: Ah, jammer. Eentje is The Rose. The Rose van Beth.
1: Ja, van Bette Midler.
0: Ja, schitterend. Ja. Dus ik dacht, dat is wel heel toepasselijk bij jouw verhaal. Ja. En de ander was Tef Bos, papa.
1: Oh. Nou, dat heb ik echt niet uitgehaald, want dat vind ik ook een heel mooi nummer verder.
0: Nou, dan heb je... Je hebt dan niet het vakantieprijzenpakket gewonnen. Je hebt wel ons hart veroverd met dit schitterende verhaal.
1: Okay.
0: En je krijgt dan alsnog de keuze om te kiezen welke van deze twee nummers wij gaan draaien.
1: Dan vind ik papa wel erg mooi.
0: Ja, en nog met een specifieke reden?
1: Nou, omdat ik papa ben.
0: Oh ja, dat is wel een hele goede reden.
1: Ja.
0: En, nou, dan heeft ze het een schitterend verhaal gehoord van de vader zo op de radio.
1: Zo is het.
0: Jan, ik ga je enorm bedanken om mee te spelen met de muzikale cocktail. En ik wens je nog een hele lange tijd samen met je vrouw.
1: Ja, heel fijn. En bedankt. Leuk dat ik even in de uitzending mocht zijn.
0: Natuurlijk. Fijne zondag.
1: Oké, dag.

Stef Bos, Papa. Ja, gekozen door Jan en dat schitterende verhaal vanwege de muzikale cocktail. Er komen nog leuke reacties binnen op de vraag... wat is het meest bijzondere wat je hebt gevonden op het strand? Zo zegt Arie uit Os. De meest opmerkelijke vondst waren in maart op het strand. In de verte leken het twee zeehonden. Maar toen we dichtbij kwamen bleken het twee forse naakte mensen te zijn. Kan ook.

0: Terug naar de kust hier op NPO Radio 5. Je moet nog heel even geduld hebben, want vanaf 6 september keert Adres Onbekend weer terug op de zondagmiddag. Met natuurlijk Adres Onbekend Mr. Ron Kas himself. Maar ook tijdens deze zomer proberen we af en toe toch een handje te helpen. Want ja, die zoektochten die gaan door en mensen moeten gevonden worden. En vandaag hebben we wel een heel bijzondere zoektocht eigenlijk. Zoektocht met een kleine knipoog naar het verhaal van Jan die iemand ontmoette op het strand. En die iemand werd zijn toekomstige vrouw. Nu hebben we een zoektocht naar een eerste liefde. Een eerste liefde die begon op het strand. Gerrit Sieremans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In 1962 was u 16 jaar. U liep op het strand van Scheveningen en toen zag u Ans Bosboom.
1: Ja, die zat in een kuil met een buurmeisje met een kindje van hun.
0: Aha, en toen?
1: En toen was ik met mijn vriend, Piet, want we hadden niks te doen. En we hadden al twee poegjes en we zeiden, gaan we naar het Scheveningen, we gaan naar het strand, het vierde Zwarte Weg. Mm-hmm. Dus toen ben ik er heen gegaan. En toen zagen we twee van die jonge meiden zagen we in een kuil zitten. Ik zeg tegen hem, ik zeg, Piet, we gaan erbij zitten. Ik zeg, een leuke meiden, joh. Dus wij daarbij gaan zitten. En nou, aan de praat gekomen. En toen kwam het de praat zo. En waar komen jullie vandaan? Ja, uit Den Haag. Ik zeg tegen Piet, ik zeg, wat gaan we nou doen, joh? Mm-hmm. Ik zeg, weet je wat? We gaan eerst limonade halen voor ze. Ik zeg, en wie is dat kleine kindje? Ze zegt, ja, die is van mij. En zij heette Ans dan. En nou, toen gingen wij dus drank halen. En toen waren we klaar. En toen zijn we nog lekker even wezen zongen. En toen zeg ik, nou, we gaan. Toen zegt zij, we gaan naar huis. Ik zeg, hoe gaan jullie dan naar huis? Ja, met de tram. Ja. Ik zeg, waar wonen jullie dan? Ja, in Den Haag. Ik zeg, nou, oké. Okay. Ik zeg tegen Piet, ik zeg, joep, ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, ze stappen in die tram. Ik zeg, wij zijn op die bromfiets. En iedere keer, als die tram stopt, dan kijken we of ze het uitstappen. En als ze niet uitstappen, gaan we weer verder. En zo gingen wij verder tot de rotonde van Den Haag. En toen stapte zij uit. Ik zeg tegen Piet, ik zeg, kom op. Ik zeg, we gaan even ouwehoeren. Toen zeg ik tegen haar, ik zeg, waar wonen jullie dan? Ja, hier ook, in de, van de Rijks...
0: Gerrit, uiteindelijk is dit tot een verkering gekomen, hè? Uiteindelijk is het een verkering geworden met Ans.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: de eerste liefde, hoe lang heeft die verkering geduurd?
1: Die heeft, bij elkaar heeft die 5 jaar geduurd.
0: 5 jaar?
1: Ik ben 2 keer beide geweest, want de eerste keer ging het niet. Want toen moest ze ook van de moeder. Mm-hmm. En de tweede keer gingen wij weer. En toen wou ik met haar trouwen. En toen was het de moeder weer. En toen is het afgelopen.
0: De moeder zat ertussen?
1: Juist, de moeder zat ertussen, ja.
0: Dus uiteindelijk is het door de moeder afgebroken.
1: Ja.
0: En we zijn nu, decennia verder mag ik wel zeggen. Uiteindelijk is er geen toekomst geweest met Ans. Maar u zag wel die toekomst, hè?
1: Ja, zeker. Want ik heb er veel verdriet van gehad. Ik heb bij elkaar, heb ik er 4 jaar mee gedaan.
0: Zo.
1: En dus toen kreeg ik in 67, kreeg ik weer een Ans. Maar die kwam niet van het strand. Die kwam uit Gouda.
0: Nou, ik kom uit Gouda. Wat grappig, joh.
1: Ja.
0: En uiteindelijk wel een andere Ans.
1: Ja.
0: Daar bent u mee getrouwd.
1: Ja, 60 jaar. Ja.
0: Wat een tijd.
1: Ja.
0: En toch denkt u nog af en toe aan andere Ans.
1: Ja, dat vergeet ik bij mijn leven niet natuurlijk. Want dat was mijn eerste liefde.
0: Ja, dus dan moeten we gaan vinden, die Ans. Want dat zou toch wel, mooi zijn. En wat zou u, waar hoopt u op?
1: Ja, dat zou ik zo mooi vinden. Dan zou ik haar uitnodigen om een keer te praten natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet het niet of ze nog leeft natuurlijk. Want ze is, en het toeval is, die Ans die ik nou heb, is net zelfde oud. Die is ook van 47.
0: U heeft gewoon een soort... Nou, dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk.
1: Hey,
0: nou moeten we even wat signalementen natuurlijk gaan noteren. Want dan kunnen we beginnen met de zoektocht. We zoeken Ans Bosboom uit Den Haag. Hoe oud zou ze nu ongeveer kunnen zijn?
1: Nu ook, eens even kijken, over 1947 is ze, dus daar is ze ook 79.
0: 79 ongeveer. Ze woonde in de Spaarnestraat.
1: Spanjaardstraat, ja, Spaanstraat. Want dat was het Girobureau zat daar, het grote kantoor.
0: Ja, ja, want ze werkte bij de PTT, hè?
1: Ja, ze zat in de kantine daar ook.
0: Oké. En hoe heette haar moeder? Want dat was een belangrijke speler in het spel.
1: Die heette, die heette ook al Hans. Maar die de moeder, die kwam uit Scheveningen, uit de Kanaalstraat.
0: Oké. En ik heb staan dat haar moeder Westerhof heette.
1: Westerhof, ja. Klopt. Ja.
0: En twee zusjes, hè? Ilona en Willy.
1: Ja.
0: Oké, dan hebben we alles genoteerd, denk ik. Hans Bosboom uit Den Haag, 79 ongeveer, woonde op de Spaarnestraat, werkte in een kantine bij de PTT. Haar moeder heette Westerhof en ze had twee zusjes, Ilona en Willy.
1: Ja, zo en Ilona was de oudste. Die zat mee in de zandbak op Scheveningen.
0: Nou Gerrit, we gaan de zoektocht gaan we starten en we hopen natuurlijk dat we haar kunnen vinden. En dan kunnen jullie alsnog, 60 jaar later, limonade drinken.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Ik ben zo benieuwd wat er van haar terechtgekomen is. Daar ben ik zo benieuwd naar. Nou. Want de moeder was echt streng, hoor. Tenminste, streng. Die wou ze wat bij haar hebben. Want ik begreep het wel. Dan had zij natuurlijk de vrije hand.
0: Ja, nou, we gaan de zoektocht starten. Gerrit, ik ga nog één keer de details noemen. En dan wens ik jou een fijne zondag. En zodra we wat horen, laat ik het weten.
1: Ja, oké, meneer. Dank u wel.
0: Oké, fijne zondag. We hopen natuurlijk op reacties. Hans Bosboom uit Den Haag. Ze zou nu 79 zijn. Woonde in de Spaarnestraat. Werkte in de kantine bij de PTT. Haar moeder heette Westerhof. En ze had twee zusjes. Ilona en Willy. En Ilona is de oudste. Heb je een tip? Laat het even weten. Via de redactie van Adres Onbekend. Via 0800 30 30 300. Of mail even naar zoeken. Apenstaartje adresonbekend.nl. Zoeken apenstaartje adresonbekend.nl. Gerrit Sieremans, dankjewel en een fijne zondag.
1: Doei ook, hè, meneer.
0: Dank u.

Nothing But A Heartache, The Flirtations. En via de NPO luisterapp komt nog binnen. Het schiet mij net te binnen, zegt Hierre. Kun je het liedje van Ria Valka spelen? Als ik de golf aan het strand zie, heel toepasselijk voor je programma vandaag. Nou, klein stukje dan.

0: Heerlijk zeg. Nou, hebben we dat toch ook nog even gedaan. Administratie bijgewerkt. Dat was hem weer, vakantieadres van deze 2 augustus. We waren natuurlijk op het strand. Dat was hem voor vandaag. Zometeen hoor je de Magical Mystery Tour. Volgende week ben ik zelf op vakantie en is Astrid de Jong je reisleider in vakantieadres. Zij neemt je mee naar de Italiaanse meren. En ik zelf ga erheen. Ik ga naar Luca. Dus als je nog tips hebt, laat het even weten. NPO Luisterrap. Tot over 2 weken.
1: Vakantieadres.
2: Maak morgen mee. KRO en NPO.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf.

0: zakelijk contact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
4: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
6: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Twee uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets ontploft zijn volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is in totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig, die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. Als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het net. Normaal gesproken levert de kerncentrale bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begaande grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en ook onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag. Met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: De Magical Mystery Tour. Peter

0: Signores et gentiluomini.
1: Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
2: Sehr gut.
3: Autobahn zur Sonne.
4: Germania, Austria, Italia, Belgio e Francia.
5: Die Autobahn zur Sonne.
6: Ehi ragazzi, cosa vi dite di ascoltare insieme a me?
5: Die Autobahn zur Sonne, mein Weg in die Ferien.
7: Benvenuti alla strada del sole.
0: Strada al sole.
8: Alla luce del sole.
9: Ken je dat? Dat ze zeggen, ergens op dit stuk land, of in dit bos, of in deze duinpan, ligt een schat begraven.
10: Het schept de ruimte, het gaat diep en je wordt er hartstikke moe van. Dat is de nieuwe hobby van Morrison.
11: Ik ga weer even gaten gaan.
10: Als je eens lekker wil afreageren, dan is dit de nieuwste rage die het aerobic gebeuren totaal zal verdringen.
11: Peter, mag ik nou even gaten gaan graven?
10: Er is veel ellende in de wereld, maar eindelijk heeft Morrison een afdoende oplossing gevonden voor al die mondiale problemen.
11: Ik ga gaten graven hoor!
10: Is er nog hoop? Ja, er is hoop! Overal waar je gaten graaft is ook hoop. Dus doe als Morrison. Steek de handen uit de mouwen, zit niet bij de pakken neer. Pak dat strandschipje uit de kast. Kijk jezelf eens aan in de spiegel en zeg dan ja!
11: Ik ga gaten graven.
9: Inderdaad, wij gaan de komende weekends door Nederland en misschien wel door Vlaanderen rijden op zoek naar lokale verhalen. Welkom in de bus trouwens.
12: Het einde der tijden is nabij.
13: Fascisten, alle landen, verenigt u.
9: Wachten we op het einde der tijden of starten we de bus alvast?
13: Fascisten, alle landen, nog heel even wachten.
12: We zijn vertrokken hoor.
9: De spookruiter van Huis ter Haar. Kaarten met de duivel in Café de Kers. De graancirkel bij Nieuwe Kerk. De vloek van het Lauwersmeer. En de heksenprocessen in Roermond. Iedere provincie heeft zo zijn streken. En in de komende weken gaan we die geheimen vertellen in spannende verhalen. Verhalen van Nederlandse bodem, van ver voordat Nederland een koninkrijk was. Een republiek waren we. En de wieg van die republiek stond in een Duitse stad waar Jantje van Leiden regeerde.

0: Zeg, schat.
1: Er is een nieuwe cursus gestart bij de Breakfast Club.
0: Zeg, schat.
1: Bestaat de ideale man of vrouw eigenlijk wel?
0: Schat.
1: Vandaag les 2 in de cursus...
2: 100 manieren om je relatie te ruïneren.
0: Laten we eens kijken. Hij is ongeveer 1,80 meter. Hij heeft mooi zwart haar. Hij is sexy. Hij is intelligent. Hij heeft een groot gevoel voor humor. En hij is romantisch zonder al te sentimenteel te worden.
1: Goedemorgen, luisteraars. Het gebeurt je niet elke ochtend dat je zo uitvoerig aangekondigd wordt. Dankjewel,
0: sorry, Jean. Peter. Peter, ik had het niet over jou.
1: Oh.
0: Ik zat even de ideale man te beschrijven.
1: Oh.
0: Maar hij heeft echter een hele nare eigenschap. Hij heeft een vrouw of vriendin.
1: Maar je kunt geluk hebben. Je treft hem in zo'n zeldzaam moment dat hij even niet voorzien is.
0: Ja, maar wat blijkt als je hem nou geregeld gaat ontmoeten? Er is nauwelijks een dekbed voor hem te krijgen. Hij heeft roos en dat zie je vooral bij zwart haar heel goed. Hij lacht het hardst om zijn eigen grappen en hij stuurt je elke dag zoveel rozen dat je niet meer aan het huishouden of vriendinnen toekomt. Ja, omdat je continu maar schuin af staat te snijden bij dat steeltje natuurlijk.
1: Hier volgt een officiële mededeling. De ideale man bestaat niet.
0: Oh.
1: En die prins, of dat witte paard, nou laat dat prins maar weg. En dat paard bleek ook niet wit te zijn. Het is meer een snurkend stuk rund. En als je het op zijn linkerzij duwt, dan houdt het meestal wel op.
0: Ga maar lekker liggen dromen van Richard Gere. Ja, die snurkt ook maar in ieder geval zo ver weg dat jij er geen last van hebt.
1: Morgen les 3 van onze cursus 100 manieren om romantische relaties te ruïneren over trouw en ontrouw.

0: Een republiek waren we. En de wieg van die republiek stond in een Duitse stad waar Jantje van Leiden regeerde. Maar voorlopig staat Jan Beukelszoon nog achter de tap van Herberg in de Witte Lelie in Leiden. Vandaar zijn bijnaam Jantje van Leiden. Ook vanwege al zijn pogingen om allerlei baantjes tot een goed einde te brengen. Aan zijn handigheid met woorden zal het niet liggen. Jan zou zijn eigen schoonmoeder nog verkopen. Iemand anders zit ook te springen om dukaten. De paus, die heeft geld nodig om de Sint-Pieter af te bouwen, want die was nog niet klaar. En in een tijd dat de mensen doodsbang zijn om in de vurige vlammen van het vage vuur terecht te komen, verzinnen de kardinalen in Londen een list, de list van de aflaat. Je kunt namelijk met geld je jaren in het vage vuur bekorten, afkopen. In Worms heeft Luther zijn protest tegen deze aflaten al aan de kerkdeuren gespijkerd, hebben de wederdopers de macht gegrepen. Protestanten worden ze genoemd. Mensen die protesteren, protestant. En een van hun vurigste aanhangers is Jan van Leiden, die zijn herberg verkoopt en naar de stad van God verhuist. En dat is Münster. Het einde der tijden is nabij, menen zij. En Pasen 1534 is de dag.
1: Het einde der tijden is nabij.
0: En wie staat er met zijn grote bek vooraan? Precies, Jan van Leiden.
2: Goedemiddag.
1: Het zal Jantje van Leiden weer eens niet wezen.
2: Wat mooi, hè?

0: beste Morrison. Als je heel goed nadenkt over wat radio is, kun je alleen maar zeggen lucht. Hele fijne lucht. Als je de radio uitzet, is het er niet meer. En als je hem aandoet, tikt de lucht tegen je trommelvlies en vraagt om binnen te mogen. Alleen bij hele goede programma's blijft de lucht onzichtbaar om je heen hangen. Ook al staat de radio niet eens meer aan.
1: Bas Westerweel.
0: Net als al die grote namen, Otis Redding, Bob Marley, Elvis Presley, John Lennon, Edith Piaf, Jacques Brel en Freddie Mercury, zal jij er straks ook niet meer zijn. Maar als ik mijn ogen dicht doe, dan weet ik het weer. Dan hoor ik je praten en dan is het net alsof je er gewoon nog bent. De regen maakte een buiging, de zon die kwam omhoog en die zou nooit meer vergeten dat ooit de regen boog.

0: Hij was geboren omdat zijn vader niet van de dienstmeid af kon blijven. En hij heette eigenlijk Johan Beukelszoon. Maar ze noemden hem al gauw Jan van Leiden. Toen hij na 13 baantjes en ongelukken afreisde naar Münster. Maar nu was Jan dus de leider van de wederdopers in Münster. En hij kreeg met zijn medestanders de meerderheid in de gemeenteraad. En naarmate hij meer macht kreeg, ging Jan zich vreemder gedragen. Zo ging hij zich koning van Sion noemen en verzamelde hij een hele hofhouding om zich heen. Het was een waar schrikbewind. Wat het eerste in zijn kop kwam, dat wilde hij doen. Iedereen die ook maar even anders dacht, werd zonder pardon afgeslacht. Onder zijn leiding radicaliseert het stadsbestuur van Münster. Jan roept de stad uit tot het nieuwe hemelse Jeruzalem en zichzelf tot koning van de nieuwe tempel. Dat gaat een jaar goed. Dan hebben ze er genoeg van. Jan wordt gevangen genomen samen met zijn twee kanseliers en levend gevild. Nog 50 jaar hangen hun vergane lijken aan de Lambertikerk. En tot op de dag van vandaag hangen er lege kooien met een lampje ernaast. Ja, toen Jan van Leiden zichzelf had uitgeroepen tot koning, was hij een weg ingeslagen waarvan geen terugkeer meer mogelijk was.
1: Zoals er voor Adolf geen terug meer mogelijk was toen hij Polen binnenviel.
2: Of voor oom Donald toen hij zijn oog had laten vallen op Groenland.

Münster was inderdaad de stad waar de vrede getekend werd tussen Spanje en Nederland. Na 80 jaar oorlog. Anderhalve eeuw nadat Jan van Leiden het einde van de wereld had aangekondigd in 1534. Voorlopig is het dus het jaar waarin de ene Nederlandse stad na de andere in opstand komt tegen de Spaanse tirannie. Alkmaar, Leiden, Breda, het Turfschip, weet je nog, Den Briel, Haarlem, 1581. Toen tekende de Staten-Generaal het plakkaat waarin de Nederlandse staten zich onafhankelijk verklaarden van de Spaanse overheersing en van Philips II. 17 provincies zetten hem aan de kant. Later zouden de staten van Amerika hun voorbeeld volgen.

0: Een gebeurtenis die ze daar nog elk jaar vieren op Independence Day. Welkom bij Route du Soleil, waarin we deze maand elk weekend door Nederland gaan reizen op zoek naar volksverhalen en mysteries. Maar we beginnen dus bij het begin van Nederland. En dat doen we in de Duitse stad Münster.
1: Kijk, wij deinzen niet terug voor een etalage, meer of minder.
0: 1648, de Vrede van Münster. Na 80 jaar oorlog met Spanje werd in deze stad de Vrede.

0: Moet je je voorstellen, in deze Freedomzaal, in het raadhuis van de stad Münster, zagen 8 ambassadeurs van 8 Nederlandse gewesten elkaar voor het eerst. Holland, Zeeland, Gelderland. Münster was een ideale plek voor de onderhandelingen. Vanuit Münster was je in 1 of 2 dagen weer thuis. Dus iedereen kon tussentijds even weg om ruggenspraak te houden.
1: Ruggenspraak? Heb jij wel eens iemand met meerdere ruggen tegelijk zien praten?
2: Dat is fysiek onmogelijk.
0: In de spiegel misschien?

0: Kijk eens naar die prachtige arcadebogen. Met daarachter de etalages van luxe winkels. Ja, in Münster kon je in die dagen naast Duits, Spaans en Nederlands ook veel Frans en Portugees horen praten. Spanje, die zich bijzonder had uitgesloofd met fonteinen waaruit rode wijn spoot. Spanje wilde dolgraag vrede omdat het land nagenoeg failliet was. Ja, wat wil je met dat soort fonteinen. Maar een oorlog konden ze niet langer betalen. Om dat te bereiken, die vrede, namen Spaanse diplomaten Nederlanders mee uit eten, kochten in de winkels onder de arcaden van Münster parfums en mooie hoeden voor de dames van de Nederlandse ambassadeurs.
1: Ik denk dat ik in een vorig leven de vrouw van een ambassadeur ben geweest. Van de heerlijkheid Drenthe misschien? Of van Groningen en Ommelanden?
0: Ik zie jullie al lopen onder die arcadebogen. Jij platina in een hoepelrok van meerdere lagen crinoline. Uit fonteinen in de stad spoot de hele dag rode wijn. En dan zou het zonde zijn om de

schenkt er een wijntje bij en je hebt meteen een studio vol. Peter Tettero, Polle Eduard en de twee zusjes Pai, Yvonne en Patricia. De misleidende naam van het geheel. Het theestelletje, oftewel de T-set. Maar goed, in 1648 dus eindigde de 80-jarige oorlog. En in de Duitse stad Münster werd de Republiek der Verenigde Nederlanden officieel een feit. Door immigranten uit de katholieke zuidelijke Nederlanden en gevluchte Franse protestanten, de hugenoten, kregen steden als Amsterdam een enorme impuls door de toestroom van vaklui. Het luidde de bloeitijd in van de 7 Verenigde Nederlanden. Te weten het hertogdom Gelre, de heerlijkheid Friesland, de graafschap Holland, de heerlijkheid Overijssel, stad en omland van Groningen, de heerlijkheid Utrecht, de graafschap Zeeland

schenkt er een wijntje bij en je hebt meteen een studio vol. Peter Tettero, Polle Eduard en de twee zusjes Pai, Yvonne en Patricia. De misleidende naam van het geheel. Het T-stelletje, oftewel de T-set. Maar goed, in 1648 dus eindigde de 80-jarige oorlog. En in de Duitse stad Münster werd de Republiek der Verenigde Nederlanden officieel een feit. Door immigranten uit de katholieke zuidelijke Nederlanden en gevluchte Franse protestanten, de hugenoten, kregen steden als Amsterdam een enorme impuls door de toestroom van vaklui. Het luidde de bloeitijd in van de 7 Verenigde Nederlanden. Te weten het hertogdom Gelre, de heerlijkheid Friesland, de graafschap Holland, de heerlijkheid Overijssel, stad en omland van Groningen, de heerlijkheid Utrecht, de graafschap Zeeland en het landschap met die grote stenen, Drenthe. Jongens, even de houding!

0: Ook.
1: Goedemiddag, landgenoten, waar ook ter wereld en omzeker. Mijn naam is Van Koten, voorheen de draaier. Een soort weeshuisontwikkeling is dat. Wat geweest is, is geweest. Peter van Brugge.

dorpen rondom het Hoge Huis. Hier moet ooit een kasteel hebben gestaan, maar dat is er niet meer. Rondom de boerderij is er nog wel veel puin gevonden dat waarschijnlijk van het kasteel is geweest. En verder resten er nog wat oude tekeningen. En naar mijn zegt, een oude schat.

0: Een decennium is toch 10 jaar. Ex-WTW, dat wel. Het gebouw blijft staan. Maar het licht gaat een beetje uit. Zo moeten we dat zien. Landgenoten, Van Cote heeft genoten. En ik hoop van u van harte hetzelfde. Geweeshuis van de hits is het nu. Wat geweest is, is geweest.
1: Zelfs in Brussel proberen wij de route du soleil te volgen. Ook al is dat soms wat moeilijk.
2: Maar voorlopig zijn we Münster uitgereden. En via het Duitse dorp Koesveld rijden we richting Winterswijk. 50 jaar na de Vrede van Münster kwam de heerlijkheid Bredevoort in bezit van stadhouder Willem III. Een Winterswijk was toen nog een klein dorpje, van waaruit de boeren uit de omgeving hierheen kwamen om naar de Sint-Jacobskerk te gaan. Nu komen veel mensen naar Winterswijk omdat je er het Hilgelo hebt, een groot meer op de weg naar Meddo. Op de plek waar de Ravenhorster en de Jachthuisbeek bij elkaar komen, ligt een boerderij die het Ravenhuis heet. Vroeger had je hier een stuw in de beek, waardoor een molenrad werd aangedreven. Maar nu is die stuw verdwenen en kabbelt het water rustig verder. Het enige wat je nu nog hoort ruisen, dat zijn de

Toen de boerderij nog een kasteel was, de Ravenhorst, toen gebeurden hier dingen die niet in de haak waren. Argeloze voorbijgangers, meestal kooplieden, die hier langs durfden te gaan, werden beroofd, geplunderd en niet zelden vermoord. Want dit slot werd bewoond door drie broers, drie wrede roofridders voor wie geen mens veilig was. Die broers deinden er zelfs niet voor terug reizigers in de donkere gewelven van hun kelders te gooien. De broers moesten onderhand schatrijk zijn, fluisterde men in de buurt vol huivering en ontzag. Ook de keizer had er lucht van gekregen. En toen hij even niet ergens oorlog moest voeren, besloot deze keizer om een strafexpeditie naar Winterswijk te sturen en de drie roofridders gevangen te nemen. Dus op naar Winterswijk. Maar na een korte belegering trof het legertje geen broers, maar een leeg kasteel. De broers waren ontsnapt. En ook van de enorme schat was geen spoor meer te vinden. Later vond men wel een geheime gang die tot diep in het bos leidde. Nu wist men dus hoe de rovers ontkomen waren. Maar waar, oh waar, was de schat?

0: schept de ruimte, het gaat diep en je wordt er hartstikke moe van. Dat is de nieuwe hobby van Morrison.
1: Ik ga weer even gaten gaan.
0: Als je eens lekker wil afreageren, dan is dit de nieuwste rage die het aerobic gebeuren totaal zal verdringen.
1: Peter, mag ik nou even gaten gaan graven?
0: Er is veel ellende in de wereld, maar eindelijk heeft Morrison een afdoende oplossing gevonden voor al die mondiale problemen.
1: Ik ga gaten graven hoor.
0: Is er nog hoop? Ja, er is hoop. Overal waar je gaten graaft is ook hoop. Dus doe als Morrison. Steek de handen uit de mouwen. Zit niet bij de pakken neer. Pak dat strandschepje uit de kast. Kijk jezelf eens aan in de spiegel en zeg dan ja.
1: Ik ga gaten graven.
2: Goed. Betty, nu luister. Tegenover jullie, dat restant van die burcht. Van de tegenover jullie. Landgoed Waalje. Is dat heeft dat ook iets met Ravenhuis te maken of zo? Dat is het Ravenhuis. Vind je het erg, Betty? Ik zal iemand naar jou toesturen wie jou gaat interviewen daarover.
3: Toen de boerderij nog een kasteel was en de Ravenhorst heette, gebeurden er dingen die niet in de haak waren. Argeloze voorbijgangers, meestal kooplieden, die hier langs durfden gaan, werden beroofd, geplunderd en niet zelden vermoord. Want dit slot werd bewoond door drie broers. Drie wrede roofridders voor wie geen mens veilig was. Ze deinsden er zelfs niet voor terug mensen in de donkere gewelven van hun kelders te gooien. Die broers moesten onderhand schatrijk zijn, fluisterde men in de buurt vol huivering en ontzag. Ook de keizer had er lucht van gekregen. En toen hij even niet ergens oorlog hoefde te voeren, besloot de keizer om een strafexpeditie naar Winterswijk te sturen en de drie roofridders gevangen te nemen. Maar na een korte belegering trof het legertje een leeg kasteel. De broers waren ontsnapt. En ook van de enorme schat was geen spoor te bekennen. Later vond men wel een geheime gang die tot diep in het bos voerde. Nu wist men hoe de roofridders ontkomen waren. Maar waar was

De schat van de Ravenhorst bij Winterswijk. Jaren later woonde er een ridder op kasteel Ravenhorst die Herman heette. Herman was arm en men dacht er zelfs over om zijn kasteel helemaal horig te maken aan zijn leenheer. Dat ze Herman dus gewoon failliet verklaarden, zeg maar. Want Herman had het wel vaak over een verborgen schat van 3 roofridders, maar niemand had ooit een cent gevonden.

0: Op een avond, diep in de herfst, terwijl de wind om het hoge kasteel gierde en het water uit de slotgracht hoog tegen de muren opjoeg, werd er aan de poort van het kasteel geklopt. Gastvrij als de bewoners waren, nodigden ze de pelgrim uit de nacht bij hen door te brengen. Ze deelden het etensmaal met hem en gedurende het samen zijn vertelde Herman over zijn geldzorgen. De pelgrim luisterde met belangstelling en de volgende ochtend, voor hij weer zou vertrekken, riep hij ridder Herman bij zich en zei: "U kent mij niet, ik kende u ook niet, maar deze plaats, dit slot, ken ik maar al te goed. Inderdaad, ik ben een van de roofridders die hier gewoond hebben. Ik en mijn broers hebben rovend en plunderend ons leven geleid, tot we berouw kregen. We zijn toen als pelgrims naar het Heilige Land gereisd. Alleen mijn twee broers hebben de terugtocht niet overleefd. Mij liet God leven. Misschien wel om nu een arme man de schat te kunnen tonen. De schat die nog altijd hier in het kasteel verborgen ligt." Om een klein beetje van mijn oude schuld in te lossen, zal ik u tonen waar de schat van Ravenhorst verborgen ligt. In de kelder drukte de pelgrim op een hoeksteen. Er sprong een deur open en in het gat van de muur glinsterde goud en zilver. En zo kwam het bloedgeld ten goede aan de hele streek, want ridder Herman bracht er de welvaart mee terug op het kasteel en bij de boeren in de wijde omtrek.
1: Zin in een reisje naar de zon? Maak van je radio een zonnebank en kom naast ons liggen.

0: Gelooft u in weerwolven? Ik wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je midden in de nacht door een donker Gelders bos loopt, dan wil je overal wel in geloven.
1: Peter?
2: Dat is hij.
0: Dat ben ik inderdaad.
1: Wij zijn een beetje bang.
0: En dan begin ik uitgerekend over wolven.
2: En dan niet zomaar over wolven, maar weer over weerwolven.
0: Vlak bij Winterswijk ligt namelijk een heel groot bos. Het bos van Engbergen. En hier moet ooit Marie gelopen hebben. Marie met haar rode omslagdoek die ze strak om haar hals trok. Marie tuurde in het struikgewas.
1: Daan.
0: Haar vrijer liet niets van zich horen. Hij was even een plas gaan doen tegen een boom verderop.
1: Ik loop vast door hoor.
0: Riep ze enigszins geïrriteerd. Want waarom moest hij zo nodig dit pad naar huis nemen?
1: Ze was liever over de verharde weg gegaan. Die verhalen over weerwolven die je steeds maar hoorde.
0: Ze was nog geen 10 meter verder toen ze achter zich ineens geritsel hoorde. Toen ze zich omdraaide, zag ze een zwarte wolf met helgroene ogen, klaar om haar te bespringen. Ze begon te rennen, dwars door het bos naar de boerderij waar ze woonde. Vluchtend voor het onheilspellend gekraak van takken achter haar.
1: Ze was er bijna, maar net toen ze de deur achter zich dicht wilde trekken, deed het dier nog een uitval en hapte naar haar schenen. Het enige wat hij te pakken kreeg was een flart van een rode omslagdoek.
0: Niet veel later kwam ook Daan bij de boerderij aan. Bij de deur vertelde ze hem waarom ze zo even nauwelijks open durfde doen. Daan moest lachen, ja zelfs schateren om haar angst. Waardoor Marie ineens de rode draadjes van een zakdoek tussen zijn tanden zag. Rode draadjes in precies dezelfde kleur als haar gescheurde omslagdoek.

het leven houdt, leert het nooit meer. Wie nu niet van het leven houdt, raakt verloren als een zak kan. Eerst blijven liggen op het strand. Er zijn geen insiders meer, geen outsiders. We halen respons over al die begrippen. We zien gewoon wat we zien. Baby's en grijsaards. En we zijn gewoon wat we zien. Grijsaards en baby's. De rokken van het christendom worden steeds korter. Dominees verbranden op hun kansel. Ministers verdrinken in hun achtertas. Zelfs in Rusland zijn wegschrijvers. Wie niet houdt van het jaar waarin hij leeft, is verloren als een wollen wand zomers langs de slootkant.

0: Wij gingen al naar Torremolinos voor de 80-jarige oorlog.
1: Ja hoor, echt waar.
0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Pub en naar Hoed du Soleil.
2: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusstad.
5: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
7: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 3:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er extra camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door de reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden, en ook op Kreta en op Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
18: De Magical Mystery Tour. Peter

0: Lieve Peter, waarom zijn we weer ontsingeld? Door leute die Duits spreken.
1: Ja, lieve Peter, geef ons eens een routebeschrijving.
2: De

0: ben je nooit alleen.
1: In de Hoed du Soleil zijn we vanmorgen gestart in de Duitse stad Münster. Waar in 1648 de Vrede van Münster werd gesloten. Via Coesveld zijn we nu naar Winterswijk gereden, op zoek naar het eerste mysterie. 50 jaar na de Vrede van Münster kwam de heerlijkheid Bredevoort in bezit van stadhouder Willem III. Winterswijk was toen nog een klein dorp, waar ze vanuit de landgoederen in de omgeving naartoe kwamen om te kerken te gaan in de Sint-Jacobskerk. Tegenwoordig komen veel mensen naar Winterswijk, omdat je daar het Hilgerlo hebt, een groot meer op de weg naar Meddo. Toen de boerderij nog een kasteel was en de Ravenhorst heette, gebeurden er dingen die niet in de haak waren op dat kasteel. Argeloze voorbijgangers, zoals kooplieden die de moed hadden hier langs te lopen, werden beroofd, geplunderd en niet zelden een beetje

stankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste scheur in het kleinste.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantisch.

0: Er is een tijd geweest dat Nederland en Duitsland nog niet als zodanig bestonden. Wat nu Gelderland heet, was ooit een graafschap die bestuurd werd door graaf Otto. Het kasteel van Otto stond in de Duitse stad Geldern, waar Gelderland naar vernoemd is. En Gelre viel uiteen in de kwartieren Betuwe, Veluwe, Zutphen, dat heette toen nog Zuidveen, en Duits Oppergelre. En later kwam ook Nijmegen daar nog eens bij. In de 16e eeuw wist Karel van Gelre zelfs Groningen, Friesland en Overijssel te veroveren. En samen met zijn veldheer Maarten van Rossum hield hij niets en niemand ontziende plundertochten in Utrecht en Holland. Maarten kreeg na Den Haag platgebrand te hebben een luxe stadsboerderij cadeau. Hij ging meteen verbouwen en vroeg toestemming om een massief gouden stoep voor het huis te mogen leggen. Toen de toestemming geweigerd werd, was van Rossum zo kwaad dat hij de gevel opsierde met louter satanskoppen. We kennen die eigenschap ook nog wel in zijn nazaten. En sindsdien is het huis dat tegenwoordig het stadhuis is bekend als het Duivelshuis.
1: Ik ben twee maal met mijn kinderen naar de Efteling geweest.
2: Toch wel?
1: Ja. En toen heb ik gezworen nooit meer een pretpark van enige aard te bezoeken.
0: Dat was geen gezellig type, die Maarten van Rossum. Altijd ongeschoren, in het zwart gekleed en de ene cynische opmerking na de andere.
3: Een schedel. Memento mori.
0: Hij leeft voort in onze herinneringen en in onze deskundige panels. Over naar een vrolijker onderwerp. Wij gaan genieten van

0: In 1829 bedacht bakker Hagedoornse de Arnhemse meisjes. Leuk voor op feestjes en partijen, bedacht hij zelf. Geheime familierecepten worden zelden openbaar gemaakt. Maar in de jaren 60 zag de familie Hagedoorn zich toch min of meer gedwongen om te vertellen hoe zij hun meisjes maakten. Want degene die het kostte wat het kost wilde weten, was niemand minder dan schrijver Roald Dahl. Die was bij een boekhandel in Arnhem kinderboeken aan het signeren en kreeg een koekje bij de koffie dat hij zo lekker vond dat hij smeekte: schrijf voor mij toch het recept op, beste man. De bakker ging overstag en schreef het op een briefje. Wat de bakker niet wist, was dat Dahl juist een receptenboek van louter koekjes aan het schrijven was. En daar kwamen dus de Arnhemse meisjes ook in. Zodat ze nu zijn uitgegroeid van een familiegeheim tot, ja zeg maar, publieke vrouw.
1: Arnhemse hoeren!
0: Zo dadelijk het recept.
2: Ga je mond

0: Breakfast Club and the Lord God be with you. After all, that's his job.
1: Onafscheidelijk waren ze.
2: Ja.
1: Ernest en zijn Yorkshire Terrier, Cindy. Dag en nacht samen. Totdat een harteloze dief op het parkeerterrein van de IKEA zijn oog op het hondje liet vallen. Ernest was nog geen kwartiertje binnen voor een boodschap.
2: Bij terugkomst was de autoruit met grof geweld ingeslagen en was Cindy van de hoedenplank gegist. De plek waar die had gelegen was eigenlijk nog warm. Enkele haartjes herinnerden nog aan het o zo lieve beestje. Ernest en Corrie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Heb je een beetje geslapen, Corrie?
3: Nou, ik sleef.
4: Het is een ramp.
2: Het is een ramp?
4: Ja.
2: Je hebt ervan gedroomd tijdens de nacht?
4: Oh, ik slik ook steeds meer aspirine van de hoofdpijn, want ik lig dag en nacht wakker. We zijn al door aan het zoeken overal.
1: Wie doet nou zoiets?
4: Ja, wie doet zoiets? Dat is toch geen mens? Dat is een beest, zeg ik. Ja. Wat hebben we op deze wereld? Om een hondje. Als ik zo graag een hondje wil hebben, dan koop ik dat. Dan ga ik het niet stelen.
1: Ja, Cindy was helemaal afhankelijk van u.
4: Ja, ze kan gewoon niet buiten. Nou, buiten mijn man helemaal niet. Nee. Want waar hij gaat in het huis, iedereen weet het. Ze loopt hem zelfs naar het toilet, loopt ze hem na.
2: Nee.
4: Overal. En als hij een boodschap aan het doen is, dan legt ze iemand te janken voor de deur. En zodra hij terugkomt, nou, dan is het afgelopen.
2: Nee. Ernest, waar ben je nou eigenlijk het meest bang voor?
3: Nou, ik ben bang dat die, dat meisje, dat is op een bepaalde manier opgevoed natuurlijk, hè.
2: Ja.
3: Ze weet precies wat ze krijgt, ze weet precies hoe laat ze het krijgt. En ik ben bang dat ze, als ze bij een ander is, hè, en ze eet ten eerste niet. Als mijn vrouw er eten neerzet en ik loop de kamer in, dan loopt ze machtig af, dan eet ze niet daar is. Ze eet alleen waar ik bij sta.
2: Ja.
3: Want ze is veel te bang dat ik wegloop. Ik ben bang dat ze doodgaat.
2: Ja.
1: Heb je enig idee waar Cindy zou kunnen zijn?
3: Nou, ik heb geen idee waar ze het me waard.
1: Uh-huh.
3: Het is mij nog 500 gulden waard. Dus ik, als degene die hem gestolen heeft, want uiteindelijk, er is ten eerste geen stamboomhondje.
2: Nee.
3: Het is wel een Yorkshire Terrier, maar het heeft geen stamboom. Dus dat al ten eerste. En ten tweede, als het om het geld begonnen is, nou, ik wil nog wel ergens, als degene die hem gestolen heeft, hem ergens bij een asiel afleveren, dan wil ik wel ergens 500 gulden deponeren om mijn hondje terug te krijgen.
2: Corrie, wij hebben meer dan 500.000 luisteraars. Dus ik zou zeggen, neem je kans even en roep mensen op dat ze Cindy onmiddellijk terug moeten brengen.
4: Ja.
1: Richt je maar even tot hem of haar persoonlijk.
4: Ja, nou, ik wil gewoon zeggen, op zijn hart willen laten spreken, dat ze mijn hondje teruggeven en dat ze er geld voor kunnen krijgen. Het wordt van alle kanten al aangeboden geld. Maar ik wil het zelf ook wel betalen, want we kunnen niet buiten het. Het is voor ons een kind, dus ja, misschien dat ze kijken of luisteren. Het is op de tv ook geweest dat ze hun hart laten spreken. Breng het ergens naartoe, ze kunnen het ook naar IKEA brengen. He? Overal. En dan moeten ze maar zeggen waar ik het geld moet brengen.
1: Nou, heel veel sterkte.
2: Heel veel sterkte allebei. Het gaat om Cindy, het gaat om een Yorkshire Terrier. Het is een klein meisje, blond.
3: Steefje.
2: Blond, hè?
3: Een steefje.
2: Ja.
4: Nou, ze is 2 maanden geleden geknipt.
2: Ja.
4: Dus ze heeft niet van het hele lange haar. Want ik zeg al, ik ben blij dat het weer gaat groeien. Want ik vind het helemaal niet mooi als ze geknipt is. Maar we doen het voor het beest zelf. Dat is een keer een beetje, ja. Dat je die klitten en alles beter eruit kan krijgen en zo. Dus ja, ze is anders als op de foto.
2: Nou,
4: maar ja, als je Cindy roept, nou, dan

0: Laat mij je lied zijn. Dat zei mijn man ook vannacht.
1: Mijn man? Ben je getrouwd?
2: Alweer?
0: Toevallig wel. En het was toevallig ook nog eens de ware.
2: Hoe weet je dat?
0: Nou, dat weet ik niet alleen. Dat moet ik ook zeggen van hem. Anders slaat hij mij.
1: Wel fijn dat hij de ware is.
0: Nou, de liefde van mijn leven gaat wat ver. Zeker omdat ik in reïncorrelatie geloof. Je kunt elke ochtend opnieuw beginnen.
2: Hoe heet hij?
0: Dinges.
2: Hoe heet hij?
0: Dinges.
1: Mooi naam.

0: Laat mij je lied zijn. Dat zei mijn man ook vannacht.
1: Mijn man? Ben je getrouwd?
2: Alweer?
0: Toevallig wel. En het was toevallig ook nog eens de ware.
2: Hoe weet je dat?
0: Nou, dat weet ik niet alleen. Dat moet ik ook zeggen van hem. Anders slaat hij mij.
1: Wel fijn dat hij de ware is.
0: Nou, de liefde van mijn leven gaat wat ver. Zeker omdat ik in reïncorrelatie geloof. Je kunt elke ochtend opnieuw beginnen.
2: Hoe heet hij?
0: Dinges.
2: Hoe heet hij?
0: Dinges.
1: Mooie naam.

0: Wist je moeder er wel van?
1: Morrison, als jij een wens mocht doen en je mag het woordje moeder niet zeggen, wat zou je dan wensen?
2: Ik wou dat ik een oma had die ik soms zomaar op mocht bellen. En die s'avonds bij mijn bedje zat om mij een sprookje te vertellen. Mijn oma's hebben allemaal al iemand voor wie ze oma kunnen zijn. Ze zitten dan wel in te huizen, maar elke zondag is het kamertje te klein.

0: naar de relatietherapeut geweest met Dinges?
1: Met Dinges, de ware. Maar ik kan nou even niet op zijn naam komen.
2: Het was een bijzonder iemand. Ja. En door.
1: Het was een rare, maar het was wel de ware. Morrison, luister even de andere kant op. Want Abba gaat nu zingen over moeders. En we weten allemaal, een weeskindje heeft geen moeder.

die van haar houdt. Hoe zou het nou toch komen dat heel veel oma's eenzaam zijn? En van hun kleine kinderen dromen, die nu veel groter en verhinderd zijn. Al die oma's die truien breien, waarvan niemand nooit eens roept. Wat fijn, die hoeven me dat truitje niet te geven hoor. Maar willen ze alsjeblieft mijn oma zijn?

0: ben de duivel. Ik ben niet op kasteel Dordrecht. Ik vraag je slechts je ziel.
1: Ik had me van Kerkhof Heiderust een klein dorpsbegraafplaatsje voorgesteld. Maar Heiderust is een uitgestrekt stuk heuvelachtig bos met flanken van kleinere stukken kerkhof rondom de heuvels. Jammer dat iedereen hier er niet van kan genieten, want het is een van de mooiste stukken Nederland. Jammer ook, vindt men in Velp, dat de gehate weduwe Rost van Tonningen hier een begraafplaats gereserveerd heeft, al jaar voordat ze de laatste adem uitblies, in 1996. Ze konden haar niet tegenhouden. Iedere inwoner van Velp heeft recht op een begraafplaats. Maar aan de reactie van de beheerder merk ik dat hij zich geneert om die ene dode op zijn kerkhof. Hij benadrukt dat hij er niets over wil zeggen, maar achter zijn zwijgen ligt de schaamte en de kwaadheid. Het is ook gênant. Meteen bij de ingang zie je de twee grote gedenkstenen met het opschrift: hier rust de bemanning van een Brits gevechtsvliegtuig, neergestort te Velp, 3 januari 1943, op de Overhagense Weide. Begraven 7 januari 1943. Zij gaven het hoogste voor vrijheid en recht. De zwarte weduwe is niet te vinden. Ik vermoed dat er zich onder al die heuvels en dalen enkele duizenden graven bevinden. Het schemert al. En hoe mooi de natuur hier ook is, de gedachte aan alle doden hier maakt dat ik niet echt ontspannen aan de wandel ben. Na zo'n 100 grafstenen gelezen te hebben, geef ik het op en ga terug naar de auto.

0: Je ne t'aime pas.
1: Reden heet het dorp aan de voet van de postbank. Florentien Rost van Tonningen lag daar tot voor kort op heiderust, na in alle stilte begraven te zijn. De datum hadden ze wijselijk niet bekendgemaakt, want de familie was een beetje bang voor rechtsextremisten. Bij de begrafenis dan, hè. Op een steen staat: de waarheid maakt vrij. Ik moet bijna kokhalzen als ik me realiseer dat dat wel erg veel lijkt op Arbeid macht vrij. De leuze die boven de ingang van concentratiekampen te vinden was. Tijdens haar leven woonde de weduwe in een monumentaal herenhuis in Velp, waar elke dag trouw de krant bezorgd werd door dorpsgenoot Marcel van Roosmalen. Rost van Tonningen lag op een begraafplaats waar ironisch genoeg ook verzetstrijders en Nederlandse militairen begraven liggen. De gemeente Reden kon er niks aan doen dat de weduwe in 1996 al een graf kocht. Die woonde tenslotte in de gemeente en niemand mag een laatste rustplaats geweigerd worden, zegt een ambtenaar afgemeten. Maar inmiddels is het graf in 2024 toch geruimd.
2: Geruimd staat netjes.
1: Opgeruimd staat netjes.
3: Wat denk je, Peter? Gaat het echt botje voor botje?
1: Maakt niet uit. De zwarte vogel is opgeruimd. Het was wel een fascist.
3: Nou, Peter, niet zo grof in de mond. Taal, even op je taal.

0: knippers naast ons zitten, dat wordt
1: weer... Nou, zelfs 5 uur.
0: Het wordt lachig hier, Brul of morgen. We zijn nog maar net begonnen.
2: Even kijken hoor.
0: Ik wou trouwens even afspreken wie
1: het is. Zijn we begonnen?
0: Ja.
1: Aha.
0: Wie staat de vraag?
1: Ja, ik kan natuurlijk moeilijk vragen stellen.
0: Nee, ik stel toch een vraag.
1: Oh ja.
0: Ik stel net een vraag.
1: Dat is waar, ja. Wat vroeg je ook alweer dan?
0: Ja. Wie stelt de vraag nou?

Als je door Velp gereden bent, kom je langs de mooie IJssel rijdend in een lindorp dat De Steeg heet. Voor velen waarschijnlijk een nietszeggend dorp, maar ik heb het nog in de boekenkast staan, al is de voor- en achterkaft er al lang af. Er zijn eigenlijk alleen gebundelde bladzijden overgebleven. Het is het jongensboek Spook van de Carolinahoeve, waarin drie jongens op de postbank gaan kamperen en terechtkomen in een oud huis waar het blijkt te spoken. Ze besluiten in dat huis toch te gaan slapen en hebben een erg onrustige nacht waar ze zelfs de schaduw van een vreselijk spook weten te fotograferen. In het boek wordt beschreven hoe ze het fotorolletje in De Steeg weg gaan brengen en verdomd, de winkel met de reclame van Agfa en Ilford is er echt nog steeds.

0: Wat onwennig was ik op een van de twee stoelen gaan zitten. De stoelen vormden een stel. Een ongemakkelijk stel met rechte ruggen. Het was namelijk niet de bedoeling dat je een beetje weg kon zakken in de kussens als je hier als stel je problemen kwam bespreken. Mijn wederhelft was een hond. En Charlie was kwispelend onder mijn stoel gaan liggen. Dat doet ze altijd. Ze is namelijk nogal aanhankelijk binnenshuis dan. Dat is raar, merkte de dienstdoende psycholoog op. Ik vind het al een beetje bizar om een mens en een hond in behandeling te nemen. Maar als een van de twee partijen dan ook nog onder de andere gaat liggen, dan is er natuurlijk van een gesprek op gelijkwaardig niveau geen sprake meer.
1: Bizar hoor,
0: herhaalde Charlie geërgerd. Ze is namelijk allergisch voor modieus taalgebruik. Ik knikte. Ze bedoelt dat bizar nogal vaak gebruikt wordt waar men gewoonlijk vreemd bedoelt. U bent het nogal eens, zei de psychiater. Alsof dat niet al te vaak moest voorkomen. Maar goed, laten we eens proberen de buitengrenzen van het probleem te verkennen. Want er is een probleem, anders zat dan wel lag u hier niet. Dat liggen had overigens zijn langste tijd gehad, want Charlie had gezien dat de zielenmeneer vanmorgen het koekje bij zijn koffie niet had opgegeten. En zat nu naast diens fauteuil heel erg mooi te zitten en al haar pootjes te geven. Toen deze hondse hulpvraag niet snel genoeg begrepen werd, kwam ze overeind tot ze met haar voorpoten op het bureau leunde en begon toen zachtjes te janken. Overdreven, erbarmelijk zachtjes. Zullen we ons even proberen te focussen? Stelde de psychomeneer voor. Toen duwde hij Charlie nogal brusk weg van het schoteltje. Houdt u niet van honden? Vroeg ik. Dat zie je namelijk meteen, hè? Als je niet vanaf kindsbeen met honden bent opgegroeid, dan komt dat meestal nooit meer goed. Charlie was intussen naar de sofa gelopen en erop gesprongen om het zich daar makkelijk te maken tot de behandeling echt zou beginnen. Ergens heb ik altijd medelijden met mensen die geen contact met dieren kunnen maken, zei ik. Dat lijken me erg lege levens.
1: Superleeg,
0: mompelde Charlie nu vanaf de sofa. De relatiedeskundige reageerde verontwaardigd, als gestoken door een wesp. Ik dacht eerlijk gezegd dat u beiden een probleem wilde bespreken, niet mij er een aanpraten. Charlie lag inmiddels pontificaal op zijn rug met drie pootjes in de lucht. Het vierde pootje wees naar mij en zei toen zachtjes:
1: het is namelijk zo dat het baasje, hierna te noemen Peter, vindt dat ik een nogal dualistische persoonlijkheid heb, met een hoog functionerende dissociatieve stoornis. Buitenshuis dan. Ook even uitwerken?
0: Stelde Charlie voor.
1: Nou, binnen ben ik juist bang dat ik Peter uit het oog verlies. Verlatingsangst, als het ware. Precies het omgekeerde. Want buiten kan ik me wel redden, maar binnen ben ik echt het slachtoffer van mijn eigen gezelschapsdier zijn. Zo zit dat eigenlijk.
0: Gezelschapsdier zijn, herhaalde de psycholoog. En toen waren de 50 minuten voorbij.

0: Peter, kan een vlieg niezen?
1: Hoezo, Marissa?
0: Nou, ik had een papieren zakdoek op mijn kamer liggen. En daar is een heel klein hoekje uitgescheurd.
1: Nee, Marissa, vliegen kunnen niet niezen.
0: Oh.
1: Waar kijk je nou?
0: Hij had toch die rotmug het weer gedaan.

0: naar Torremolinos voor de 80-jarige oorlog?
1: Ja hoor, echt waar.
0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Pub en naar Route du Soleil.
2: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
3: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: In Keurmeesters ontdekken gewone Nederlanders wat kunst met hen doet.
8: Oh, ik vind het zo ik kan er gewoon bij naar kijken.
9: Zo.
7: Omdat het ervaren van kunst pas echt begint als je erover praat.
10: Hoeveel sterren zou ik dit geven? Ik geef dit wel een 4, man.
11: Ik geef het 1 ster.
7: Keurmeesters, morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 2.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is 4:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand in de buurt van de hoofdstad, waar veel branden woeden. De bemanning van een van de helikopters zou zijn gered, naar de inzittenden van de andere wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Niet alleen rond Athene, ook op de eilanden Kreta en Paros. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. De brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter was snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit en zegt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit waren. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm, met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. Voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
20: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV. De beste evergreens. NPO Radio 5. 1971.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Goedemiddag en welkom in het Zomertheater van het Sentiment. We zijn vandaag in de zomer van 1971. En deze zomer staat helemaal in het teken van verandering. De roerige jaren 60 liggen net achter ons, maar de idealen van vrijheid, vrede en zelfontplooiing zijn nog volop voelbaar. De mode is kleurrijk, uitbundig en vooral heel vrij. De hippie-stijl is nog duidelijk aanwezig, maar je ziet ook de eerste invloeden van de glamrock opkomen. In Nederland luister je thuis naar de radio of draai je singles op een platenspeler. Muziek koop je in de platenzaak en draai je eindeloos opnieuw. 1971 wordt vaak gezien als een van de beste muziekjaren ooit. Grote artiesten zoals Carole King, Rod Stewart, The Rolling Stones, John Lennon en de Bee Gees brengen hun album uit die inmiddels klassiekers zijn. We gaan het herbeleven hier, de komende 2 uur, bij Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert.

0: Bloemink met The Banner Man. Ik rij op dit moment de zomer van 1971 in. En dat doe ik in een ontzettend leuk knusautootje. Namelijk in de Volkswagen Kever. Een zeer populaire auto op dit moment. En ik begrijp wel waarom. Ik werd zelf ook direct verliefd op het bolle dakje en de ronde koplampen. En naast mij zit conservator van het Lauwman Museum en groot autoliefhebber, Sjoerd van Bilsen. Goedemiddag, Sjoerd.
1: Goeiedag, Antje. Dankjewel dat ik weer mag instappen.
0: Ja, ik vind het altijd heel erg gezellig. Ik rij in een hele mooie gele Volkswagen Kever. Hij is natuurlijk niet meer weg te slaan uit het straatbeeld in 1971. Maar waarom kiezen nou zoveel mensen voor deze auto?
1: Je begon zelf al, hè. Je zegt gezellig. Die auto ziet er toch gezellig uit?
0: Ja.
1: Het is toch een auto met karakter. Hij heeft toch een gezicht. Hij is lief. Dat is toch wat deze auto's toch zo aansprekend maakt.
0: Nee, helemaal eens. Maar kun je even beschrijven voor de mensen die daar toch geen beeld bij hebben? Kunnen wij ons natuurlijk niet voorstellen. Hoe ziet hij er dan uit aan de buitenkant?
1: Het is echt gewoon vind ik een snoepje om te zien. Het is een klassieker, ondanks dat hij al meer dan 30 jaar geleden werd ontwikkeld en voorgesteld. Hij heeft van die mooie rondingen, ronde lichtjonnetjes en van die ronde schermen. Alles wat je ziet is eigenlijk rond. Het is zoals een kever. En dat is ook zijn bijnaam. Maar zo ziet hij er ook uit. Hij heeft ook het ontwerp van een kever.
0: Ja, wat ik zelf heel leuk vind is dat ik mijn koffers in de voorklep heb kunnen zetten.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Als je iemand hebt die niet bekend is met de kever en je vraagt, wil je van mij even het olie peilen? Gegarandeerd dat de voorklep open gaat en niet de motorkap die aan de achterzijde zit.
0: Ja, dat is wel een heel grappig detail. Je zegt het net zelf ook al, hè, hij is heel rond. Nou, is dat voor mij niet zo'n groot probleem. Ik ben maar 1,65 meter. Maar volgens mij, als je wat langer bent, kan dat wel een beetje onhandig zijn, toch?
1: Dat kan onhandig zijn. Gelukkig heeft hij wel een bolling van het dak, waardoor je iets aan ruimte wint. Maar voorin heb je wel voor genoeg ruimte om daar te kunnen zitten als een lange persoon. Achterin wordt het wat krapper. Dan moet je toch wel een beetje korte beentjes hebben en een korte lichaamsbouw. Maar voor de rest, als een lang persoon, er is ook nog een cabriolet. Dus dan kun je altijd nog het dak openen.
0: En dan jij bent altijd zo heerlijk positief, Sjoerd. Wat goed, je zoekt overal weer een oplossing voor. Ik hou ervan. Heel leuk. Ja, en wat ik ook nog wel grappig vind, want je zei het net al, voorin heb ik natuurlijk mijn koffers gezet. Dat betekent natuurlijk dat de motor achterin zit.
1: Ja, en we gelijk het nadeel te pakken van deze auto.
0: Ja.
1: Omdat juist die motor niet voorin zit en achterin zit, zit eigenlijk de warmte zit achterin. Dat betekent dus dat hij niet de warmte van de motor kan pakken of van de uitlaat om je interieur te verwarmen. Dus dat betekent wel dat het altijd iets koeler en frisser is in het interieur van een kever. Omdat ze zeg maar van die hulpmiddelen nodig hebben om het interieur warm te krijgen.
0: Ja.
1: Maar ja, laten we het dan positief stellen. Van deze kever krijg je het ook warm.
0: Ja, oh heerlijk. Sjoerd van Bilsen, conservator van het Lauwman Museum. Dank je wel weer voor je mooie verhalen. En heel graag tot de volgende keer.
1: Is goed, ga ik weer liften.

0: over natuurschoon.
1: En Biotex Groen. Want Biotex Groen en natuurschoon horen bij elkaar.
2: Als het ei een ek.
3: Ja, ja, bloedvlekken, melkvlekken, eierstuurvlekken, transpiratievlekken, ook babysluiervlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon.
1: Alleen maar door inweken met Biotex Groen.
0: Want inweken met Biotex uit de groene verpakking maakt uw was natuurschoon.
4: Het theater van het sentiment. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.

0: Sweet Coco. En daarvoor hoorde je Jean Knight met Mr. Big Stuff. En dat is nu in 1971 een hele grote zomerhit in Amerika.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze zomer gaan elke voorstelling twee platen de strijd aan met elkaar. En jij bepaalt wie dit duel wint. Kies jij dit of kies jij dat? En vandaag gaat het tussen twee muzikale viervoeters die allebei hun baasje vergezellen. Maar welke hond loopt er straks met de overwinning vandoor? Nou, aan de ene kant hebben we Boe, een trouwe reisgenoot die samen met Lobo de vrijheid tegemoet rijdt.

liedjes over honden is toch te leuk. Ik heb zelf ook een hele mooie, knappe, natuurlijk de allerknapste, leukste liefdehond, Koosje. Maar eens even kijken. Je kon natuurlijk al stemmen op de site en op onze social media. En ik ben dan ook even heel benieuwd wie aan de winnende hand is. En ik zie dat Lobo op dit moment toch best wel ver voor staat, als ik het zo zie. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren, want we zijn pas in het begin, aan het begin van deze prachtige voorstelling. En je weet het, met de winnaar sluiten wij straks de zomer van 1971 af. Welke hond gun jij nou de hoofdprijs? Dat is natuurlijk de vraag. Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral ook bij waarom. Wij willen het allemaal heel graag weten. In 1971 was popmuziek veel meer dan alleen entertainment. Artiesten gebruiken hun muziek om een boodschap uit te dragen. En Graham Nash doet dat met het nummer Chicago. Een nummer dat oproept tot vrijheid.

0: Esther Galil met Le Jour Se Lève. We krijgen al heel veel reacties binnen in de app op ons dit of dat duel. En ik ga er een paar voor jullie voorlezen. Ik heb Mai Velin en zij zegt... Ik hou heel erg van honden, die hadden wij thuis ook. En we hadden ook een hond uit het asiel en later nog een koningspoedel. Maar ik stem toch op Harry Nielsen. Nou, je stem staat genoteerd. Dank je wel. En Joke Lubbers, die kiest voor Lobo. Gewoon omdat ik het altijd al een heel fijn nummer vind. En je hoort het bijna nooit meer. Maar gelukkig wel bij ons, hè, bij Theater van het Sentiment. En dan hebben we nog een stem van Jos Wichman. Hij zegt, ik kies dat tweede liedje van Arrow. Ik ken het niet, maar het klonk wel goed, dat kleine stukje. En dat liedje van Lobo is ook mooi. Maar ik heb het wel al heel vaak gehoord. Dus ik ben heel benieuwd naar Arrow. Nou, Jos, we weten het niet. Hij staat nog een beetje achter. Dus ja, blijf vooral stemmen als jij ook heel erg benieuwd bent naar het nummer. En heel graag wil dat wij hem aan het eind van deze voorstellingen volledig gaan draaien. Het is tijd voor het gevoel van de zomer. Want het is de zomer van 1971 en het is puffen en zweten, want het is zo warm. Het is druk in het zwembad, de zonneweide ligt vol en je moet in de rij staan om van de duiktoren te kunnen springen. Behalve naar het zwembad kun je ook een dagje naar de net geopende Flevohof of naar de nieuwe Apenheul. Elk jaar worden de Koningsspelen gehouden en dat is een sportevenement tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. Prins Klaus opent de Spelen in Den Haag.
1: Ik hoop dat alle doeleinden die met deze Spelen worden beoogd, ook bij deze ontmoeting tot hun volle recht zullen komen en verklaar de zesde Koninkrijksspelen geopend.
0: Ajax wint de Europa Cup 1. Zij waren te goed voor de Griekse club Panathinaikos. Nou, van harte gefeliciteerd. En nog meer sportnieuws. We vieren de geboorte van twee voetbalclubs. FC Groningen en Go Ahead Eagles in Deventer. En intussen staan er opnieuw mannen op de maan. De vlucht en de landing van de Apollo 15-missie is op televisie te zien. En natuurlijk kundig toegelicht door Griet Titulaar.
2: Ja, dames en heren. Werkelijk ongelooflijke landing en ongelooflijk mooie beelden van de maan. Ze zijn er vanmiddag uitgestapt, ze zijn met die maanzeebal weggegaan. En om 16:30 vanmiddag hadden ze de rand van de Hadley Rille bereikt. Ze zijn toen nog iets doorgereden en hier even opzij van de elleboogkrater zijn ze toen gestopt. En op dat moment werden er weer beelden overgesein door de televisiecamera die hier is gemonteerd op die maanzeep.
0: In Nederland wordt Barend Biesheuvel minister-president van zijn eerste kabinet. Jongeren van over de hele wereld komen naar Amsterdam om in het Vondelpark te bivakeren.
3: Why are you in Amsterdam?
4: I'm on holiday for 10 days.
3: Are you living in the park?
4: Yes.
3: Why?
4: Because it's a very nice place to live. I came at Easter and I stayed in a hostel, but I'd rather stay in the park.
0: Ik neem denk ik de Koning van Katoren van Jan Terlouw mee op vakantie, want dat boek is net uit. Schrijvers Gottfried Boman en Jan Wolkers hebben hopelijk ook een goed boek mee, want zij vertoeven deze zomer na elkaar op het waddeneiland Rottumerplaat. Helemaal alleen. De Nederlanders op het vasteland worden op de hoogte gehouden in het radioprogramma Alleen op een eiland. Dagelijks is een live verslag daarvan te horen.
5: We zijn dus aangekomen. Gottfried, hoe is de reis geweest?
6: Goed, mooi.

0: nooit. Het duurde 2 uur op een stoomschipje. En toen zijn we in een roeiboot overgegaan. En toen hebben we de lieslaarzen aangetrokken. En toen...
1: Dat is heel apart, hè, die lieslaarzen voor jou.
0: Ja, want ik heb maat 48. Maar ze waren toch voorradig. Toen zijn we door de branding gewaad en op het eiland gekomen. Ik merk in deze hele procedure hoe moeilijk het is dit eiland te bereiken en hoe gevaarlijk, dat wil ik wel even zeggen.
1: Het eiland zelf, het belangrijkste, je eerste indruk?
0: Prachtig, verlaten, eenzaam, hier en daar wat wrak houdt. En zover je kan zien de oneindigheid om je heen. Dat vind ik bijzonder indrukwekkend. Ik ben echt diep onder de indruk.
2: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

0: Maybe Tomorrow van de Jackson 5. Een grote zomerhit in Amerika in 1971. Natuurlijk met lead vocals van Michael Jackson. En het nummer was eigenlijk bedoeld voor Sammy Davis Jr., maar kwam toch terecht bij de Jackson 5. En daarvoor hoorde je Tony Christie met I Did What I Did For Maria. Ja, we krijgen heel veel leuke reacties binnen hier bij Theater van het Sentiment in de zomer van 1971. En ik heb Greet Polman bij mij op het podium staan. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag, Antje.
0: Ja, naar wie gaat jouw stem uit? Naar welk nummer? Naar de dit of naar de dat?
1: Naar de Me and My Arrow. En
0: ja.
1: Ik kan me heel goed herinneren. Ik was 15 destijds.
0: Ja.
1: Ik woonde in Assen. En dat gegeven me, ja, ik weet hoe lang het filmpje was. Er was een heel leuk filmpje op de tv met muziek. En dat was een jongetje die, volgens mij, Oreo of zo heette, zoiets. En die was met een hond. En het speelde zich af in een dorp waar alles en iedereen punten had. Punthoofden, punthuizen, zoiets. En of het een lange of korte film was, volgens mij was hij niet zo lang. En ik heb ook ergens de associatie met Ringo Starr, dat hij met dit liedje te maken heeft gehad.
0: Ik ga het opzoeken. Ik weet dat niet. Ik ga dat eens even opzoeken zometeen. Ik vind dat altijd wel hele leuke weetjes. Dus
1: ja, dat filmpje heette The Point. En waarom ik dat onthouden heb, is dat ik in Assen woonde. We gingen regelmatig uit in Groningen.
0: Ja.
1: En dan kom je langs het plaatsje De Punt. Dus elke keer, dat heb ik nu nog, als ik langs het punt rijd, dan schiet me dat melodietje weer in mijn hoofd.
0: Ja, dat je denkt van, zal ik er eens afrijden en kijken of iedereen daar een punthoofd heeft en of alle huizen puntdaken hebben.
1: Ja.
0: Maar wat gek is dat, hè? Dan ben je 15 jaar en dat het dan net dat is wat je ook goed kan herinneren. Dat heeft dan toch indruk gemaakt. Ja, heel leuk.
1: Ja, het liedje sprak me ook heel erg aan.
0: Leuk
1: met die hond.
0: Ja, leuk. Goed verhaal. Je stem staat sowieso genoteerd. Maar aan de andere kant van het podium staat Simone Westra. Een hele goede middag.
2: Hele goede middag, Antje.
0: Hi. En jouw stem gaat naar Lobo, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Vertel eens even waarom.
2: Nou, ik heb vanmorgen al gestemd.
0: Ja.
2: Want mijn man Paul en ik, wij zijn vervent luisteraars van Radio 5. En ik had vanmorgen al even gestemd op het nummer. Ik had beide even geluisterd. En ik vond deze gewoon echt het leukste.
0: Ja.
2: En ik zeg vanmiddag tegen mijn man, heb jij die poll eigenlijk al aanstaan? Dus dat weet ik dat. Hij is niet zo digitaal vaardig. Dus ik zeg, geef mij je telefoon even. Dus ik heb die poll aangezet. Maar ja, goed, dan moet dat eerst allemaal weer vernieuwd worden. Dus ik zeg, ik stem alvast eventjes voor jou. Nou, en toen werd hij gebeld.
0: En toen schrok hij, hè?
2: Ja, inderdaad. Nou ja, toen zei hij dus van, ja, dat heeft mijn vrouw gedaan. Dus nou ja, goed. En toen werd gevraagd van, oké, wie is dat dan? Nou ja, ik dus.
0: En nu sta jij bij ons op het podium. Zo gaat dat dan.
2: Ik ben jullie op het podium, ja.
0: Ja, precies. Nou, Simone, het goede nieuws is dat jouw nummer ver voor staat op het nummer van Greet. Ik wil toch even Greet ook nog de gelegenheid geven om een oproepje te doen aan mensen om dit nummer op dit nummer te stemmen. Dus Greet, pak het podium, pak je moment, pak de spotlight.
2: Ja, nou, mensen, stem op Me and My Arrow. En wat ik zelf ook ga doen, ga anders even naar YouTube en ga het filmpje en het liedje bekijken.
0: Ja,
2: luisteren.
0: Ja, precies. Vind ik een hele goede oproep. Nou, het blijft spannend, dames. We hebben nog ruim een uur te gaan voor het einde van deze voorstelling. En ik ben heel benieuwd welk hondje uiteindelijk gaat winnen. Ik wil jullie hartelijk danken dat jullie bij mij op het podium wilden komen.
2: Graag gedaan, Antje.
0: Oké, dag.
2: Doei.

0: Double Barrel, Dave en Ansel Collins. En daarvoor hoorde natuurlijk Jacques Herp met Manuela. In de zomer van 1971, was er in Nederland eigenlijk geen ontkomen aan Manuela van Jacques Herp. Het emotionele levenslied groeide uit tot de grootste Nederlandstalige hit van het jaar en stond 3 weken op nummer 1 in de top 40. Ja, en uiteindelijk was het zelfs de best verkochte single van 1971 in Nederland. Natuurlijk een hele mooie prestatie. Ik kom nog even terug op mijn gesprekje net met Greet. Want Greet, ik heb het even uit laten zoeken hier. En je hebt helemaal gelijk. Ringo Starr is inderdaad de verteller en dus de stem geweest van de animatiefilm The Point. En ik moest net ontzettend lachen met Aram en Martine hier. Want we kregen een hele grappige reactie van Jos. Hij zegt, mijn familie komt uit de punt. En Antje, ik kan je verzekeren dat punthoofden daar niet veel voorkomen. Nou, daar moest ik echt enorm om lachen. Ja, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1971. En wie wint, krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. Nou, wil je meedoen? Dan moet je eerst raden van wie deze stem is.
1: En hier, even opzij van de elleboogkrater zijn ze toen gestopt. En op dat moment werden er weer beelden overgesteind door de televisiecamera die hier is gemonteerd.
0: Dat is denk ik niet zo heel moeilijk, hè? Weet je het? Met het goede antwoord geef jij je op voor het spelletje. Dus geef het door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel je dan straks samen met mij het sentimentspel. Nou, deze eerste acte is echt voorbij gevlogen. Wij nemen een kleine pauze, Martine, Aram en ik. En dan gaat na de pauze de zomer van 1971 gewoon vrolijk verder. Tot zo! Wow!
2: Get down! Get-

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
8: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
7: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat hij niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat hij nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn met elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door de reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang.

0: dood is gezonken. De politie in Zwolle onderzoekt of een brand bij een flat vannacht is aangestoken. De brand begon in een berg afval voor de deur en sloeg daarna over op een appartement op de eerste verdieping. Uiteindelijk moesten 16 appartementen worden ontruimd. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt vanaf morgen weer het Nationaal Hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

1971. Je hoorde net de Dizzy Band, de Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach. Ja, daarover gesproken, waar zullen we deze zomer nou eens naartoe reizen? Nou, ik ga het zo meteen vragen aan het sentimenteel reisloket. Maar eerst gaan we even verkoeling zoeken met een geweldige zanger. Ik zag hem zelf een paar jaar geleden nog met een groot concert in de Ziggo Dome live. Bijna 3 uur lang, non-stop, met nog steeds een zeer goede stem. Wat was ik onder de indruk? Neil Diamond met I'm a Believer.

0: Ook vandaag staat het reisloket weer voor mij klaar. En ik ben ook benieuwd, hoe spendeer jij eigenlijk de zomer van 1971? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje. Ja, ik heb het allemaal wel gezien. Is er nog een nieuw vakantieland in opkomst?
2: Ja, ik denk dat ik jou naar de Adriatische kust moet gaan sturen. En dan specifiek naar Joegoslavië.
0: Oh, Joegoslavië. Ja, daar was ik zelf dan nooit opgekomen. Maar hoe ziet mijn vakantie er dan uit in Joegoslavië? Ga ik dan naar de camping? Ga ik naar een hotel?
2: Je kunt zeker naar de camping gaan. Vouwwagentje achter de auto. Nieuwe sporthuiscentrum tent. Kan allemaal. Is ook niet duur. 10 gulden. Hele familie voor een nachtje op de camping. Maar je kunt het ook anders aanpakken in Joegoslavië. Ben jij een beetje avontuurlijk?
0: Ja, dat ben ik wel, ja.
2: Nou, dat is mooi, want dan is dit echt iets voor jou. In Joegoslavië is het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen thuis kamers aanbiedt in hun eigen huis.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Hoe leuk is dat?
2: Ja.
0: Hoe werkt dat dan?
2: Je rijdt een dorpje binnen. Daar zie je iemand langs de weg staan of je ziet wat leuke huisjes. En dan hangt daar een bordje en op dat bordje staat dan SOBE. S-O-B-E. Okay. Nou, als je dat bordje ziet, dan stop je. Dan kan je een beetje in het Duits, want dat begrijpen ze daar meestal wel. Kan je bijvoorbeeld vragen, Zimmer vrij? Nou, en dan wijven ze je naar binnen. Nou, dan ga je naar binnen toe. En als je dan wat vindt, nou, dan blijf je. Vind je het niks, ga je weer weg. Vinden ze ook helemaal niet erg. En dan kijk je even in de rest van het dorp rond of er nog iemand anders is met een bordje met SOBE erop. En dan kan je daar een kamertje huren. Je hoeft dat niet te reserveren. Heel gezellig. Je leert heel veel over de cultuur.
0: Nou, leuk is dat.
2: Ja, hè?
0: Ja, vind ik echt heel erg leuk. Ja. Want dan leer je inderdaad echt de cultuur kennen bij de mensen thuis.
2: Precies.
0: Heel leuk.
2: Vaak kan je er ook nog wel eten en een drankje meedrinken. Vinden ze juist hartstikke gezellig. Kinderen vinden ze op zich geen probleem. Het moet natuurlijk wel passen.
0: Ja.
2: Huisdieren zijn ze niet altijd helemaal happig op.
0: Oké. Nou, ik verblijf dus dan bij mensen thuis. Dat spreekt me eigenlijk wel heel erg aan. Maar wat is er verder dan nog te doen in Joegoslavië?
2: Ja, zwemmen. Je gaat absoluut zwemmen. De Adriatische kust is prachtig. Het water is helder blauw. Het is gewoon onvoorstelbaar eigenlijk. Dus duikbril mee en een paar oude gimpen.
0: Oude gimpen?
2: Ja. In Joegoslavië hebben ze namelijk kiezelstranden.
0: Oeh.
2: Ja, dus als je dan van de weg naar het water wil lopen, klein, scherp, heel onaangenaam. Dus neem een paar oude gimpen mee, tennisschoenen bijvoorbeeld, dan kan je die aan de waterrand zetten. Of je neemt sandalen mee die tegen water kunnen, die kun je dan ook nog mee zetten.

0: zwemmen. En dan is het wel een stuk prettiger. Het is wel ook waarom het zo mooi is daar. Want als je geen zand in het water hebt, maar kiezels, dan ja, blijft het zo prachtig blauw.
1: Oké, zwemmen dus. En wat ga ik verder doen?
0: Nou, ik heb begrepen dat je houdt van kasteeltjes.
1: Zeker.
0: Je struikelt daar over de kasteeltjes. Een van de mooiste schijnt te zijn eentje ingebouwd in grotten. Dat heet de Kasteel Pretjama. Een soort grotburcht. Moet je wel een flinke wandeling omhoog maken eerst. Dus ik weet niet.
1: Met mijn hoogtevrees is dat ook wel een beetje spannend. Maar ik hou ook wel weer van een avontuurtje. Dus
0: ja. En anders zijn er ook genoeg lagen op de grond. Je hoeft er eigenlijk niet eens voor naar een specifieke plek. Overal hebben ze kastelen.
1: Oh, wauw. Dat klinkt heel goed. Dus zwemmen, afgewisseld met een kastelengrottentocht. Nou, dat klinkt wel als een land waar ik aan kan wennen. Maar voor de zekerheid nog even een vraag. Hoe is eigenlijk de wijn?
0: De wijn is heerlijk. Ah. En Joegoslavië is echt een wijnland. Overal wordt wijn verbouwd. Ze hebben echt geweldig klimaat voor wijn. Het is ook geen luxe. Kost vaak minder dan een frisdrankje. Ze hebben vaak altijd hun eigen huiswijn. Dat kan wel ook letterlijk betekenen dat ze hem zelf maken. Aan de achterkant van het restaurantje. Okay. Dus daar moet je wel voor openstaan. Maar ja, als je van een wijntje houdt, zit je echt helemaal goed.
1: Oké, en als ik een keer alcoholvrij wil proberen?
0: Ja, ze hebben gewone frisdrank die wij ook hebben. Colaatjes bijvoorbeeld. Ze hebben ook iets anders, dat heet Kokta. Dat is een kruidige frisdrank. Dat hebben ze zelf eigenlijk ontwikkeld. En er zit een beetje citrus in en iets meer kruiden. Dus net als cola oppeppend, maar dan heet het Kokta.
1: Nou, het klinkt hartstikke goed. Ik ben om. Ik ga wijn drinken, ik ga zwemmen, ik ga op kastelentocht. Heerlijk.
0: Ja, op naar Joegoslavië.
1: Op naar Joegoslavië. Ben jij nou ook wel eens in Joegoslavië op vakantie geweest? Of waar was je überhaupt op vakantie in 1971? Je weet het. Wij willen het altijd heel graag weten. Geef het aan ons door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En ik vind het vooral heel erg leuk als je ook foto's hebt die je met ons wilt delen. Ja, Pro Arte komt uit de Joegoslavische stad Sarajevo. Elena wordt deze zomer grijs gedraaid op de radio, op de camping en in de discotheken aan de Adriatische kust. Echt een heerlijke zomerhit. Pro Arte met Elena.

0: Eden's Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker. En jullie hebben het net gehoord van het sentimenteel reisloket. Kreeg ik het advies om naar Joegoslavië op vakantie te gaan. Dus dat doe ik natuurlijk. En dan ben ik altijd heel benieuwd waar jullie in 1971 op vakantie zijn. Of dat je misschien überhaupt ooit wel een keer in Joegoslavië op vakantie bent geweest. Maar nou heb ik Anja bij mij op het podium staan. Anja, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, welkom. Jij was 11 jaar in 1971 en je bent in Joegoslavië op vakantie, hè?
1: Ja, dus toen ik dat hoorde vanmiddag, denk ik, nou, het kan bijna geen toeval meer zijn. Ik was er in 1971 met mijn ouders en mijn broertje.
0: Wat leuk.
1: En wij zijn met de auto er naartoe gegaan. Dat was in die tijd een heel avontuur.
0: Ja.
1: Zonder GPS en zonder airco, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dus, de raampjes open.
1: Raampjes open, ja. En pa die rookte nog lekker zijn caballerootjes.
0: Oh,
1: dus, dat ging ook gewoon door.
0: Ja. Ja,
1: en met de landkaart. Dus,
0: zo ging dat toen, hè?
1: Ja.
0: Heb je nog herinneringen zelf ook aan Joegoslavië? Wat herinner je nog van die vakantie?
1: Ja, er zijn een paar herinneringen. Wij hebben toen, ik weet niet meer hoe lang, maar we zijn in Porto Ros geweest. Dus een plaats aan het water inderdaad, een heel mooi hotel. En we zijn in Kranjska Gora geweest, dus een beetje meer Bergen, een beetje Slovenië van nu, hè? Dat is waar in Slovenië ligt. En we hebben in Porto Ros, heb ik dus meegemaakt, en ik moet nog ergens daar oude dia's die ik heb gedigitaliseerd van hebben, dat president Tito die plaats bezocht.
0: Wow.
1: Met zijn vrouw, en die had zo'n, hoe noemen ze een kapsel, zo'n opgestoken hoogzwart kapsel, dat kan ik me herinneren. En ze had een licht pakje aan en ik meen iets van 2 of 3 kleine witte hondjes. Dat is zo'n beeld, dat raak je niet meer kwijt.
0: Dat raak je niet meer kwijt.
1: Nee,
0: wat fantastisch.
1: Nee. Ja.
0: Nou, wat leuk dat jij deze mooie herinneringen aan jouw vakantie in Joegoslavië met ons op willen delen. Daar worden we altijd heel blij van.
1: Ja, met heel veel plezier. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe.
0: Nou,
1: ik heb het 3 jaar geleden nog eens dunnetjes overgedaan met de auto naar Albanië.
0: Ja.
1: Nou, ik vond het een heel avontuur. Dus en dan ben je een paar jaar verder en de techniek is wat verbeterd. Dus dat was wel even wat anders.
0: Ja, waarschijnlijk wel met airco en GPS dan, denk ik.
1: Exact, ja.
0: Maar mooie herinneringen blijven altijd mooie herinneringen, toch?
1: Zeker te weten.
0: Dankjewel, Anja.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag nog.
1: Doei.
2: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze zomer staan 2 topplaten tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint. En straks aan het einde van deze voorstelling in zijn geheel wordt gedraaid. En vandaag gaat de strijd tussen aan de ene kant...

0: Ja, en dat zijn twee platen over een onafscheidelijke vriendschap tussen mens en hond. Een mooie vriendschap is dat. Maar wie wint deze hondenstrijd, Boo of Arrow? Nou, ik ga heel even kijken wat de tussenstand is. Ja, en dan zie ik dat toch Lobo met Me and You and a Dog Named Boo nog steeds toch bovenaan staat. Dus het wordt nog een lastige, maar wil jij nou echt heel graag dat Harry Nilsson deze strijd gaat winnen, dan moet je toch echt nog even goed blijven stemmen. En dat doen veel mensen in onze NPO Luister-app. En ik ga nog even wat reacties voorlezen. Eens even kijken, Hans van den Belt, die appt en die zegt... Ja, Lobo klinkt toch wel bekender. Harry of Harry komt later wel aan bod met het geweldige nummer Without You. Nou, we gaan het beleven. En Henny van Willigen zegt... Ja, ik kies toch ook echt voor Lobo. Me and You and a Dog Named Boo, een geweldige artiest. Zijn LP heb ik, wordt veel te weinig gedraaid, dus draai ik hem zelf. En de hele LP is goed. 1971 was sowieso een topjaar, niet voor de wijn, maar wel voor de muziek. Nou, je weet het. Ga door met stemmen op jouw nummer. Dat kan natuurlijk via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000 555.
1: Dit of dit.

0: Heeft het nou te betekenen? Waarvoor moet het nou hier staan? Dat lijkt me toch niks. Dat hoort in een fietsenwinkel. Ja, oké, nou eens om te gillen. Een bril van een wc erboven. Nou, het is toch te gek om los te lopen. Kijk eens, een bril van een wc erboven.
1: Terug naar toen met Antje Montero. In het theater van het sentiment.

0: Won't get fooled again. Speciaal laten draaien voor mijn broer. Die woont in Engeland en ik hoop dat hij mee heeft geluisterd. Een enorme fan is hij van The Who. En daarvoor hoorde je natuurlijk iets heel anders. Een prachtig Nederlands nummer van Lisbeth Liste en Ramse Shaffy. Aan de andere kant van de heuvels. Riet en Kees gaan een dagje uit met VPRO Vrijdag. Naar Museum Boijmans van Beuningen.
1: We gaan vandaag naar Rotterdam. Kunst bekijken.
2: Kunst?
3: Nou, dat vind ik wel gezellig.
2: Nou, ben ik benieuwd wat er hangt. Dat gebouw?
3: Wat is dat?
2: Even kijken.
3: Wat is dat voor gebouw?
2: Nee.
3: Wat is dat voor gebouw?
2: Dat weet ik niet.
3: Is het de Maaien niet, hè? Zeg, is het de Maaien niet? Met al die tralies, hè?
1: Wat is er te zien?
4: Van alles.
1: Objecten.
4: Prachtig.
1: Ja?
4: Prachtig gewoon.
2: Is dat nou kunst?
1: Nou, dit is kunst.
2: Jezus, uit grootmoeders tijd. Dat hebben ze overgehouden. Niet mag er niet aankomen.
3: Waarom niet?
2: Dat is gezegd. Je mag er niet aankomen.
3: Dat is gewoon een wiel.
2: Ja, maar wat heb je nou?
3: Dat is gewoon een wiel van de fiets.

Que tú y más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que

0: Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borriquito como tú.
1: Borriquito van Perret. Het is tijd voor een spelletje.
2: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
1: Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En het werkt zo. 1 minuut lang krijg je een hele rits vragen over de zomer van 1971. En om te winnen moet je minstens 6 antwoorden goed hebben. Maar je kunt pas meedoen met het spelletje als je geraden hebt wie de stem was. En nou heb ik een speldeelnemer bij mij op het podium staan. En dat is Maurits. Welkom.
3: Dag Antje.
1: Hallo.
3: Uitzending te zijn.
1: Nou, ik ben heel blij dat je er bent, Maurits. Hartstikke leuk. Jij hebt de stem geraden. Wie was het?
3: Griet Hoepelaar.
1: Ja, heel goed. Nou, die punt heb je lekker al binnen. We gaan natuurlijk herinneringen ophalen aan de zomer van 1971. Ik ga het nog even goed uitleggen. Je krijgt 60 seconden de tijd. En je moet 6 vragen goed hebben. Dan win jij zometeen het theater van het sentimentautootje. En ik geef altijd de tip om, als je het niet weet, meteen te zeggen pas. Want dan komt meteen de volgende vraag erin.
3: Helder.
1: Helemaal helder, zegt Maurits. Dan wens ik jou heel veel succes.
3: Dankjewel, ik ga mijn best doen.
1: Gaat vast goed komen. We gaan beginnen. Wie is de nieuwe premier van 1971?
3: Oeh,
1: pas. Deze weet je wel. Hoe oud ben jij in 1971?
3: 15.
1: Wie is onze koningin in de zomer van 1971?
3: Beatrix.
1: Eddy Merckx wint de Tour de France. Welke nationaliteit heeft Merckx?
3: De
1: Belgische. 1971 is de Hollandse Summer of Love. In welke Amsterdams park verzamelen zich hippies van over de hele wereld?
3: Het Vondelpark.
1: In april komt het eerste exemplaar van een muziekblad uit. Hoe heet dat blad? Ik geef je een hint. Denk aan een zintuig.
3: Oor.
1: Waar gaat de ruimtevaartmissie Apollo 15 naartoe?
3: Naar de maan.
1: Gottfried Bomans en Jan Wolkers leven in de zomer van 1971 op een week lang uitgezonderd op welk Nederlands eiland? Wie had het uiteindelijk niet zo naar zijn zin op het eiland? Was dat Bomans of Wolkers?
3: Ik denk Bomans.
1: Nederland krijgt een aantal nieuwe voetbalclubs dit jaar. Welke hoort daar niet bij? Ik maak hem even af. Go Ahead Eagles, PSV of FC Groningen?
3: PSV.
1: Je hebt er 7 goed! Woehoe, Maurits! Ja, je begon niet zo goed, want de eerste was pas. Maar dat was Barend Biesheuvel.
3: Okay.
1: Ja, en onze koningin was ook niet goed. Dat was namelijk niet Beatrix, maar koningin Juliana.
3: Juliana nog, ja.
1: Ja, maar de rest had je wel goed. Dus ja, 7 antwoorden goed is gewoon het sentimentautootje in de pocket.
3: Ik ben er blij mee.
1: Ja, nou wij ook. We maken mensen altijd heel graag blij. Lieve Maurits, dank je wel dat je bij ons het spelletje wilde spelen. Als je even blijft hangen, dan noteren we jouw gegevens en komt het sentimentautootje zo snel mogelijk jouw kant op.
3: Helemaal goed.
1: Oké, goed zo. Gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
1: Nog een fijne middag.
3: Wel, Antje.

0: Lowdown van Chicago. En daarvoor hoorde je Pied Piper van Bob en Marcia. En dat allemaal bij NPO Radio 5. Je luistert naar Zomertheater van het Sentiment. En we zijn op rondreis door Joegoslavië in 1971. En aan de telefoon heb ik Johan Plaatsman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Jij bent in de... Hi, welkom. Jij bent in 1971 in Joegoslavië.
1: Ja. Ja, geweest dan, hè. Ik was jarig, toevallig.
0: Ach, wat een gezelligheid. En hoe oud ben je geworden?
1: Toen werd ik 6.
0: Oké, helemaal leuk. En ja. Vertel ons jouw herinneringen aan deze vakantie.
1: De vieze dingen. Ja, nee. We sliepen daar bij mensen thuis, bij families. Dat zijn mijn opa en oma, mijn moeder en mijn zus.
0: Ja.
1: En we sliepen bij de familie Plahuta. En toen ik jarig was, had die mevrouw een taart gebakken.
0: Ja.
1: En ik was ziek op dat moment.
0: Oh.
1: Dus ik zat op de pot. En mijn moeder was aan het filmen en mijn zus stond in de deuropening. Dat weet ik allemaal nog. Ja, maar ook de gezelligheid met de kinderen, terwijl ik totaal geen Joegoslavisch kende. Dat je daarmee kon spelen.
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was mijn eerste vliegreis toen ooit.
0: Oh, wauw. Voor de eerste gevlogen. Hoe was dat?
1: Ja, spannend.
0: Ja.
1: En ja, je bent jong, dus je weet niet wat je erbij voor moet stellen.
0: Nee.
1: En ja, je gaat gewoon mee op reis. En ik weet ook nog wel dat we op Schiphol waren. Dan werden we weggebracht door mijn oom. En ja, ik denk dat sommige luisteraars, vooral de mannen die dat nog wel kennen, de Matchbox autokoffer.
0: Ja.
1: Die had ik dus ook mee. En die vloog op Schiphol open, dus al die autootjes over de vloer heen. En ik heb hem nog steeds, je koffer.
0: Dat meen je niet.
1: Ja,
0: wat goed.
1: Antiek.
0: Oh, wauw, ja, echt.
1: Ja.
0: Nou, wat goed zeg. Dus leuke, mooie herinneringen aan Joegoslavië. Ik vind het hartstikke fijn dat je deze mooie vakantieherinnering met ons wilde delen. Nog een laatste vraag, Johan. Welke nummer krijgt jouw stem in ons duel van dit en dat?
1: Op dat moment in 71 zeg me dat niet zoveel. Maar nu dan, luisterend, ga ik voor Lobo.
0: Okay.
1: De leukste, vrolijkste een beetje.
0: Goed zo. Staat genoteerd. Dankjewel, Johan.
1: Hey, fijne uitzending nog verder.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi.

0: Are a King van White Plains.
1: Dit of dat. Dit of dat.
2: Onze reis door de zomer van 1971 zit er bijna op. Maar voordat we afscheid nemen, moet er nog één muzikale strijd worden beslist. Welke hond gaat er vandaag met de overwinning vandoor? Is het Lobo met Me and You and a Dog Named Boo? Of wordt het Harry Nilsson met Me and My Arrow? Nou, jullie hebben gestemd en jullie favoriet aangemoedigd en duidelijk laten weten of jullie in kamp Boo of kamp Arrow zitten. Maar ik kan er natuurlijk maar één als winnaar uit de hondenmand komen. En de winnaar van dit of dat is... Nou, Johan en Simone, jullie hebben het gelijk gekregen, hoor. Het is Lobo met Me and You and a Dog Named Boo.

0: En met deze winnaar van het dit of dit dat duel zijn we aan het einde gekomen van ons mooie programma. Onze reis door 1971 is afgelopen, maar op de valreep zie ik nog een foto binnenkomen van Johan Plaatsman. Inderdaad, van zijn vakantie naar Joegoslavië. En ik zie hem inderdaad een beetje pips, maar wel met een taart. Hartstikke leuk, foto's vinden we altijd fantastisch. Goed, we zijn op rondreis, dus volgend weekend reizen we door naar de zomer van 1974 en de zomer van 1967, waar we weer een vakantiebestemming aandoen en twee muzikale zwaargewichten tegen elkaar opnemen in het duel dit of dat. Hopelijk ben jij er ook weer met mooie herinneringen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week, een hele fijne avond en heel graag tot volgende week. Dag!
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO en CRV.
3: NPO Radio 5.
4: Ster.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
6: Woehoe!
5: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening.

0: nu het rekeningnummer geven?
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 6:00. Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen toen 2 blushelikopters in de buurt van Athene op elkaar botsten. Beide toestellen zijn neergestort. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. De bemanning van 1 van de blushelikopters zou zijn gered. De inzittenden van de andere helikopters zijn dus omgekomen. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit en zegt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit waren. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft weer een wat grotere voorsprong in het wereldkampioenschap MXGP. Hij nam vorige week de leiding in de WK-stand over. En ook vandaag won hij beide races in het Vlaamse Lommel. Daarmee heeft hij een grote stap gezet richting zijn 6e wereldtitel. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgspot.

0: Goedenavond. En wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot. Over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond Tim Dawn over zijn nieuwe single I'm Still Here. Geschreven uit erkentelijkheid voor zijn vrouw na een moeilijke periode. Documentairemaker Koert Davidsen vertelt over de documentaire die hij maakt over zijn broer, beeldend kunstenaar Bart Davidsen, die 40 jaar geleden overleed aan de gevolgen van AIDS. We staan stil bij de 40ste sterfdag van presentator Willem Ruis. Uit eigen archief is er een concert van de Vlaamse Hannelore Bedert. En regisseur Ellen Rensing zag cabaretier Martijn Koning in het Openluchttheater in het Amsterdamse Vondelpark.
1: Volkspot.

Bert Hering, Julie July, grote hit uit 1995. En natuurlijk, het was een bewerking van Brother Louie van Hot Chocolate. Ja, het is zondag en in Volkspot hoor je dan altijd een fragment uit eigen archief, een concert uit eigen archief. En vanavond is dat een zangeres uit Vlaanderen, die in Vlaanderen trouwens nog steeds heel populair is. Hier is ze wat uit beeld geraakt, maar in de begindagen van haar carrière stond ze vaak bij ons op het podium. En dat heeft zulke mooie optredens opgeleverd. Maar dat is ook niet zo moeilijk misschien, want ze had echt zulke mooie liedjes op haar repertoire.

0: Ja, echt een gouden duo, hè? Multi-instrumentalist Mike Oldfield samen met de Schotse zangeres Maggie Reilly. Dit was een van hun allergrootste hits, Moonlight Shadow.
1: Gespot door Span.
0: Ja, straks spot ik het allernieuwste liedje van Tim Dawn. Maar nu wil ik graag een keertje een bijzonder optreden spotten. Namelijk dat van de eerste singer-songwriter Ryan O'Shaughnessy. Morgen in bierbrouwerij Fortuna op Vlieland. Dinsdag treedt hij bovendien op tijdens het grote J.M. Lavalie Eurovisieconcert op Vlieland, waar festivaldeelnemers van weleer, begeleid door een echt buikenlive band, de grootste songfestivalklassiekers tegen horen zullen brengen. Ja, die Ryan O'Shaughnessy deed in 2018 mee aan dat songfestival met echt een prachtig intiem liedje over de opbloeiende liefde tussen twee jonge mannen die geen stand mocht houden. Together. Echt een ontroerend lied. Een mooie, liefdevolle ballade van eigen hand ook nog eens. En ik weet zeker dat hij het morgen daar op Vlieland gaat zingen. Dit is Ryan O'Shaughnessy met Together.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, misschien is het eerst oud, dan proud en dan loud.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Het vertellen van collectieve verhalen in het theater, met de telefoon uit, samen lachen, samen huilen. Het verbindt, het biedt troost, het geeft rust, het geeft relativering, het maakt ons betere.

0: Dave. Onze eigen Dave, zeggen we dan, hè, met Danser Maintenant. Je luistert naar Volkspot bij KRO-NCRV op NPO Radio 5. En bij diezelfde KRO-NCRV wordt op dinsdagavond 18 augustus op NPO 2 de documentaire Mijn Broer uitgezonden. In die documentaire gaat documentairemaker Koert Davidsen op zoek naar het verzwegen verleden van zijn broer Bart. Bart, beeldend kunstenaar van beroep, overleed 40 jaar geleden op 28-jarige leeftijd aan AIDS. En binnen het Zeeuwse gezin was zijn homoseksualiteit eigenlijk een onbesproken onderwerp. In de documentaire kijkt Koert ook heel persoonlijk terug op de relatie die hij had met zijn broer. Koert Davidsen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom vond je dat jouw broer 40 jaar later alsnog een documentaire verdiende?
1: Ja, kijk, ik heb eerder gedacht natuurlijk om een documentaire te maken. Ik heb het idee veel als weer van me afgeschoven. Ik dacht van nou ja, wat moeten andere mensen dan met zo'n privéverhaal? Tot ik me ook wel realiseerde dat hij overleden is in een hele onrustige periode. Dus tijdens de AIDS-periode. Dat het toch ook wel historisch heel belangrijk is. Dat het heel veel mensen geraakt heeft. Dat het nog steeds heel actueel is. Dus heel veel mensen die hebben er nog steeds mee te maken. En toen dacht ik, nou, nu moet ik toch doorpakken en die documentaire maken inderdaad.
0: Ja, want je zegt het al, het is natuurlijk een persoonlijk verhaal. Mm-hmm. Maar het is ook een verhaal wat staat voor het verhaal van heel veel mensen. Ik heb de documentaire gezien en eigenlijk mag je zeggen dat het verhaal van Bart exemplarisch is voor het verhaal van heel veel jonge mannen, jonge homoseksuele mannen in de jaren 80. En dat maakt het ook nog steeds relevant. Mm-hmm. Laten we het eerst even over jullie persoonlijke band hebben. Want die band die was, zeker toen jullie samen nog thuis woonden in de Sjentrechts Kinderen in Zeeland. Ja. Die band was echt heel sterk.
1: Ja, we wonen een beetje afgelegen, dus buiten het dorp. Dus we waren ook heel erg op elkaar aangewezen. We schelen niet heel veel in leeftijd, het was anderhalf jaar. We waren heel close en we hadden dezelfde interesses. En we groeiden samen op. En we creëerden eigenlijk ons eigen paradijs, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, jullie creëerden als twee ridders jullie eigen paradijs, waarin Disney een belangrijke rol speelde in Gieselfilms. Dat was jullie wereld. Wanneer begon die band wat losser te worden? Wanneer begon je wat afstand te merken aan je broer Bart?
1: Ja, ik merkte dat al een beetje bij toen hij naar de middelbare school ging en ik nog op de lagere school zat. Achteraf gezien is dat natuurlijk wel de tijd geweest dat hij zijn homoseksualiteit ontdekte. En toen is hij na de middelbare school is hij naar de kunstacademie gegaan in Breda. Ja, toen kwam die verwijdering, die werd nog veel groter eigenlijk. En ik probeerde hem altijd wel te volgen. En ik begreep ook eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was. Waarom hij zo'n afstand van mij nam. Maar dat was dus wel echt in die periode.
0: Ja, en heeft dat, als je daarop terugkijkt, vooral te maken gehad met het feit dat hij homoseksueel was en dat hij dat niet wilde bespreken met jou of met je ouders?
1: Nou, ik denk wel inderdaad dat hij die ruimte nodig heeft gehad. Het was ook niet zo dat ik niet wist dat hij homo was. Kijk, ik had ook een keer een homo-pornoboekje op zijn kamer gevonden. Dus ik wist ook wel dat hij interesse had in jongens. Ik moest ook, als er een feestje was en hij werd uitgenodigd, dan moest ik ook wel mee als een soort chaperone eigenlijk. Dus ik zag zijn onhandigheid ook wel met meisjes. En dus gevoelsmatig wist ik wel dat hij anders was dan ik.
0: Ja, jij wist dat, maar wilde hij dat ook weten voor jullie?
1: Nou, dat is dan weer zo gek. Dus dat we daar dus nooit over spraken. En hij heeft mij ook wel verteld dat hij naar onze ouders was geweest. En dus officieel uit de kast was gekomen. Toen hebben mijn ouders ook gezegd van nou, dat hebben we altijd wel geweten. Het is verder geen enkel probleem. Maar daar bleef het ook bij. Dus daarna ook nooit meer over gesproken. Ik heb mijn ouders ook wel eens een beetje verweten. Dacht van, nou ja, als jullie het wisten, waarom hebben jullie het dan ook eens nooit eens aangekaart? Maar dat was dus eigenlijk een onderwerp waar gewoon niet over gesproken werd. Nee, het werd niet veroordeeld, maar het werd ook niet een keer. Er werd nooit over gepraat.
0: Nee, en wat ik dan zo mooi vind aan de documentaire, Koert, is dat je eigenlijk heel op heel kleine momenten als het ware herontdekt dat jouw ouders daar wel degelijk mee bezig zijn geweest. Ja. Je hebt de dagboeken of de agenda's liever gezegd van je vader bestudeerd. Ja. Waarin die vooral schreef over het weer en over het groeiseizoen. Want hij was tuinder. Hè, dus nou, dat is belangrijk Cies. Natuurlijk van tuinder. Ja. Maar af en toe staat er dan eens een zinnetje over je broer.
1: Ja, nee, dat klopt, ja. Ja. Dus het werd toch wel het werd gesignaleerd. Het werd waargenomen. Maar ja, nogmaals, het was dus nooit een onderwerp van gesprek. Dus het gewone leven ging door. Het was verder geen punt. En op naar de volgende dag.
0: Ja, op naar de volgende dag. Dat wordt natuurlijk heel lastig als je zoon of je broer in jouw geval ziek wordt. Ernstig ziek wordt, overlijdt ook. Ja. Je besteedt ook uitgebreid aandacht aan zijn begrafenis in de documentaire. Op een heel bijzondere manier overigens. Maar daar moeten we ze maar even kijken straks op 18 augustus. Maar die begrafenis speelt een belangrijke rol. Eerst even over jouw rol op die begrafenis. Je zegt achteraf, ik sprak eigenlijk niet met hem over wie hij was. En ik heb ook niks op zijn begrafenis gezegd. Hoe kijk je daar nu op terug? Jouw zus bijvoorbeeld in het documentaire lijkt je dat een beetje te verwijten haast.
1: Ja, waarom de kist niet gedragen? Ja, dat is een beetje een verhaal apart. Maar om even terug te komen op het niet iets vertellen op zijn begrafenis. Ja, dat vind ik nu, als ik daar nu op terugkijk, dat vind ik verschrikkelijk. En dat ik die ruimte niet heb genomen. Kijk, mijn ouders waren heel religieus en wilden dat de dienst werd verzorgd door de kerk. Die hebben zonder overleg eigenlijk met mijn ouders ervoor gekozen om zijn naam helemaal niet te noemen. Ik koos er ook voor, en mijn ouders en mijn zussen, om op zijn begrafenis niets te vertellen. Het was een beetje niet de gewoonte in die tijd. Het was 86. Maar als ik gewild had, had ik dat natuurlijk wel kunnen doen. Dat is iets waar ik enorm veel spijt van heb.
0: Ja, in die tijd was dat niet aan de orde. Nu zou dat helemaal anders zijn. Wat ik dan ook heel mooi vind aan de documentaire, je zei het al, jouw ouders spraken eigenlijk niet zo over de homoseksualiteit van jouw broer. Maar tijdens die begrafenis, daar zijn dan natuurlijk familieleden, en daar zijn ook vrienden uit Amsterdam, uit het circuit waarin hij zich thuis voelde. Ja. En dan is het eigenlijk op instigatie van jouw moeder dat uiteindelijk die vrienden die kist gaan dragen. En dat is misschien wel het meest veelzeggende uit de hele documentaire, vind ik. Hoe liefdevol uiteindelijk jouw moeder dus naar hem gekeken heeft.
1: Ja, nee.

0: kijk je daar nu op terug? Jouw zus bijvoorbeeld in het documentaire lijkt je dat een beetje te verwijten haast.
1: Ja, waarom de kist niet gedragen? Ja, dat is een beetje een verhaal apart. Maar om even terug te komen op het niet iets vertellen op zijn begrafenis. Ja, dat vind ik nu, als ik daar nu op terugkijk, dat vind ik verschrikkelijk. En dat ik die ruimte niet heb genomen. Kijk, mijn ouders waren heel religieus en wilden dat de dienst werd verzorgd door de kerk. Die hebben zonder overleg eigenlijk met mijn ouders ervoor gekozen om zijn naam helemaal niet te noemen. Ik koos er ook voor, en mijn ouders en mijn zussen, om op zijn begrafenis niets te vertellen. Het was een beetje niet de gewoonte in die tijd. Het was 86. Maar als ik gewild had, had ik dat natuurlijk wel kunnen doen. Dat is iets waar ik enorm veel spijt van heb.
0: Ja, in die tijd was dat niet aan de orde. Nu zou dat helemaal anders zijn. Wat ik dan ook heel mooi vind aan de documentaire, je zei het al, jouw ouders spraken eigenlijk niet zo over de homoseksualiteit van jouw broer. Maar tijdens die begrafenis, daar zijn dan natuurlijk familieleden, en daar zijn ook vrienden uit Amsterdam, uit het circuit waarin hij zich thuis voelde. Ja. En dan is het eigenlijk op instigatie van jouw moeder dat uiteindelijk die vrienden die kist gaan dragen. En dat is misschien wel het meest veelzeggende uit de hele documentaire, vind ik. Hoe liefdevol uiteindelijk jouw moeder dus naar hem gekeken heeft.
1: Ja, nee, dat klopt dus. Ja, op het meest cruciale moment zou ik kunnen zeggen, kiezen voor Bart. Ja. En daarmee dus ook voor de vrienden van Bart en voor de wereld waarin hij leeft.
0: Ja, dat vond ik echt een ontroerend moment. We praten straks verder met elkaar over de documentaire en over de tentoonstelling die ook bij de documentaire hoort. We praten straks verder over die documentaire Mijn Broer, en dat doe ik met Koert Davidsen.

0: uit de periode dat hij op de kunstacademie in Breda zat en later ook in het Amsterdamse gay-circuit terecht kwam. Veel van die mensen komen aan het woord. Laten we even luisteren naar een van die vrienden die een mooie omschrijving geeft van jouw broer.
1: Oh, ja. Het was een best wel een beetje introverte jongen, vond ik. Heel knap. Ontzettende innemende glimlach. Je kon ontzettend met hem lachen. Hij had een hele grappige giechellach. Maar hij was ook heel vaak een beetje op de achtergrond.
2: Hij was ongemakkelijk. Hij was veel ongemakkelijk, denk ik, toch wel ook.
3: Ja, iemand die met zijn eigen... Misschien wel zijn mythes creëerde of zo. Ik vond hem wel een beetje... Ik vond hem echt een geheim, eigenlijk.
0: Ja, vrienden over jouw broer Bart. Ze vonden hem een geheim en heel knap. Is het een beeld wat jij herkent?
4: Ja, misschien is dat wel een beetje wat ik door die documentaire heb leren zien. Kijk, in mijn beleving was hij voor mij dominant. En was hij, bepaalde hij wat, welke richting we opgingen. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd over dat die vrienden hem anders hebben gezien. En dat hij dus veel meer het karakter heeft wat ik eigenlijk ook heb.
0: Hmm. Ja, dus jullie lijken meer op elkaar dan je misschien gedacht hebt.
4: Ja, precies. Ja.
0: En tegelijkertijd zeggen die vrienden ook eigenlijk leren je hem niet echt kennen. Dat zeg jij ook.
4: Ja, ja, hij hield heel veel voor zichzelf. Dus hij bakende dat af. Hij liet mij ook wel toe. Maar goed, hij bepaalde wel wanneer en hoe en... Dus ja, dat deed hij dus bij die vrienden precies hetzelfde.
0: Ja, en je hebt ook zijn dagboek gelezen, hè?
4: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Was dat ook niet een beetje ongemakkelijk?
4: Dat was heel ongemakkelijk. Toen ik de dagboeken kreeg, dat was tijdens de productie van de film. Toen heb ik ook heel lang getwijfeld van, moet ik het nou eigenlijk wel lezen? Wil ik het eigenlijk wel lezen? Kijk, ik heb ervoor gekozen om het wel te doen. Omdat ik dacht van, nou ja, ik heb A gezegd, moet ik B ook B zeggen? En ik wilde hem nu ook echt leren kennen, zo, ja, dus alles, alle facetten van zijn leven, zou ik kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik heb het ook aan mijn zussen gevraagd, van willen jullie het ook lezen? En die wilden het niet lezen. En om die reden heb ik op één heel klein fragment na, heb ik het niet gebruikt in de film.
0: Nee, maar je hebt hem wel beter leren kennen misschien door die dagboeken.
4: Absoluut, ja. Ja, zeker wel. Ja, dus ik heb hem, ja, dus ook die kant, zeg maar, dus zijn echte privékant. Heb ik hem beter leren kennen. Ook natuurlijk wat die vrienden vertellen. Die zijn veel opener in hoe ze leefden in de jaren 80. In hun seksuele contacten met andere mannen. Mm-hmm. En dat was bijvoorbeeld een kans. Die wist ik helemaal niet van Bart.
0: Nee,
4: daar sprak hij nooit over.
0: Nee, dat leer je dan van zijn vrienden. Het is een man die een mooie carrière voor zich leek te hebben. Als beeldend kunstenaar. Hij kon als jongetje al goed tekenen. Nou, later maakte hij echt prachtige doeken ook. En je bent ook een expositie gaan samenstellen van zijn werk, hè?
4: Ja.
0: Als je zijn kunst kort zou moeten omschrijven. Wat voor soort werk is kenmerkend voor jouw broer Bart?
4: Ja, heeft op het eind van zijn leven, dat was in 85, heeft hij een serie schilderijen gemaakt. 8 schilderijen van jonge mannen. Bijna levensgroot. En die zijn realistisch. Maar niet, ze zijn niet pietluttig of zo. Ze zijn ook een beetje stoer. Ze zijn ruw neergezet.
0: Eenzaam ook, hè, zegt iemand in jouw documentaire.
4: Ze zijn eenzaam, ja. Ja, eenzame mannen. Jonge mannen, ze staan te wachten en ze wachten af. En ik heb nooit geweten dat het jonge mannen waren die aan het cruisen waren, die contact zochten met andere jonge mannen.
0: Nee, dat was ver van de belevingswereld van een jonge man uit Sierre Hendricks Kinderen, kan ik me zo voorstellen. Ja,
4: ja, absoluut, ja, ja, precies.
0: En dat is prachtig beeld. Ik heb die doeken gezien via de documentaire. Prachtig beeld. En het mooie is, die expositie die je toen hebt samengesteld, die is nu opnieuw te zien.
4: Die is opnieuw te zien, ja. Ja, en dat kwam omdat we hebben vertoning gedaan met de film. En omdat in de film zelf een heel belangrijke sequentie is. Een opbouw van een tentoonstelling van het werk van Bart. En op het eind van de documentaire komen alle mensen die in de film zitten, die komen naar die tentoonstelling. En dat mensen na afloop van de vertoning zeiden van, nou, waar is het werk te zien? En ik moest steeds vertellen, dat hebben we speciaal voor de film gedaan. En toen En dat gebeurde verschillende keren. En toen kreeg ik een mailtje van een van zijn vrienden, van Paul Verstraeten. En die zei van, nou moeten we toch eens niet proberen om een tentoonstelling op te gaan zetten. En daar zijn we mee gestart. En uiteindelijk is het dus gelukt om dat voor elkaar te krijgen.
0: En die is nu te zien tot en met 9 augustus nog aan de eerste Helmerstraat 17 in Amsterdam. Daar krijg je een beeld van het werk van jouw broer Bart. Ten slotte, wat hoop je te bewerkstelligen met deze documentaire? Behalve dat wij een beeldend kunstenaar leren kennen en een interessant familieverhaal leren kennen.
4: Ja, nou, dat mensen ook wel realiseren van dat er. Kijk, Bart is daar natuurlijk exemplarisch voor, maar er zijn heel veel levens zijn niet afgemaakt door die ziekte.
0: Ja,
4: dus ik vraag me heel vaak af, ja, hoe zou Bart zich ontwikkeld hebben als kunstenaar? Hij is echt veel te vroeg overleden. En zo zijn natuurlijk heel veel jonge mensen in die tijd veel te vroeg overleden.
0: Het is ook een ode aan zijn generatie, in die zin.
4: Absoluut, zeker. Ja.
0: Cor Davidsen. Mijn broer, zo heet de documentaire, die is op dinsdag 18 augustus om 8:30 s'avonds te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. En de doeken van Bart Davidsen zijn nog tot en met 9 augustus te zien daar aan de Eerste Helmerstraat 17 in Amsterdam. Ik vind dat je een indrukwekkend portret van je broer hebt gemaakt. Dankjewel, Cor. Tot een andere keer. Dag.
4: Ja, oké. Dag.

Uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Natural Woman van Aretha Franklin. Ik ben in gesprek met documentairemaker Koert Davidsen. Hij maakt een documentaire over zijn broer Bart, beeldend kunstenaar. 40 jaar geleden overleden aan de gevolgen van AIDS. 28 jaar oud nog maar. Een documentaire die binnenkort te zien is bij KRO-NCRV op NPO 2. Koert, je bent voor deze documentaire met heel veel mensen gaan praten. Hè? Met familieleden, maar ook met de vrienden van Bart uit de

The Three Degrees. When will I see you again? Ja, vanavond hoor je bij ons in Volkspot opnieuw muziek uit ons archief. Dit keer een optreden van de winnares van het Volkspot Open Podium seizoen 2004-2005. Een wedstrijd die wij eertijds organiseerden voor jong talent. Hannelore Bedert uit Vlaanderen. In 2004-2005 won ze dus bij ons. In 2008 verscheen haar eerste solo-cd. En later speelde ze ook nog haar theatervoorstelling Janker. Je hoort haar nu samen met haar muzikanten. Thomas van Elslander, Bart van Lierde en David Dikmijn. Hier is Hannelore Bedert.

er iemand iets begrepen van het West-Vlaams? Ah, voilà, wij zijn verstaanbaar. Ik heb nogthans een lief gehad die zei, waar heb jij zo belachelijk leren klappen? En ik dacht, wel, ik schrijf er een nummer over.

0: De winnares van het Volkspot Open Podium seizoen 2004-2005, Hannelore Bedert.
1: Raad mijn naam.

0: lage landen. We hebben weer 3 cryptische aanwijzingen voor je. En zodra je denkt te weten om wie het zou kunnen gaan, dan kun je even bellen met Ellen vanavond op 0800-3000-555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik ben bijna een afslag. Ik ben bijna een afslag. Enig idee wie dat zou kunnen zijn? Bel Ellen 0800-3000-555, stuur een berichtje met de NPO Luister-app en maak kans op zo'n prachtig setje Volspot fietslampjes.
1: Raad.
0: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn

Het goede doel, net zo lief gefortuneerd. De eerste oplossingen komen binnen op basis van de eerste aanwijzing. Inderdaad, mijn naam, ik ben bijna aan afslag. Jannie uit Soest denkt aan Roek Williams vanwege zijn liedje E35. Ellie uit Alkmaar aan Abel. Joris Rasenberg, onderweg. Het is een beetje dezelfde gedachtegang volgt. Carla Jansen uit Venlo, die denkt aan Marco Borsato vanwege het lied De Bestemming. Wat heb ik nog meer binnengekregen? Deze vind ik origineel. Van Simone, Arie Ribbens. Vanwege de Polonaise Hollandaise bij Hoeverlaken linksaf. En Gerrit uit Aalde denkt dan weer aan Peter Koelewijn. Ik denk vanwege dat lied over zijn rit naar Schiphol met zijn geliefde naast zich. Dan gaat hij ook zo de snelweg op richting Amsterdam. Goed bedacht, maar nog steeds niet degene die ik zoek vanavond. Dus we spelen nog even door. En mijn tweede aanwijzing voor vanavond, die luidt... Een paar jaar terug vond je me in Turijn. Een paar jaar terug vond je me in Turijn. Combineer dat met die afslag en wie weet je nu wie wij zoeken. 0800 3000 555, bel Ellen of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.

0: groeten uit de Flowerpotmijn en let's go to San Francisco. Straks na 7 uur in Volkspot zanger en muzikant Tim Dawn over zijn nieuwe liedje en waarom dat liedje voor hem zo belangrijk is. En we staan stil bij de 40ste sterfdag van presentator Willem Ruis, die in zijn groots opgezette tv-shows heel vaak duetten zong met bijzondere collega's, zoals bijvoorbeeld Anita Meijer.
1: Hi.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. En ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond nog zonnig. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt dan af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat was de Marmalade. Loving Things.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: We naderen de ontknoping van Raad mijn naam. Twee aanwijzingen kreeg je al van me. Ik ben bijna een afslag. En een paar jaar terug vond je me in Turijn. Maas denkt aan Vladana. Vladana, de zangeres die ooit namens Montenegro in Turijn meedeed aan het Songfestival. Maar ja, Vladana zoeken we toch niet. Wie zoeken we wel? Ik heb nog een laatste aanwijzing en wie weet je het dan. Die laatste aanwijzing die luidt: voor mijn beste vriendin reken ik met hem af. Voor mijn beste vriendin reken ik met hem af. Wie zoeken we? Je laatste kans vandaag althans op fietslampjes. 0800-3555 krijg je Ellen aan de lijn of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Nou, maar hopen dat het een mooie zondag is geweest. Rob de Nijs was dat.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Ja, drie aanwijzingen kreeg je van me. Ik ben bijna een afslag. Een paar jaar terug vond je me in Turijn en... voor mijn beste vriendin reken ik met hem af. Wie zoeken we vanavond in Raad Mijn Naam? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
3: Goedenavond, met Anneke Heilko in Zierikzee.
0: Anneke Bellevoet. Sorry Anneke, wat leuk je weer een keer te spreken.
3: Ja.
0: Trouwe speler.
3: Want ik ben net wakker.
0: Je bent net wakker?
3: Ik heb de eerste aanwijzing helemaal niet gehoord.
0: Echt waar? Maar waarom was je dan in slaap gesukkeld?
3: Yes.
0: Vanwege de warmte of zo? Of
3: ik had
0: net lekker gegeten, ja.
3: En ik had warm gegeten, ja, dus ik deed...
0: Lekker even een klein dutje.
3: En toen keek ik op een klokje, ik denk, wat, 2:07 al.
0: Ik moet meespelen. Je dacht, ik ga mijn taken verzaken als ik niet oppas.
3: Ik schrok wakker.
0: Dus bij welke aanwijzing ben je wakker geworden dan?
3: Bij de tweede. Een paar jaar terug vond je me in Turijn.
0: En wist je toen ook al meteen, of niet?
3: Ik denk het te weten, maar ik weet nog niet of het goed is.
0: Nee. Nou, doe eens een gokje dan.
3: Ja, ik dacht S10. 10 de Nolander.
0: Dat is helemaal goed, Tiende de Hollander, alias S10.
3: Dat is weer eens wat anders dan Anneke de Zeeuwse.
0: Ja, zo is het. Wacht. Dat liedje van S10 gaan we zo lekker laten horen. Ze is zo ongeduldig, S10. Ze komt zo dadelijk aan de beurt. Wij gaan eerst nog even met elkaar praten, vind je niet? Nee, dat is weer eens wat anders dan Anneke uit Zierikzee. Zo is het, Stien den Hollander, dat is een mooie naam. En ze maakt ook prachtige muziek. Inderdaad, een paar jaar terug stond ze in Turijn op het Songfestival. Klopt helemaal. En die laatste aanwijzing, kon je die een beetje vatten?
3: Nee, die kon ik niet vatten.
0: Nou, weet je, ik moest ook even nadenken. Maar gelukkig werkt hier Ellen vanavond met mij. En dat is een hartstikke jonge vrouw. En die kende dat liedje. Ellen, dat is een grote hit geweest, toch? Dat Ik haat hem voor jou.
4: Ja, samen met Vrouwtje is dat een hit, ja.
0: En wat voor soort lied is het? Dat klinkt een beetje agressief. Ik haat hem voor jou.
4: Ja, dat is het misschien ook wel qua titel, maar het gaat wel over vriendschap. Dus hè, als mijn vriendin een vriendje had en dat is niet leuk uitgegaan, dan vind ik hem ook niet leuk.
0: Kijk, dus eigenlijk solidariteit.
4: Precies.
0: Onderling, daar gaat het over.
4: Ja.
0: Nou, dankjewel, Ellen. Dat liedje dus, Anneke, ik kende het ook niet, maar dat is wel een grote hit geweest bij jouw generatie, Ellen.
3: Ik zat te denken in de richting van, die betalen zeker een drankje of zo.
0: Ja, reken ik met hem af? Ja, dat kan ook, ja.
3: Ja, ik denk, is er een versje met een drankje?
0: Ja, dat ze op het terras zit of zo. Ja, zo kan je dat inderdaad ook zien, origineel. Zeg, die eerste... Wat?
3: Je kan merken, Zeeuwse zijn, hè?
0: Ja, ik merk het. Een beetje afrekenen voor het drankje op het terras. Hoe kom je erbij? Zeg, en die eerste aanwijzing heb je dus echt gewoon helemaal gemist. Die zal ik dan nog eventjes geven. Ik ben bijna een afslag. Want op de Amsterdamse Ring heb je allemaal van die genummerde afslagen. De Amsterdamse Ringweg.
3: De A10.
0: De A10. En dan heb je zelfs een afslag S110. Dus vandaar, ik ben bijna een afslag. Ik bedoel, hits van tegenwoordig, afslagen op de Amsterdamse snelweg. Kan jou het schelen, maar Turijn, daar wist je.
3: Die schoot me wel te winnen, ja.
0: Heel goed.
3: In Turijn, ik denk, wie was de deelnemster in Turijn? En toen wist ik het wel nog.
0: Hartstikke goed, Anneke.
3: Voor de rest moet ik de antwoorden schuldig blijven.
0: Maar je hebt het wel goed. Dus in principe kunnen we je weer een setje volspotwitslapjes sturen. Maar ik heb even met Ellen overlegd ook. Ellen, jij werkt voor meer programma's. Heb je nog wat anders een keer voor Anneke, denk je?
4: Ik denk dat misschien een leuke sleutelhanger van Adres Onbekend of een chocoladereep.
0: Is dat wat?
3: Chocoladereep.
0: Chocoladereep, ja, verkocht.
3: Adres Onbekend sleutelhanger heb ik al.
4: Nee, ook al.
0: Dan komt er een chocoladereep richting Zierikzee.
3: Dat was Chocomel, voordat hij in Zierikzee is met die warmte.
0: Ja, dat is waar. Dan sturen we hem over een tijdje. Dan komt hij heel aan. Afgesproken?
3: Wel, ja, joh. Is prima, ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen, Anneke. Tot een andere keer. Hoi, dag. Hoi.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volkspot.
1: Ik vind het belangrijk dat je je afkomst koestert. Kijk, als wij er niet meer zijn en we hebben dit niet doorgegeven, dan is ons hele verleden weg.
0: Volkspot. Met Helco Span.
2: Ik vond hem als leraar, was hij zo mild als ik hem als vader had gewenst. Laten we het zo zeggen.

0: En na S10 waren dan de Beach Boys. Tears in the Morning.
1: Gespot door Span.
0: Na zijn album Outsider uit 2024 is er eindelijk weer een nieuw liedje verschenen van de Nederlandse zanger en liedschrijver Thijs Vroegop, alias Tim Dawn. Zijn grote doorbraak kwam in 2020 met zijn versie van de Bee Gees klassieker To Love Somebody, en een jaar later verscheen zijn debuutalbum. En nu is er dus zijn nieuwste liedje, I'm Still Here, en die titel is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Thijs, goedenavond.
2: Goedenavond. Hoi.
0: Thijs, in dit liedje bied je als het ware je excuses aan je vrouw voor wat ze door jou heeft moeten doormaken. En tegelijkertijd bedank je haar. Dat vraagt, als je de achtergrond niet kent, toch om een beetje uitleg.
2: Ja, I'm Still Here, dat schreef ik eigenlijk vlak nadat ik van de trap was gevallen in mijn studio.
0: Van de trap was gevallen?
2: Ja, en dat is best wel een rottrap. En best wel hoog en best wel steil. En daarom zou er ook al een tijdje een nieuwe leuning komen. Want het was eigenlijk een trap zonder leuning. Maar ja, ik had hem al zo vaak op en af gelopen. Ik ben altijd in de studio. Dus ik was een beetje zo, hop. Even nog wat pakken van beneden. En ik viel helemaal van boven. Het laatste wat ik weet is dat ik mijn schoen van de treden af voelde glippen. En het volgende wat ik weet is dat ik beneden lag en dacht, oef. Wow. En pas later besef ik me van, oh, ik ben natuurlijk even bewusteloos ook geweest.
0: Ja.
2: Maar ja, ik ben dus helemaal op mijn hoofd. Ja, dat moet wel op mijn hoofd gevallen, want ik had een behoorlijke hoofdwond.
0: Wow.
2: En een hersenschudding.
0: Ja.
2: En ik weet nog dat ik, ik kroop naar de deur. Ik was helemaal een beetje gedesoriënteerd, maar ik zag de deur en ik kroop er naartoe. En ik deed hem open en daar werd ik dus gevonden door een voorbijganger, gelukkig. Het was een drukke dag, want het was Koningsdag, dus er waren allerlei mensen.
0: Ja, want even voor de zekerheid, voor mensen die dat niet weten, je woont op een molen, hè, in het centrum van Utrecht.
2: Een molenerf, ja.
0: Zeker, ja. Dus daar waren op zo'n Koningsdag veel mensen op dat erf, en een van die mensen heeft jou gevonden.
2: Ja, en die heeft dus onmiddellijk, al snel was duidelijk van waar ik woonde, en die heeft dus mijn vrouw Rinske gehaald. Die jij ook, jou niet onbekend.
0: Want theatermaker.
2: Die is bij jou in de uitzending
0: zeker,
2: geweest.
0: Zeker.
2: En Rinske heeft mij daar toen aangetroffen. Ja, en die heeft de schrik van het leven gehad.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat was wel een beetje traumatisch. Ik zag laatst ook de foto's weer even terug. Want dan nu dat liedje uitkomt, dat erover gaat. I'm Still Here. Ben ik weer even gaan kijken van hoe was dat ook weer. En in mijn hoofd was het helemaal niet zo erg. Maar toen ik terug schrok ik wel een beetje. Wat zij dus heeft aangetroffen en met de ambulance is meegeweest. En gelukkig bleek dat ik daar dus alleen maar, tussen aanhalingstekens, een hersenschudding en een flinke hoofdwond had.
0: Ja, maar het zag er wel heel ernstig uit. Want je hebt op je Facebookpagina korte filmpjes geplaatst.
2: Ja.
0: Met ook snapshots uit het ziekenhuis. Nou, dat ziet er niet best uit.
2: Nee, het was wel heftig hoor. Ja, en op dat moment wist je natuurlijk ook niet hoe ernstig het was. En ik was soort half bij bewustzijn in die ambulance-rit. Maar goed, ja, godzijdank was ik binnen een paar weken eigenlijk die hersenschudding dan weer voorbij. Dat is natuurlijk wel heel rot hoor, zo'n hersenschudding. Maar ik realiseerde me al meteen dat ik echt mega goed was weggekomen.
0: Ja, dat had ook heel anders kunnen aflopen inderdaad.
2: Ja, nee zeker. Ik ken natuurlijk genoeg verhalen van mensen waar dat zo was.
0: Ja.
2: En
0: het mooie. Ja, ga door. Nee, ga je gang.
2: Nee, ik wou zeggen, het allereerste eigenlijk wat ik deed toen ik me weer een beetje oké voelde. Ik heb toevallig gekeken, ook vandaag, wanneer heb ik dat liedje nou geschreven? 9 dagen na die val. Dus volgens mij zat ik nog midden in die hersenschudding. Maar toen al, ja, dan lig je natuurlijk toch plat de hele tijd. En toen ben ik al meteen dat liedje begonnen te schrijven.
0: Ja, wat mooi. En inderdaad, misschien ook uit een soort verwondering haast van I'm Still Here. Maar dat liedje is dan ook tegelijkertijd inderdaad een, ja, ik zei het al, een soort excuus aan je vrouw dat ze dat heeft moeten meemaken. En tegelijkertijd bedank je haar ook voor de goede zorgen, als het ware. En je neemt je voor dat jullie altijd bij elkaar zullen blijven. Dat vind ik, dat vind ik zo mooi. Je zingt op een gegeven moment van, mijn droom is het om uiteindelijk samen met jou achter een rollator te lopen.
2: Ja. Nee, dat zit er letterlijk in, inderdaad. Maar dan in het Engels. Klopt. Dat was gewoon I'm not going anywhere. Sorry dat ik je even heb laten schrikken, maar het is inderdaad wel de bedoeling dat we samen oud worden. En laten we de bladzijde omslaan en
3: niet doen
2: alsof het nooit gebeurd is, maar wel vieren dat het allemaal goed afgelopen is. En dat we er nog mooie muziek over kunnen maken.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd het voorrecht van de muzikant. hoe is het nu met je, Thijs? Want het is een tijdje geleden gebeurd. Je hebt inmiddels dit nummer opgenomen, dus het zal weer beter met je gaan. Maar heb je nog naweeën daarvan, of niet?
2: Nee, ik ben gelukkig weer helemaal de oude. Het enige is, ik heb een litteken op mijn voorhoofd. Dat ik een beetje half grappend mijn Harry Potter litteken noem.
0: Dat noemen we stoer.
2: Ja. Dus dat is nog een aandenken, een souvenir daaraan. Verder ben ik weer helemaal de oude en echt mega blij. En zijn we natuurlijk nog steeds hartstikke gelukkig samen.
0: Ja, mooi. En het is ook een heerlijk liedje, laten we eerlijk zijn. Dat is en passant er ook nog eens het geval. Is het ook de voorbode voor meer? Ben je ook weer meer muziek aan het maken op weg misschien inderdaad naar een nieuw album?
2: Ja, ik ben heel de laatste tijd heel druk bezig geweest met heel veel nieuwe muziek maken. Ik heb heel veel geschreven en daar ook echt een mooie selectie uitgekozen. En ik ben gewoon druk bezig met heel veel liedjes opnemen. En er ligt al het een en ander klaar. En er gaat de komende tijd nog veel meer uitkomen.
0: Nou, dat vind ik een mooi vooruitzicht. Dit is alvast een heerlijk liedje. Ik heb nog één vraag ten slotte. Misschien wel de meest wezenlijke vraag.
2: Okay.
0: Heeft het trappetje inmiddels een leuning?
2: Volmondig ja. Gelukkig was de verhuurder dacht meteen, oh jee, dit, sorry, dit had echt al veel eerder gemoeten. En het, al heel snel is die leuning er. En als het goed is, kan het nu daar voorlopig niet misgaan.
0: Ja, doe toch maar voorzichtig, want dat zonder te licht, daarboven in die molen, daar maak je je muziek. Je moet er vaak naartoe, dus doe voorzichtig als je die trap op en af gaat. Want dit is een prachtig liedje, maar eentje daarvan is genoeg.
2: Dankjewel, ja, helemaal mee eens.
0: I'm Still Here, de nieuwste single van Tim Dahl. Dankjewel en tot een andere keer.
2: Tot snel.
0: Dag, hoi.
4: I'm sorry that I gave you a bit of a scare when you found me at the bottom of those stupid stairs. For the ambulance, you barely had the calm to call. For the bloodstains that I had just scrubbing off the floor. For the Harry Potter scar you look at every day, it keeps reminding you it might have gone another way. For how you worry about me more than I would want you to, for endangering the future that I promised you.

0: Ja, zo hoor je Dr. Anders P. niet vaak, hè? Als oude rocker. Dat was 1 miljoen. Morgen is het 40 jaar geleden dat Willem Ruis overleed. Presentator en showmaster, vooral beroemd geworden met zijn spel- en showprogramma's op de Nederlandse televisie, zoals de Willem Ruis Lotto Show en de Sterren Show, waarvoor hij met een kolossale tent door het land trok. Nou, vanavond laten we je een paar fragmenten horen uit de showblokken uit die tv-programma's, en die werden vaak ingeleid door een verhaal van Willem zelf.
1: Het was altijd mooi weer. Het was ook in mei die collecte. En mijn vader had het kleinste brandweerpak en ook de kleinste helm voor me versierd. Dat had ik aan. En we vertrokken vanuit de kazerne. En dan werd er gecollecteerd, stoppen, rijden, collecteren. En dat deed ik ook. Ijveriger dan de beste brandweerman van het korps. Soms ver weg van de prachtige brandweerauto zweefde ik met mijn emmer van mens tot mens. Met eerbied keken de mensen me aan. Zo klein en dan al zo moedig.
0: De liedjes die in de shows van Willem Ruis voor het voetlicht werden gebracht, vaak met prachtige kostuums en groot decor en ballet, werden meestal vooraf opgenomen. Willem en zijn gasten gingen dan naar de Hilversumse Wisseloordstudio's om de nummers in te zingen. En het resultaat werd dan uiteindelijk geplaybacked in de uitzending. En voor de nummers werd vaak gebruik gemaakt van het internationale musical repertoire. En zo hoorde je regelmatig Nederlandse artiesten ineens ver buiten hun boekje zingen, zoals Imca Marina.
2: Dus zij ik, heren, ik ben zo bang van.

0: Imke Marina, geen Boom Boom, gebaseerd op het nummer Mr. Boom Boom. Ja, en Willem Ruijs ging ook in zijn tv-shows menig duet aan. Hier hoor je hem in Gelukkig zijn kan iedereen als hij maar wil. Een beweging van het nummer Red Lights. En hij zingt het samen met Anita Meijer.
1: Hi.

0: Klaas, gebaseerd op James van Billy Joel. En tevens de eerste voornaam van Klaas Willem Ruis. Die hier dus eigenlijk zijn eigen tweede ik lijkt toe te zingen. In een bewerking van het nummer The Grass Is Always Greener is dit een duet met André van Duin. We willen iemand anders zijn.
1: Want

En naast de fine fleur van de Nederlandse showbiz waren er ook regelmatig grote internationale namen te gast. Luister maar eens met wie Willem in 1982 Hit the Road Jack zingt.

0: Ja, Willem Ruijs kreeg het voor elkaar. Tina Turner in zijn tv-show. Nou, tot slot een duet van Willem Ruijs met de vrouw van het jaar 1982. Wie dat is, dat hoor je van hemzelf. Wij gaan terug naar de Willem Ruijs Lotto-show van 26 november 1982.
1: En dan nu, dames en heren, de vrouw die 25 jaar geleden begon te zingen. Als teenager, samen met haar vader. Nu bezitster van 2 gouden platen, een Edison, de televisiering en de titel Vrouw van het Jaar. Hier

0: Ja, wat een heerlijk en ook meteen relativerend shownummer. Je ziet het ballet er gewoon bij uit de Willem Ruijs Show. Willem Ruijs samen met Willeke Alberti.
1: De Volkspot op.
0: Onze redactie is, dat weet je, altijd op zoek naar mooie voorstellingen, mooie boeken, podcasts, albums om met jou te delen. En vanavond is het Ellen die op pad is gegaan, Ellen Rensing. Ellen, waar ben jij geweest onlangs?
2: Ja, ik was eigenlijk op zoek naar een leuke zomeractiviteit. Ik denk, ja, hè, al die vakanties, het geld stroomt er maar uit. Dus ik wilde iets doen wat niet te veel geld kostte of misschien gewoon gratis was. En toen werd ik getipt over het Vondelpark Openluchttheater. En ik dacht, dat is nou een mooie tip om weer door te geven. Ben jij daar al wel eens geweest?
0: Ja, dat is best al lang geleden. Maar ik ben er een paar keer geweest. En een vriend van mij heeft dat een tijdje geprogrammeerd. En ik herinner me dat je dan op een mooie zondagmiddag bijvoorbeeld daar aankomt. Je kunt er lekker gaan zitten. Je kunt er ook een beetje omheen blijven hangen. En dan heb je daar de grootste sterren die vaak optreden. Maar ook zijn er dansvoorstellen. Ik vond het altijd een hele feestelijke middag. Maar het is nu al wel lang geleden, eerlijk is eerlijk.
2: Ja, want ik zag dat het echt al heel lang bestaat. En het heeft ook iets romantisch. Het heeft mooie lampjes. Je kan op de tribune zitten. Nou, ik zeg, je kan er wat eten, wat drinken. Ik dacht, ik ga eens in die agenda kijken. Wat kan je daar naar doen? En op de zaterdagavond zag ik dat ze comedyavond hadden. Nou, dat is echt een van de dingen die ik het allerleukste vind om te doen. Of naar een comedycafé of cabaretvoorstellingen. En toen zag ik ook nog eens dat Martijn Koning zou optreden. Nou, ik dacht, die heb ik nog nooit gezien. Dus ik werd daar eigenlijk wel enthousiast van.
0: En?
2: Ik heb me rot gelachen.
0: Ja, echt waar?
2: Echt waar. Ja, ik heb zelfs een klein stukje opgenomen.
0: Oh, leuk. Daar ter plaatse.
2: Ja.
3: Ik wist niet dat ik zo kon waarderen als een hond lekkere vaste poep heeft. Ik vind dat zo fijn. Want je moet het opruimen, hè. Dan heb je van die kleine rolletjes, van die kleine zakjes eraan. En het is zo fijn als hij gewoon goed heeft gegeten. Want er komt zo pop, pop, pop. Drie van die harde bolletjes komen eruit. Het is zo fijn. Het is zo fijn. Dan denk ik, oh, wat fijn. Wat lekkere broodjes heb jij. En dan kun je ze zo lekker makkelijk oppikken, weet je. Dat is zo prettig. In plaats van dat het echt zo zo'n halve diarreevlek. En dan moet je zo, maar met dat zakje doe ik dan maar gewoon zoveel mogelijk in één keer. Zoveel mogelijk in één keer.
0: Ja, wat een heerlijk plastisch fragment.
2: Ja, sorry, ik moest toch de leukste kiezen.
0: Ja, is heel erg leuk.
2: Ja, en ik denk dus dat dit een soort try-out was voor zijn show die eraan komt. Maar heb jij hem wel eens bij eerdere shows gezien?
0: Ik heb toevallig zijn vorige voorstelling gezien. Die heeft hij volgens mij afgelopen seizoen gespeeld. Een aap die geen banaan eet.
2: Okay.
0: Maar hij is dus nu alweer aan het try-outen voor een nieuwe, begrijp ik.
2: Ja, want ik ging het even opzoeken en toen zag ik dat er een nieuwe voorstelling aan zit te komen. En die heet Overprikkeld. Of die heet Overprikkeld.
0: Kan ik me bij hem wel iets bij voorstellen?
2: En ja, eigenlijk, ik was heel enthousiast. Hij gaf ook wel aan, ik moet nog wel aan wat dingen werken. Hij had ook liedjes die hij speelde. Dus ik zag ook vanaf oktober treedt hij op in verschillende theaters met zijn eerste try-outs. Ik heb eigenlijk, dat is misschien wel grappig om te vertellen, ik was zo enthousiast. Nou, dan moet u niet luisteren, maar ik heb mijn vader ga kaartjes geven voor een van die voorstellingen.
0: Wat leuk, dus eigenlijk als verjaardagscadeautje.
2: Ja.
0: Gaat je vader straks met jou of met iemand anders?
2: Nee, niet met mij, want ik dacht, ja, ik heb het al gezien.
0: Ja, dat is waar, met je moeder.
2: Precies.
0: Samen naar het theater, dat wordt leuk.
2: Dat is toch leuk? Maar ik dacht, wat is er nou nog komende maand in augustus?
0: Ja, want er is dus elke zaterdagavond comedy, zeg je.
2: En ik zag bijvoorbeeld Marie Koet en ook Dolf Jansen komt nog langs. En ik dacht, ja, stel je denkt, nou leuk met je comedy, is dat het enige? Nee.
0: Wat staat er nog meer voor genre?
2: Je hebt op vrijdagavond dans. Zondagochtend klassieke muziek. En op zondagmiddag kan je naar popmuziek luisteren. Dus ik dacht, nou, eigenlijk voor iedereen wat wils.
0: In Amsterdam, in het Vondelpark, gratis toegang dus.
2: Ja, en je mag een bijdrage leveren.
0: Oké, dat is ook wel lief natuurlijk.
2: Toch?
0: Maar ja, weet je, als het zo werkt voor de artiesten dat vervolgens de bezoekers hun vader als mooi verjaardagscadeau kaartjes voor de voorstelling geven, dan is dat voor iedereen een goede zaak. Dat Vondelpark Openluchttheater in het hart van Amsterdam, in het Vondelpark.
2: Yes.
0: Ellen, dankjewel.

De laatste dans, oftewel dansen op de vulkaan. Het finale nummer van de musical Foxtrot van Annie Schmid en Harry Bannek. En een paar weken geleden zag ik de nieuwste ensenering daarvan. En dit nummer geeft me echt bij de keel, omdat het nog steeds zo actueel is. We dansen nog steeds of opnieuw op de vulkaan. En een nummer wat echt het verdient om goed naar te luisteren. Misschien ook wel een beetje een waarschuwing. En daarnaast natuurlijk een geweldig musicalstuk. Want ja, dat konden ze, Annie M.G. Schmid en Harry Bannek. Vorige week zaterdag hoorde je hier bij ons in Volkspot al twee liedjes die meededen aan het Songfestival van 1976. Un, deux, trois van Catherine Ferry, dat ook bij ons een grote hit werd, en de Noorse ode aan Mata Hari, waarmee Anne-Carine Strum slechts 7 schamele punten vergaarde. Maar al met al was 76 echt een sterk songfestivaljaar. Wat niet alleen deden in Den Haag bekende artiesten mee, zoals Jürgen Markus, onze eigen Sandra Remer, de Les Humphrey Singers en natuurlijk de uiteindelijke winnaars, de Brotherhood of Man. En dat allemaal in een decor van de vorige week gehilderde Roland de Groot. Ook waren er echt geweldige nummers te horen uit bijvoorbeeld Israël, Zwitserland, Portugal en vooral ook België. Het nummer Judy et Compagnie van Pierre Rapsat haalde ook bij ons de top 40. Echt een prachtig chanson. Ga ik ook nog een keertje laten horen. Maar een van mijn favorieten dat jaar, een van mijn persoonlijke favorieten dat jaar, was de inzending van Monaco. Toi, la musique et moi. En echt, dat is een heerlijk energiek liedje. Beetje disco, zoals dat een beetje hoorde ook in de jaren 70. En met stijl en overtuiging gebracht door Marie Christy. Een Luxemburgse zangeres en actrice, wier ouders uit Italië stammen. Nou, een beetje stom van de Luxemburgers om juist dat jaar dan voor Jürgen Markus te kiezen. Want ja, een wat lompe Duitse slager op zijn Frans gezongen. Hoe moet ik het zeggen? Nou ja, laat ik zeggen, dat is vragen om een 14e plaats. En dat terwijl Marie Ulugeri, alias Marie Christy, gewoon om de hoek woonde in Dieverdangen in Luxemburg. Maar ja, nu ging ze dus Luxemburgse Marie namens Monaco met de eer strijken door dat jaar derde te worden in Den Haag. En wat mij betreft geheel terecht. Dit is Marie Christy en Toi, la musique et moi.

Voilà, muziek et moi. Dat was Marie-Christie, Marie Ruggeri, die sinds een aantal jaren een eigen theatergezelschap heeft in Frankrijk. Daar maakt ze muzikale theaterproducties mee. En als ik straks met pensioen ben, wie weet dat ik dan wel eens ga kijken. Want ik ben wel benieuwd wat zij maakt. Dit was mooie jeugdherinnering. Toi, la musique et moi. Einde van Volkspot voor vanavond. Straks de muzikale fruitmand met Jeroen vanavond. Jeroen Snel, heel veel plezier daarbij. En Volkspot is er zaterdag weer. Dan ontvangen wij als gast de Twentse cabaretier theatermaker en muzikant André Manuel. Binnenkort speelt hij op een boerenerf in Diepenheim zijn voorstelling Volksheil. En daarbij wordt hij begeleid door het dans- en showorkest Dancing Dollekamp. André Manuel, zaterdag de gast in Volkspot. Ik wens je een prachtige week. Maak je niet te druk, want het wordt warm, dus dan doe je lekker rustig aan. Hè. En wat ons betreft, graag tot zaterdag.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. Het andere toestel kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patati, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor 4 man in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Het weer vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden... Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Alles wat ik moet weten is dat mijn hand in de zijne rust. His hand in mine, Elvis Presley. Ja, goedenavond. Het is weer zondagavond, een zomerse zondagavond. Het was een prachtige dag. Ik hoop oprecht dat je genoten hebt van deze zondag. En ook vanavond is nog heerlijk warm. Nou, wij sluiten deze zondag samen af met de mooiste muziek. Met muziek van jullie keuze, want dat is de muzikale fruitman van de EO hier op NPO Radio 5. We zijn er tot 11 uur. Ja, gisteren mocht ik al een mooie uitzending maken en dat hopen we vanavond weer te doen. Maar jouw hulp is zeer gewenst, want wat zou jij graag willen horen? Geef het door via de app van NPO Luister of via de telefoon. Bel gratis met 0800 3000 555. Dan krijg je Manasse aan de lijn, die ze vanavond. Hartelijk welkom, leuk dat je er bent. En hij gaat heel graag jouw verzoek noteren. Nou, ik ben heel benieuwd wat eruit komt, welk lied jij wilt horen en ook waarom. Want vertel ook even via de app of aan Manasse waarom je dit nummer aanvraagt en voor wie. Misschien een bijzondere dag voor iemand of iemand die het moeilijk heeft. Of misschien zomaar als teken van leven. Gewoon dat je aan de ander denkt. We gaan naar Groot is uw trouw, o Heer. Hier is Jubilate Deo onder leiding van Klaas Huizinga.

U zal er altijd voor mij zijn, Piet Smit en de Country Trail Band. En die Piet Smit is een van de bekendste en meest succesvolle Zuid-Afrikaanse gospelartiesten. Hoewel hij voornamelijk in het Afrikaans en in het Engels zingt, heeft hij ook een zeer trouw publiek opgebouwd in Nederland en België, waar hij regelmatig toert met de Country Trail Band. Ja, en over de band gesproken, dan denk ik uiteraard aan mijn geliefde oud-collega Wim Pols. Voorman was hij natuurlijk van de Country Trail Band. Hij overleed 25 oktober vorig jaar, op 71-jarige leeftijd na een lang ziekbed. En toch was er 3 weken voor zijn overlijden nog een afscheidsconcert, waarna een van de bandleden zei: lichamelijk was hij een wrak, maar zijn stem was kraakhelder. Wim Pols, wat een lieve collega was dat toch. Dit is Alisa Turner en Only My Jesus.

van een koor Fontanus met Als ik maar weet. Giovanka's uitvoering van De kracht van uw liefde is een indrukwekkende en unieke vertolking van het bekende opwekkingslied nummer 488. Hierin combineert zij het Nederlands met haar moedertaal, Papiaments, omdat haar ouders van Curaçao kwamen. Nou, mijn lieve oud-collega, ja, weer een, Giovanka Ostiana. Natuurlijk, daar hebben we het over. Lange tijd was ze ook hier op NPO Radio 5 op de vrijdagavond te horen met haar eigen programma. Maar uiteindelijk koos ze toch om te zingen op de vrijdagavond. Het theater in, concerten geven, want dat doet ze wellicht het allerliefst. Gelukkig kunnen wij nu van haar draaien. De kracht van uw liefde. Giovanka. Zoals ze dat ooit bij Nederland zong.

The Old Rugged Cross, Steve Green. En vertaald is dat natuurlijk, dat ruw houten kruis. Het is 8:30 precies, de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. Wij kregen een belletje van Willy Heffeling-Sra uit Vlissingen. Ze vraagt het lied aan Ga met God en hij zal met je zijn. En dat doet ze voor haar schoonzus Roelie Sra, want haar broer Ad, dus de man van Roelie zal ik zeggen, ja, die is vorige week overleden op 68-jarige leeftijd. En iedereen is daar uiteraard erg verdrietig van, het verlies is groot. Maar na een zware tijd zijn ze ook heel dankbaar dat hij thuisgekomen is bij zijn hemelse

The Old Rugged Cross, Steve Green. En vertaald is dat natuurlijk, dat ruw houten kruis. Het is 8:30 precies, de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. Wij kregen een belletje van Willy Heffelingstra uit Vlissingen. Ze vraagt het lied aan Ga met God en hij zal met je zijn. En dat doet ze voor haar schoonzus Roelie Schra. Want haar broer Ad, dus de man van Roelie zal ik zeggen. Ja, die is vorige week overleden op 68-jarige leeftijd. En iedereen is daar uiteraard erg verdrietig van. Het verlies is groot. Maar na een zware tijd zijn ze ook heel dankbaar dat hij thuisgekomen is. Bij zijn hemelse vader. Veel sterkte gewenst, ook namens zijn broer Roel en vrouw Nel en dus van Willy. Hier is dat lied, Ga met God en hij zal met je zijn. En zo is het. We horen koorzang vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

Urker Mannen Ensemble met Jezus die mijn ziel bemint. Ja, vandaag 2 augustus 2026. Het is een bijzondere dag voor mij. Het is vandaag 15 jaar geleden dat mijn vader overleed. En eigenlijk ben ik daar de hele dag wel mee bezig. Ik kijk oude familiefilmpjes terug. En ik vond nog een zeldzaam fragment van mijn vader die mij op de schouders nam. Ja, zeldzaam en uniek, omdat het altijd mijn vader was die filmde en daardoor bijna nooit zelf in die filmpjes te zien was. Maar ik zag hem op een filmpje gemaakt in mijn geboortehuis in Nieuwkoop, 1970. Ik was 1 jaar oud. En daarom vind ik het vandaag toch wel extra fijn om juist op een dag als vandaag met de muziek en de berichten van de muzikale fruitmand bezig te zijn. In de wetenschap dat velen van ons vandaag iemand moeten missen. Maar steun vinden in de muziek, want zo is het toch. Nou, het volgende nummer draag ik dan ook aan mijn eigen vader op. As the Deer, oftewel als een hert dat verlangt naar water. Gebaseerd op Psalm 42. Je hoort het Drakensberg Boys Choir uit Zuid-Afrika in een mix met het muziekstuk Air wat je hoort van Bach. Heel bijzonder. En naar beide kon mijn vader graag luisteren. As the Deer en Air van Bach.

Ik hoor bij u, Elise Verlaan. Ze is hier nog een keer te gast geweest bij NPO Radio 5. Alweer 5 jaar geleden, toen in het programma Nederland Zingt Gospel, waar ze ook dit lied live ten gehore bracht. Ja, en behalve zangeres is ze ook verpleegkundige. En zo combineert ze haar passie voor zingen met haar werk in de gezondheidszorg. Volkert, die appte ons, hij zegt: Goedenavond Jeroen. Mijn vrouw Rini Visser-Snijders is vandaag 78 jaar geworden en ik zou ze graag feliciteren met een lied. Is het mogelijk om Licht van de Wereld, opwekking 595, te laten horen? Nou, dat lukt. Niet helaas in de uitvoering van Jigdal Yahoo, maar wel van de opwekking band. Ik hoop dat je ook daarvan geniet. Van harte zou ik zeggen, Rini en Volkert, bedankt voor je verzoek.

Licht van de Wereld, de Opwekking Band. Nel die liet een bericht achter op de app van NPO Radio 5. Ze schrijft: ik zou graag het lied Geef uw lot in handen van de vader horen. Het lied is in 1982 gedraaid voor mijn schoonouders. Beide leven niet meer, maar ik vond deze tekst op een schrijfblokje van mijn schoonmoeder. Nou, uiteraard gaan we het draaien. Van Nederland zingt, Nel, is dit Geef uw lot in handen van uw vader.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas helemaal is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werden door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Ik heb altijd al van je gehouden. Dat is eigenlijk wat God ons meegeeft. All This Time, Sanny Patty. Ja, je luistert naar de muzikale fruitmand van de EO. We zijn er tot 11 uur met nog de mooiste psalmen, gezangen en andere lieden. Allemaal op verzoek natuurlijk. En wil jij ook iets aanvragen, bel dan met Manasse via 0800-3000-555. En hij noteert heel graag jouw verzoek. Of laat natuurlijk je verzoek achter via de app van NPO Luister. Nou, dat deed ook Robert. Hij vraagt aan het lied Haven van Rust. Het liefst gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Nou, die versie konden we helaas niet vinden, Robert. We hebben wel een andere mooie versie gevonden. Namelijk die van het Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans. Je vraagt het lied aan voor Gea Koetje in Nieuwe Pekela. En je schrijft het als volgt. Goedenavond Jeroen, ik wil graag een lied aanvragen voor Gea Koetje in Nieuwe Pekela. Ze kampt met lichamelijke klachten en moet onderzoeken ondergaan. Om haar te bemoedigen wil ik graag Haven van Rust aanvragen. Alvast dank en gezegende uitzending toegewenst. Dankjewel Robert Hagebeek. Speciaal dus voor Gea Koetje.

0: Nu de wereld zo verandert, verandert u niet mee. U bent nog dezelfde, nog altijd mijn houvast. U bent mijn zekerheid, mijn hoop en ik leer te vertrouwen. Dat u nog naast mij loopt, zoals u heeft beloofd. U bent nog altijd wie u was. Dat was Lef. Aan de telefoon heb ik mevrouw Durger uit IJmuiden. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer.
0: Ja, dag mevrouw. Mag ik je en jij zeggen?
1: Jazeker.
0: Ah, gezellig. Heb je een fijne zondag gehad tot nu toe?
1: Ik heb een fantastische zondag gehad. Ik heb een fantastische dienst gehad vanmorgen.
0: Ja.
1: En voor de rest rustig aan. En de zondag is ook voor de rust, hè?
0: Zo is het. En wij hopen met mooie, rustige muziek ook veel luisteraars blij te maken vanavond. Nou, je belde met Manasse via ons telefoonnummer. En je wilde een nummer aanvragen. Vreugde, vreugde, louter vreugde uit Johannes de Heer. Nou, dat kan natuurlijk. Maar je had een bijzonder verhaal erbij. Wat wilde je vertellen?
1: Nou, het is namelijk zo, de meeste mensen die hebben soms verdriet.
0: Mm-hmm.
1: En ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Ik heb het ook gehad, maar ik was een jaar of, ja... Het is een jaar in de jaren 70 geweest.
0: Ja.
1: Toen ging ik naar een kennisje toe in Uitgeest. Ik stond op het station in Beverwijk. Ik wist nog niet veel van de Bijbel, want ik was nog niet bekeerd. Mm. Maar je hoort wel eens hier of daar wat...
0: Ja.
1: En de katholieke kerk, daar hoefde je het ook niet van te weten. Want dan mochten alleen de priesters die mochten de Bijbel lezen. De gewone mensen niet.
0: Ach.
1: Veel ervan wist ik niet. Maar toen zat ik te wachten op mijn trein. En toen had je ook allemaal van die billboards van Jezus leeft. Van die, met die hele grote letters.
0: Ja.
1: En toen ook op het station in Beverwijk. En er kwamen een paar tieners, jongens. En die begonnen een beetje... herrie te schoppen, een beetje flauwekul. En zijn moeder was een hoer en hij was er geneens. En allemaal zo van de dingen. Maar naast me was een meneer op het station gekomen. En die was naast me komen zitten. En ik kon zijn gezicht heel moeilijk zien. Want het werd overschaduwd door zijn hoed die hij op had.
0: Ja.
1: En dus ik ben opgestaan. Ik zei, jongens, zijn jullie er nou flink? Ben je nou tevreden wat je zegt? En toen zeiden ze, nou, het is toch zo, want ze had al een kind voordat ze, dat ze getrouwd was.
0: Ze hadden wel bijbelkennis, ja.
1: Dat komt ook later. Want toen begon ik te praten en waar ik het vandaan haalde, weet ik niet. Want dat zeg ik nogmaals, ik wist niks van de Bijbel. Maar hun hadden catechisatie gehad op school.
0: Oh.
1: Dus ze gingen vragen stellen.
0: Ja.
1: En daar gaf ik antwoord op. En toen kwam hun trein eruit, want hun moesten richting Haarlem en ik richting Uitgeest. En hun trein was er eerder.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, mevrouw, ik ben zo blij dat we u ontmoet hebben.
0: Oh ja?
1: Want nou gaan we beter opletten als we catechisatie hebben, want we lopen nou toch wel een eind achter.
0: Oh, nou dat is nog een mooie reactie van die jongens.
1: Daar ben ik heel blij om en heb een goede dag verder.
0: Ja.
1: En ik wil tegen die meneer zeggen van, mooi hè. Dat ik die jongens heb kunnen raken. En die man was weg.
0: Oh.
1: Hij is het station niet afgegaan. Hij is de trein niet ingegaan. Mijn trein waar ik in moest stappen, die was er nog niet. Dus daar kon hij ook niet in zitten.
0: Nee, en hij zat naast je de hele tijd, toch?
1: Hij zat naast me de hele tijd, ja. En hij was ineens weg. Opgelost.
0: Tjo.
1: En toen heb ik het jaren later, dat ik bekeerd was... en dat ik in de Baptistenkerk kwam in de Muiden... Toen heb ik dat eens tegen de dominee gezegd. En toen zegt hij, heb jij een engel ontmoet?
0: Ja. Ja, dat zou zo kunnen.
1: Dat hij die kennis kreeg. En ja, meestal, omdat ik jonger was, durfde ik ook nog niet zo gek. Vooral niet tegen tienerjongens, want dan sloeg je ook zo in elkaar.
0: Ja.
1: Maar dat was helemaal niet gebeurd. Het ging allemaal rustig aan.
0: Dus dat was ook al bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Een engel op het station, op het bankje naast je. Dat is een bijzonder verhaal.
1: Ja. Ja, zeker weten. Dat is,
0: en
1: dat zeg ik, dat kunnen mensen nou verdriet hebben. Maar als ze verdriet hebben, iemand aanbellen en wat vragen. En dat je daardoor getroost wordt.
0: Zo is
1: of
0: het.
1: Dat je buiten loopt, dat je in de knoop zit. Of,
0: ja, nee, zo is het.
1: Dan kan je vreugde hebben. Vreugde in het leven. Die komt dan vanzelf vandaar dat lied wat ik aangevraagd heb.
0: Fijn. Mevrouw Durger, wat is je voornaam?
1: Maria Hendrika, roepnaam Rie
0: Durger uit IJmuiden.
1: Uit IJmuiden.
0: Bedankt voor je bijzondere verhaal. En dat het anderen tot steun mag zijn.
1: Ik hoop het.
0: Net als het lied dat je aanvroeg. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Van Nederland zingt. Bedankt.
1: Ja, daar kan je aan vasthouden.
0: Zo is het. Nog een goede avond, hè. En bedankt voor het verhaal.
1: Ja, dank u wel. Heel hartelijk dank ervoor.

0: Hervormd Kerkkoor uit Apeldoorn. Van u zijn alle dingen. Ja, straks is het tijd voor de psalm van de week, maar je kan nog je stem uitbrengen.
1: De psalm van de week.
0: Ja, psalmen zijn natuurlijk eeuwenoude liederen uit de Bijbel. Gebeden, gedichten over vreugde en over verdriet. En in Nederland doen we het heel bijzonder. Wij zingen psalmen. En dat is uniek in de wereld, omdat in andere landen psalmen eigenlijk alleen maar worden gelezen of uitgesproken. Maar dat zingen, dat is echt iets Nederlands. Nou, vanavond kan je uiteraard weer kiezen uit twee psalmen. Dat is psalm 81. Zing nu blij te moe. En psalm 134, looft, looft nu aller heren heer. Ik kan nog even rustig dit nalezen op de website, moet ik zeggen. Op de website van nederlandzingt.eo.nl. Dus nederlandzingt.eo.nl. En daar kan je ook je keuze invullen. Een soort stemformulier. Psalm 81, zing nu blij te moe. Of psalm 134, loof, loof nu aller heren heer. Maar uiteraard kan je ook je stem uitbrengen via de app van NPO Luister. Dan tellen we straks alle stemmen bij elkaar op. En dan wordt het of psalm 81 of psalm 134. Brengt mij voor nu naar het volgende verzoek van Dirk Meijer. Dag meneer Meijer, vaste luisteraar, ook door de week weet ik. Je wil graag horen What a Friend We Have in Jesus van Ella Fitzgerald. Nou, dat komt goed uit. We hebben het nummer en we gaan het graag draaien. En je schrijft, je hoorde hem een tijdje geleden op de radio. En je wilt hem graag nog een keer horen en heel graag hier in de fruitmand. Nou, Ella Fitzgerald koos graag voor traditionele liederen, omdat deze muziek haar gewoon persoonlijk raakte. Ze zong ze met pure eenvoud, speciaal bedoeld om anderen troost en rust te bieden. Uit 1967, What a Friend We Have in Jesus. What?

The Swedish Gift, Linda Ronstadt en Emily Lou Harris. En het nummer komt uit 1975. Het is niets minder dan een hartverwarmend verhaal over een moeder die haar zoon opzoekt in de gevangenis. Ze brengt hem geen gratie, geen goud of zilver, geen uiterlijk vertoon. Het enige dat ze meeneemt is haar onvoorwaardelijke liefde, gesymboliseerd door haar glimlach. The Swedish Gift is a mother's smile. Wij kregen een verzoek binnen van Arie Jongkind. En wel voor alle tuinders en boeren in het Westland. Die hebben te maken op dit moment met de verzilting van hun bedrijven. Ja, natuurlijk Arie, dat komt, neem ik aan, door het zoute water dat nu wordt opgepompt door de droogte. Nou, ik hoop dat het niet al te lang meer aanhoudt en dat voor jullie er betere weersomstandigheden aankomen spoedig. Dus Arie Jongkind, op jouw verzoek, voor alle tuinders in het Westland, is hier de glazenstad van uiteraard het Westlands Mannenkoor.

Tot 11 uur vanavond hoor je de mooiste gospels, psalmen en gezangen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO. Op NPO Radio 5.

Je vormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans. En we hoorden komt vermoeide, komt tot Jezus. Mevrouw Snel, dag mevrouw Snel, een naamgenoot uit Schiedam. Je belde ons en je vraagt het lied aan Panis Angelicus. Als ik dat goed uitspreek, denk het wel. Want je zegt, ik heb daar zoveel mooie herinneringen aan, aan vroeger. Nou, we gaan het graag draaien, mevrouw Snel. In de uitvoering van een bijzondere zangeres, Merousia.

0: mevrouw Snel uit Schiedam. Prachtig nummer, vroeg je aan. Van Marie Marussia. Ze schijnt zangeres te zijn bij André Rieu. In het hele spektakel hoorden we Panis Angelicus. Het is 9:15 geweest. Dat betekent tijd voor de psalm van de week. Welke zou het zijn geworden?
1: De psalm van de week.
0: Ja, de uitslag van de psalm van de week. Vanavond is er goed gestemd. En maar liefst 3/4 van alle stemmen gingen niet naar psalm 81, zing nu blij te moe, maar wel naar psalm 134. Looft, looft nu aller heren, heer. Zo ook van Jenny. Mijn voorkeur gaat uit... die had 81. Nou, zo ook Henk en Wilna. Zij kozen voor psalm 134. Anneke deed dat. En ook Helene. Als ook Robert, om even een aantal namen te noemen. Bedankt voor jullie inzendingen, zowel op de site als via de app van NPO Luister. Wij gaan luisteren dus naar psalm 134. En we horen het Kamper Mannenkoor onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Psalm 134. Looft, looft nu, aller heren, heer.

Wat een enthousiasme straalt deze man toch altijd uit. Don Francisco, Resting in Jesus. En we kennen Don natuurlijk vooral van, ik zou bijna zeggen, die grote hit He's Alive. Wat heb ik dat toch ook grijs gedraaid van het album The Traveler ook. Keihard ging dat op de zolderkamer. Resting in Jesus is ook mooi. Country met een beetje een blues vibe, zou ik zeggen. Met op de achtergrond een heel mooi Hammond orgel. Bespeeld door Joe Bellamy en dat is ook de co-producer van Don Francisco. We gaan nog één nummertje draaien en dat is Sharon Gibbs en ze zingt Leun op mij.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt dan af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Sometimes he comes in the clouds. Stephen Curtis Chapman doet me denken aan het verhaal van Rie uit het vorige uur. Die ineens een man naast haar had op het bankje bij het station. En toen ineens was hij weer weg. Prachtig verhaal. Ja, het is na tienen het vervolg van de muzikale fruitmand. Het derde en laatste uur. Welkom. Ik hoop dat je geniet van de muziek vanavond. En je kunt nog een verzoekje indienen voor dit laatste uur. Ga daarvoor naar de app van NPO Luister of bel met Manasse via 0800 3000 555. En wil je alvast voor een van de komende weekenden een lied aanvragen, dan kan dat via onze website. Dat is nporadio5.nl/ dus schuine streep, de muzikale fruitmand. Nou, we gaan naar een verzoek van Corrie de Jong. Ze wil graag horen Lichtstad met uw parelenpoorten. Ze hoorde in het verleden de zanggroep Gideon nog wel eens bij de fruitmand. De laatste tijd niet meer. Ik ga inderdaad niet die van Gideon draaien. Ik hoop dat je dat niet erg vindt, Corrie. Maar wel een hele mooie opname van Nederland Zingt. Ik hoop dat ik je blij mag maken met deze versie van Lichtstad met uw parelenpoorten.

Dreyer en Mirjam de Jager. Vul dit huis met uw glorie. We gaan naar Wat de toekomst brengen mogen. Altijd een mooi lied, Johannes de Heer, 880. Het is aangevraagd door Marie van Zanten uit Schorerwoerd. Schonewoerd, misschien? Schonewoerd, dankjewel. Marie van Zanten, ik hoop dat je geniet van Wat de toekomst brengen mogen. Samenzang vanuit Veenendaal.

Show with the People. Marcia Hines en Belinda Emmett. En natuurlijk is dit een cover van James Taylor die het in 1976 uitbracht. En daarna is het door velen gecoverd. Zo ken ik persoonlijk de versie en die vind ik erg mooi van het Oslo Gospel Choir uit 1990. Maar dit was dus de versie van Marcia Hines en Belinda Emmett uit 2004. Het bleek een van de laatste muzikale projecten van Belinda Emmett te zijn voor haar overlijden in 2006... De Australische zangeres en actrice, bekend van Home and Away, zo overleed op 32-jarige leeftijd al aan de gevolgen van borstkanker. We gaan nog naar een verzoek. Corrie Posma uit Sneek. Bedankt, Corrie, dat je een verzoekje achterlaat voor Ruud Keizer, ook uit Sneek. Je vraagt het lied aan 10.000 redenen. Ruud, zo zeg je, doet veel vrijwilligerswerk. Hij heeft er een lintje voor gekregen. Maar op dit moment voelt hij zich niet lekker en een beetje down. En Corrie, je wilt hem graag met dit nummer een steuntje in de rug geven. Nou, dat gaan we doen. Ik hoop dat het aankomt bij Ruud. 10.000 redenen.

Door Nederland Zingt samenzang op een van de Nederland Zingt avonden. 10.000 redenen. Het volgende verzoek komt van Christophe Alverink. Je wil graag horen Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown en het New London Choril. Nou, dat gaan we uiteraard draaien. En Christophe, je vraagt het aan voor Ellie Elissen en je noemt haar jouw bonusmama. Ze komt uit Udenhout. Je vraagt het ook aan voor je lievelingszusje Jetty. En die noem je dan bonus tante Jetty. En voor je eigen vriendin Karens Marten. En eigenlijk ook wel voor jezelf, Christophe. Je schrijft tijdens corona in die jaren was Ellie diegene die voor jou klaarstond. Eerst telefonisch en daarna ook in het echt. En ja, zij gaf je de steun en de liefde die je op dat moment nodig had, omdat jouw moeder je dat op dat moment niet kon geven. Het nummer is ook een melodie van Mozart. Ja, dat klopt, Christophe. Je bent groot fan van Mozart. Ik ook. Vooral de pianoconcerten zijn zo mooi. Nummer 21 is mijn favoriet. Maar dit is Stay With Me Till The Morning. Geniet ervan. In de uitvoering van Vicky Brown dus. En een nieuw London Choral.

Welkom en Alwin en Always on My Mind. Bijna 5:55 in dit laatste uur van de muzikale fruitmand in dit weekend van begin augustus, 1 en 2 augustus. We gaan nog naar een verzoek van Lia die belde naar de studio. En je vraagt aan het pelgrimslied van Amanda Strijdom. En dat deed bij mij gelijk een belletje rinkelen. Want dat is een Zuid-Afrikaanse zangeres. Ik vind het zo mooi om naar die taal te luisteren. En ik ben ook wel eens in Zuid-Afrika geweest. En vind ik het zo mooi om die taal te lezen in een krant of op bordjes op straat. Druk die knoppie, staat er dan. En dan kan je het stoplicht om de zebrapad over te steken activeren. Bijzonder. Nou, Amanda zingt ook veel met Stef Bos. Prachtige muziek. Maar voor nu vraag je aan het pelgrimsgebed. En je zegt, omdat het een mooi nummer is en je heel graag wilt dat iedereen er kennis mee maakt. Nou, dat gaan we bij deze doen hier op NPO Radio 5.

staan, hè, als je goed oplet. Het pelgrimsgebed van Amanda Strijdom. Erg mooi. Wij gaan nog naar een verzoek van Lydia. Ze vraagt aan Eens als de bazuinen klinken. En ze vraagt het aan voor Thijs uit Hoek van Holland, die deze week jarig is. Nou, ook namens het team van de Muzikale Fruitmand van harte gefeliciteerd, Thijs. Lydia, jij bedankt voor het doorgeven van dit verzoek. Samenzang door Nederland zingt, Eens als de bazuinen klinken.

Mannenkoor, de gouden stem. Er is een God die hoort. Manasse die had net een bijzonder telefoongesprek met Henk. Henk van Diermen uit Spakenburg. En die kwam met een verdrietig verhaal over een familie die de afgelopen week afscheid moest nemen van hun dochter. En zij was nog maar 34 jaar jong. En aangevraagd wordt door Henk van Diermen uit Spakenburg het lied Ik zal er zijn. Ja, dat lied heeft zoveel Henk bemoedigd en is voor zoveel echt tot troost geweest. Ook voor mijzelf. 29 augustus deze maand is het een jaar geleden nog maar dat mijn eigen broer overleed, ook nog veel te jong. En ook dit lied was zo prominent aanwezig in de hele tijd van rouw, herdenking in de Meerkerk in Hoofddorp in ons geval. Daar werd gezongen en de tekst ervan stond ook deels op de rouwkaart. Dat het ook jou, Henk, en juist ook die familie tot steun mag zijn. Ik zal er zijn. We draaien de versie van Jubilate Deo en Nederland zingt.

naam is ik ben en ik zal er zijn. Henk van Diemer, veel sterkte en geef onze sterkte wensen door aan de familie om wie het gaat. We gaan nog naar een verzoek van Dielke Willemsen. En het is voor Gerrit Colette. Het lied dat Dielke aanvraagt is Een hand op je schouder van Wietse van de Heide. En dat gewoon als bemoediging. Dankjewel Dielke voor het aanvragen. En deze is voor jou, Gerrit. Een hand.

Bijzonder nummer, een hand op je schouder van Wietse van der Heijden. Ik ken het niet, maar het is erg mooi. Het laatste verzoek van deze avond, dat komt van mevrouw Loophuit uit Assen. Mevrouw Loophuit, je bent vandaag 87 jaar geworden. Nou, namens het hele team van de Muzikale Fruitmand van harte gefeliciteerd. En ja, toch nog vele jaren. Met Gods zegen. Speciaal op jouw verzoek is hier Vleugels. Samenzang met Nederland Zingt.

0: Nederland zingt en vleugels. Ja, en daarmee zit de muzikale fruitmand voor dit weekend erop. Ik hoop dat je genoten hebt van alle muziek. Bedankt voor alle fijne berichten, ook bemoedigend voor ons als makers. Ja, volgend weekend hoop ik er weer te zijn. En over 2 weken is Joeri weer terug, hoor. Hij is op vakantie, dus vandaar. Wil je voor de komende week al iets aanvragen? Dat kan altijd via de website nporadio5.nl/... De muzikale fruitmand. En zo bouw je zelf mee aan de volgende uitzending. Graag tot dan. Voor nu nog een hele fijne avond en een goede week.
1: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan, en later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 3 augustus. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar nog meer slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. Doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Badac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook gisteren is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. In Apeldoorn is een explosie geweest vannacht in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan met de grens van Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet wel dan bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer is helder, met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Overdag is het droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.